0: #1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. #1 on Lim on Peterbus. #1.
2: Que massa gangado. Diwo kodi manda fukuru aki na wakabado eti. Utawati mo blessi fi eti furonta. Okay?
3: Okay.

magic. I just want to touch old Teddy Pendergrass.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag.

0: Peace and blessings. U luistert naar Revival Now op 91.7 FM. En mijn naam is Pastor Profeet Patrick Bonsen van gemeente Bethel Opperoem. Aan de Matapika straat 6 te Flora. En op de eerste plaats wil ik alle vaders een gezegende Vaderdag toewensen en toebidden. Vaders, het is vandaag jullie dag en maak er een mooie dag van. Laat uzelf verwennen door de mensen thuis en mogen de Heere alle vaders in Suriname op een bijzondere wijze zegenen. En de uitzending van vandaag staat allemaal in het teken van Vaderdag. We gaan dus enkele mooie nummers afdraaien om de vaders, onder andere de vaders, te zegenen. Natuurlijk zijn alle andere luisteraars ook welkom om mee te genieten. We geloven dat wanneer de vaders gezegend worden, alle overige leden en gezinsleden in het huis ook gezegend worden. We hebben enkele mooie nummers om af te draaien. We hebben een bemoedigende preek. En ik kan u zeggen, het gaat een ieder zegenen, deze boodschap, niet alleen de vaders. En daarnaast hebben we een speciale vader die wij gaan interviewen. En met die vader gaan wij praten over het vaderschap. So, it's going to be great. Blijft u afgestemd op 91.7, want u gaat gezegend worden. We gaan openen met twee mooie nummers. En het eerste nummer is, dit is mijn favoriete nummer. En omdat het woordje vader erin voorkomt. En de vader waarover gezongen wordt is onze hemelse vader. Ja, ook die zetten we extra in het zonnetje natuurlijk. We gaan luisteren naar In My Father's House van Samuel Midas. En daarna naar Father of Creation You van various artists.
1: Yeah!

0: Yes, en u heeft geluisterd naar In My Father's House en naar Father of Creation You. En het moment is aangebroken om naar de prediking van vandaag te luisteren. En die wordt u gebracht door evangelist Robin Misijan van gemeente Bethel Opperoem. En hij heeft een hele speciale boodschap waarmee hij u wilt zegenen vandaag op Vaderdag. Ja, het is mijn gebed dat deze boodschap u zegent. En als u aan het eind van de boodschap de Heere Jezus Christus in uw leven wilt aannemen als uw Heer en Redder, doet u dat dan wanneer daarvoor speciaal gebeden zal worden. Dat is de beste stap die u kan maken in uw leven. De boodschap gaat over wandelen in gehoorzaamheid brengt verlossing. Be blessed.
1: Geliefden, ik groet u allen in de wonderbare naam van Koning Jezus. Dit is het programma Revival Now van gemeente Bethel Opperoem. Mijn naam is broeder Robin Misijan, ik ben ouderling in de gemeente. En ik ben hier vandaag om u te bemoedigen vanuit het woord van God. Het is Vaderdag en ik wil alle vaders, wispen u de een gezegende Vaderdag toewensen. May God bless you, may God honor de abrayo en may God favor you. Vandaag wil ik u bemoedigen vanuit Gods woord. Isabi lek man gado giwan frantwoordu in agron tapu disi. Lek vaders gado giwan frantwoordu gide generaties ei volg baka yu. Gado yune libi gi yu srefi. U leeft niet alleen voor jezelf, maar je leeft voor je kinderen, je gezin. Je leeft voor de generaties die volgen na jou. En dat is belangrijk dat lek maningre. Dat we tik de juiste besluit. Dat we tik de juiste, we make de juiste keuzes. En we bemoedig je like man dat if you make, if you kiezen die koning Jezus, if you make one besluit voor volg Gado, voor open je ati die Gado, dat we kan tell you dat he, you go door trangaten, you go door swala, you go door problemen, maar Gado o de lid dape. Om je een helpende hand te reiken. Als mannen is, als een man, het is niet makkelijk. Als vader is het niet makkelijk. Want die verantwoording rust op jouw schouder. Isabi, maar Gado no lip you wang. A de lid dape voor ondersteun je, voor kraka je. En voor bless alibi voor jou. Maar het is belangrijk dat like manningre we opo wie atigi Gado. Het is belangrijk dat like manningre we take a leiding. Het is belangrijk dat like manningre we take a leiding in adini voor Gado. Want a Bijbel tak dat Gado kar manningre voor blessing, voor gide richting, voor ondersteuning. You have go you wang door alibi disi. Maar Gado wan wakkananga, hij wil met u wandelen, hij wil met u lopen, hij wil u instructies geven. Hij wil wijsheid en inzicht geven. Halleluja. En u sabi dat if de manningre de blessie, if a man fa also de blessie, if a pa de blessie, dat zij die vrouw ook gezegend. If a man de blessie, dat zijn die kinderen ook gezegend. If a man aba leiding voor Gado, dan komt het goed met de kinderen, dan komt het goed met die vrouw. Halleluja. Halleluja. Het is belangrijk dat in de tendency dat wij Godvrezende mannen worden. Mannen die God vrezen. Mannen die in gehoorzaamheid wandelen met de Heer. Mannen die hebben gekozen om, zodat God hun pad mag leiden. Halleluja. Isabi mi loop David. David taki al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. Want asap dat Gado denanga in. Lobiwang, lieve mensen, we want tegen u dat alibi no makkelijk altijd. Maar met God, zegt de Bijbel, met de Heer, met Koning Jezus, zijn wij meer dan overwinnaars. En if u sa saka u libi gi ing, if u sa pot u libi gi Gado, dan we kan tegen u dat Gado ome kwam boon sani fu alibi fu you. We want tegen u taki dini Gado ano makkelijk. Dini Gado, je komt voor. Je komt voor dilemma's te staan. En soms vraag je jezelf af, moet ik God gehoorzamen of moet ik mijn eigen wil doen? Maar de Bijbel bewijst ons dat als wij Gods wil doen, halleluja, Gods molen maalt langzaam, maar het maalt zeker, halleluja. Maar ik wil zeggen dat je passief voor God is, hij zorgt moro langzaam, hij zorgt moro langer. A Bijbel is dat je hebt die brede weg en die smalle weg. A Bijbel adviseert u voor kiezen die smalle weg die de Christus. A Bijbel adviseert u dat we die brede weg verlaten en die smalle weg van Christus volgen. Omdat asap dat die brede weg leidt tot verdoemenis, maar die smalle weg leidt tot redding, leidt tot eeuwig leven. Lubuang, tide, mi kon, voor bemoedig u vanuit het programma Revival Now. En a de trutru prespari dat revival wantaki opleving. Revival wantaki doorbraak. Revival wantaki bloei. Revival wantaki doorbraak. Lubuang, mi wantegu taki minang ayu. En alle die vaders, we hebben revival nodig. Ook die moeders, we hebben revival nodig. We hebben die opwekking van God nodig. We hebben die kracht van God nodig. We hebben die doorbraak van God nodig. We hebben Gods geest nodig. We hebben zijn bloed nodig om ons te beschermen. Halleluja. En Ade, het is heel belangrijk dat wij God volgen in deze dagen als mannen, als vaders. Dat wij God de ruimte geven in ons hart. Dat wij God ruimte geven in al onze planningen. Halleluja. Isabi, soms hebben we geweldige planningen. Soms hebben we geweldige planningen die we willen uitvoeren. Maar ik bemoedig je het idee. Betrek God in alles. Betrek God in al jouw planningen. Wij als vaders, wij als mannen, we hebben het soms druk. We hebben lange werkdagen, lange uren. Soms komen we 8 uur, 9 uur, 10 uur 's avonds thuis. Moe van het werk. Maar en ik ben ook een vader, ik ben ook een man. Ik begrijp dat ook. Soms ben ik heel laat thuis. Maar als man moet je doen wat je moet doen. Zodat je gezin kan onderhouden. Je moet werken. Amen. Je moet werken. Je moet je gezin onderhouden. Je moet je inzetten. En je maakt soms lange uren door. Maar ik wil alle vaders bemoedigen. Neem tijd. Tik ting. Tik wa afjuru. Tik wa yuru. Yunanga gado. Halleluja. Zoek wa principe yunanga gado kan de en stong. En beraam de plannen samen naar gado. En tak samen naar gado. Tak sa is do you dwars in you ati. Tak de sansa iriteer you. De sansa. This is a make you give up, hallelujah. Go tap your kindi and tak nanga gado, hallelujah. And I will see that verlichting kom. U gaat zien dat God op een bovennatuurlijke wijze die doorbraak gaat brengen. Hallelujah. Hallelujah. Today, mi want takabra leiderschap. Hallelujah. Tu weet takabra mannen, tu weet takabra vaders. Dat weet takabra leiderschap. En dat is belangrijk voor Luko in de Bijbel, zodat lessen ook kan leren. Wat voor lessen kunnen we leren vanuit de Bijbel? Dat gaat over leiderschap. En nu gaan we go in een woord voor Masra. Halleluja. Genesis hoofdstuk 9. Genesis hoofdstuk 9. Nee, pardon, correctie. Genesis hoofdstuk 6, vers 5. Aitakabra de zondvloed. Halleluja. Ja, Bijbel takabra wa man Noah. Laten we gaan lezen. Genesis hoofdstuk 6, vers 5. Genesis hoofdstuk 6, vers 5. Daar zegt de Bijbel. Toen de Heere zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde. En al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te alle tijden slechts boos was. Berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het smaadde hem in zijn hart. En hij zeide, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien. Abebele takjas taki, aboosheid, as anono sondu de nagrontapu, lobiwang. Anono sondu de nagrontapu. De Bijbel zegt, wij zijn gevallen. We zijn gevallen van de plaats die we hadden in Christus. Zij bij Bijbel dat die Adam na Eva zonder vis gado. De vader moet voor appreciëren bij Abi na in gado. En we zien hier dat de zonde steeds toenam. De boosheid, zegt de Bijbel, steeds toenam. Genesis 6, vers 5. Toen de Heere zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde. En al de overleggingen van zijn hart voortbrachten. Van zijn voorbaken te allen tijden slechts boos was, berouwde het de Heer dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smaadde hem in zijn hart, vers 7. En de Heer zeide, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien, de mensen, zowel het vee, het kruipend gedierte, het vogelte des hemels, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Dus Yahweh Shidaki, vanwege een boosheid voor Libisma, ademeti, de visie, alles aan die befado onder oordeel voor Gado. Ja, weet je dat de boosheid de hebi in een president, weet je dat alles aan die ego achteruit. Halleluja. Alles aan ego achteruit. Gado taki, ik zal niet alleen de mensen uitroeien, maar zelfs de gedierte en het gevogelte. Dus Gado we mee kwam besluit voor vernietig alles aan die. Lobiwan. Daarom is het belangrijk voor lezen de Bijbel, omdat het zijn levenslessen die we kunnen leren. En we zien dat zonde altijd achteruitgang brengt. De zonde brengt alles in de war. De zonde brengt chaos. De zonde brengt ongehoorzaamheid. De zonde brengt alleen maar boosheid tevoorschijn. Loop gewoon even lezen de Bijbel. Ja. En de Bijbel is in Genesis zo succes, vers 8 morofara. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Halleluja. Loop gewoon met taknanga Ibriwans matide. In het bijzonder met taknanga de vaders. Ik praat tot de gezin, ik praat tot de

of tegen je idee dat je kan vinden genade in de Aifugado. A Bijbel leert morgen in vers 9. Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Noach wandelde met God. Halleluja. We lezen wat presparis aan. We lezen iets belangrijks hier zo. De Bijbel zegt hier zo. Noach was onder zijn tijdgenoten rechtvaardig. 1 en 2, hij was onberispelijk. Waarom? Hier is het antwoord. Noach wandelde met God. Lubuang, geliefde broeders, geliefde mannen, vrouwen, kinderen. Aboskopo is die alasma. Abijbele tagiaso, Noach wandelde met God. En omdat Noach met God wandelde, is het resultaat dat hij rechtvaardig was en onberispelijk. Lubuang, wanneer we met God wandelen, dan hebben we geen enkele keus dan om deel te hebben aan Gods natuur. Dan om deel te hebben aan Gods natuur. Halleluja. If we wakken aan God, halleluja. Au kanti fusuma adena in you. If je wakken aan God, au kenki you karakter. If je wakken aan God, au kenki you prakseri. If je wakken aan God, asansa jube de onmogelijk gi you fudu. Kade je struggle nanga tabaka. Kade je struggle nanga drugs, kan je struggle naar alcohol. We want to tell you that if you make one keuze to defu waka naar gado, hallelujah, one for one gado or deal naar the standard in your living. Because on sunny day in your living pay, you no man deal naar ma. If you open your attic, gado, if that here, here ben ik. Here ik wil met you wandelen. Here ik wil uw zoon zijn. Ik wil uw kind worden. Ik wil u dienen. Ik wil u volgen al de dagen van mijn leven. Dan kan ik u zeggen, God heeft geen toon. Toverstok. If was maar tegen dat God op een toverstok naar Lea Legio. Dat ding is van dag tot dag, van week tot week, maand tot maand, samen met God, your battle at tabaka. Samen aan Gado, je battle a drugs. Samen aan Gado, je battle a alcohol. Me want tegen you, sommige mensen willen stoppen met alcohol. Sommige mensen willen stoppen met tabak. Maar ze kunnen het niet. Want we want to tell you today that nanga gado you de morolek winning man. We want to tell you that gado, if you take gado in your libi, if you axi gado fu, if you waka nanga gado, hey, je zal een deel van zijn natuur hebben. I will give you a natuur. Je bige denki le gado, je bige waka le gado, je bige tak le gado. Furu sang, you know, bema overwin, you abba kraktifu overwin. Lobuan, we gaan bemoedig je idee in het bijzonder de vaders. Maak een keus vandaag. Zeg God, ik wil met u wandelen. Gado alla sepe me go mi want make you go na ngami. Gado alla sa me do me put in you anu. Hallelujah. Wis na wa feti e feti ta gado mi no mananga san this moro. Go tap you kin ta gado ko in mi atiere. Aksi gado fu kona in you libi. Aksi gado fu wakananga you. Aksi gado fu gi you krakti en. Lieve mensen, God houdt van eerlijke mensen. If you de eerlijk vis gado en ta gado Asandisi mino man overwin Asandis Gado. Ik heb uw kracht nodig. Ik heb u nodig, heren. En hij is vlak daar om u te helpen. Dat ik want to lees je struikel en je vadong. Maar Gado, lieve mensen, God is niet gekomen om de mensheid te straffen. God is niet boos op de mensheid. God is niet. Hij is niet van plan om de mensheid te vernietigen. Maar in een verhaal, ja zo, weet je dat hij a zondu be opo in het Oude Testament, hoe de weet dat a zondu be opo kofis gado. En libis ma bedraai de baka fu gado. En eigenlijk, a atibron fu gado no be de persoonlijk, halleluja. A atibron fu gado no be de persoonlijk, omdat en dan ben je libis mamoro. Maar ati bron fugado ben je tegen een onrechtvaardigheid. En ben je tegen een losbandigheid. En ben je tegen een goddeloos leven. En ati bron fugado. En dan ben je tegen jou persoonlijk. Maar ben je tegen een handeling. En ben je tegen een handeling voor mij en jou. Halleluja. Daartegen is God. If God taki geest zult niet stelen. Dan gaan we tegen alibis. Gaan we haat alibis, maar gaan we haat aan handelingen. Gaan we haat aan verbod voor een gebod voor een samen aan je ebroko.
dat na atibron

0: Gado, ma gado wan yep you, hallelujah. Gado wan yep you. Sabi, a Bible taki di a yuru doro Jesus kom. En a dede na a kruis. En a pay fu mina nga yusondu. En a taki ibri wans masa accepteer mina in a libi. Ieder die de zoon accepteert. Hallelujah. Wordt vergeven. Wordt gereinigd. Hallelujah. Wordt vervuld met zijn geest. Dat wat taki je kies a je fu gado. Je kies krakti. Fu du a wani fu gado. Lobby wa mi wa bemoedig you. Mi wa bemoedig de mannen, halleluja. Mi wa bemoedig de vaders, halleluja. En ook ieder die luistert naar mijn stem vandaag. Ik wil je bemoedigen. Misschien ben je een jonge dame. Misschien ben je een alleenstaande moeder. Halleluja. God spreekt tot u deze dag. God praat tot u deze dag. Probeer hem. Halleluja. Maak een stap tot hem. Halleluja. Misschien heeft die vader jou in de steek gelaten. Ik wil u zeggen, God zal jou nooit in de steek laten. God wil een vader zijn voor jou. Hij wil een leidsman zijn voor jou. Hij wil je leiden. Hij wil je kracht geven. Hij wil je blijdschap. I want make you laugh, Ubaka. I want you appreciate, Ubaka. Ja, die man is vertrokken. Die man is weggegaan. Halleluja. Maar God laat jou nooit in de steek. Halleluja. God is gekomen om zelf die mannen te helpen die hun gezinnen in de steek laat. Halleluja. Het zij door omstandigheden. God alleen weet wat de omstandigheden waren. Maar God doet de in staat voor je verzoening. God doet in staat voor je genezing. God doet in staat voor je vergiffenis. Kom, halleluja. De Bijbel zegt, laat los en gij zult losgelaten worden. God wants maar do you want san en je horas maar in je ati ete. Miko fu bemoedig je tide. Laat dat ding los, halleluja. De Bijbel zegt, laat los en gij zult losgelaten worden. Zelf a rechtssysteem in een kondre. Ik tak dat in om tek recht. Ja, gij, in om tek recht in eigen handen, halleluja. Maar laat dat ding voor God. Libasan gigado tak gado. Ik verkies vandaag om vrij te zijn. Ik verkies vandaag om vrij te zijn van pijn, van haat. Me verkies het idee om los te laten. En de Yoshifa Yulibie bige bloeie baka. Yoshifa je bige lafu baka. Yoshifa prisirie ko in Yulibie baka. Halleluja. Lieve mensen, me wan bemoedig je het idee dat die Gado de leidsman en hij roept alle mannen om de verantwoordelijkheid op hun schouders te nemen. Hij roept alle mannen om te bidden. Hij roept de mannen om te bidden voor hun gezin, te bidden voor hun kinderen. Hij roept de mannen, halleluja, om hun plaats in te nemen in de Heer, zodat het beter kan gaan in de gezinnen, zodat het beter mag gaan in Suriname. Halleluja. God roept de mannen op, halleluja. God roept de mannen om hun te zegenen. Gadekariu anof potmoro hebi na yuskoru mannen. Aikariu anofu beladen u naar amoro lai, naar amoro tjachari. Nee, God roept de mannen om hun vrij te zetten. Hij roept de mannen om hun rust te geven. Hij roept de mannen om hun kracht te geven. Hij roept de mannen om hun wijsheid te geven. Hij roept niet de mannen om hun... Hij, God staat niet met een zweepslag om mannen te zweepen. Want ja, ze hebben vele dingen misdaan. Maar hij roept hun zodat ze eerlijk kunnen zijn met hem. Zodat ze op hun knieën kunnen gaan zeggen, God, hij heeft messed up. Gado, mijn mes op, gado. Hier en hier heb ik mijn mes op, gado. Hier en hier heb ik steken laten vallen. En God is een liefdevolle vader. Hij wil zo ver gaan om te zitten met jou in jouw pijn, in jouw problemen. En op bovennatuurlijke wijze wil hij oplossing brengen. Wil hij een weg maken waar er geen weg is. Mijn man bemoedig je die lobby, papa. Brada, sisa, nanga alles mijn archibiti de. Dat if u opo wi atigi gado, dan mi sap dat er is hoop voor de toekomst. Er is hoop voor jouw leven. Gado no liep je in de steek, halleluja. Ik ben zo enthousiast dat mi no lees a heer tekst, godoro. Maar meku gomor fara in Genesis hoofdstuk 6 vers. Laten we beginnen bij vers 10. En Noach verwekte drie zonen, Sem, Gam en Jafet. Vers 11. De aarde nu was verdorven. Zondu befuru. De aarde, vers 11. De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde voor God en de aarde was vol geweldenarij. Lieve mensen, klinkt dit bekend? Klinkt dit niet bekend in de tijd waarin wij leven? En dit verhaal is een waar gebeurde verhaal. En het is een verhaal van honderden jaren terug. Dus anono sondu erigeri na grondtapu. Anono sondu de na grondtapu. Maar Bijbel tak ja so Abraham mangsang be wakananga gado. Als je in de andere, vanaf vers 1 tot 5 leest, dan zie je dat een man bedeelde Noah en hij wandelde met God. En de Bijbel getuigt van hem dat hij een rechtvaardig mens was. Lieve mensen, Noah was geen rechtvaardig mens omdat hij in eigen kracht de wil van God kon doen. Noah was geen rechtvaardig mens omdat hij zo goed was. Nee, Noah was een rechtvaardig mens omdat hij met God wandelde. Omdat hij met God wandelde. En teminanga yusa wakananga gado, halleluja. Mi wante yutak verandering ook kon. Mi wante yutak ook gui doorbraak. Hij gaat ons overwinning geven. Over elke zonde. Over elke bolwerk dat ons leven wil beheersen. Ibiru wan famir kunu sa wan broka familie. Sa wan broka gezin. Gado gui overwinning. Amen. Halleluja. En vers 12 zegt nogmaals: en God zag zij was verdorven. En al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. Vers 13 zegt: toen zeide God tot Noach: het einde van al wat leeft is door mij besloten. Want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij. En zie, ik ga hen met de aarde verdelgen. Maak u een ark van gofferhout met vlakken. Zult gij de ark maken en haar van binnen en van buiten met pek bestrijken. Vers 15. En zo zult gij haar maken. 300 el zal de lengte der ark zijn. 50 el haar breedte. En 30 el haar hoogte. Gij zult aan de ark een lichtopening maken. En een el van bovenaf zult gij die afwerken. En de ingang der ark zult gij in haar zijkant aanbrengen. Met een onderste, een tweede en een derde verdieping zult gij haar maken. Want zie, ik ga een watervloed over de aarde brengen. Om al wat leed waarin een levend geest is, van onder de hemel te verdelgen. Alles wat op de aarde is, zal omkomen. Maar met u zal ik een verbond oprichten. Lobiwang, Asandis en Mekmi denkje aan verhaal voor Israël P. De doodsengel rondging om alle eerstgeborenen te slachten. Maar Abra den deurposte pe abroedu voor Alambede. A doodsengel die is nobemango. Amen. Dat getuigt van een relatie met God. Halleluja. En de Bijbel zegt zo dat hij tegen Noah in vers 18. Maar met u zal ik een verbond oprichten. En gij zult in het ark gaan. Gij en uw zonen en uw vrouw en de vrouwen uw zonen met u. En al wat leed, vers 19. Van alle vlees zult gij één paar in de ark brengen. Maar met u in het leven te behouden. Lobong even lees een verhaal ja zo. Dan wist je dat hij gado bo vernietig a grondtapu na a watra. A bo vernietig alla libisme, alla tragedieerte. Maar omdat Noah be waka na a gado, a be de wan rechtvaardig mens. Noah no be de verwikkeld in a boosheid sa de na grondtapu. Noah no be de verwikkeld in een geweldenarij sa de na grondtapu. Noah no be de verwikkeld in de zonde voor grondtapu. En omdat Noah ben wakker naar gado, Noah en Libi en Alibi voor een vrouw en de zonen en de vrouwen van zijn zonen, hun allemaal werden bespaard, halleluja. En als je leest dat verhaal van Morofara, dan zie je dat hij alatra Libis maar ben de alatra Libis maar ben de verdronken, want alleen sakon, a watra sakon, sunga her grond tapu. Maar omdat wamang bede di de kar Noah, di de waka na nga gado. Lobe wa minat, anatrobi om bigi a if wansani de fu pasa nga grond tapu. Omdat ye waka na nga gado, mi kan tell you, gado o me kwa pasi pe wan pasi no de giu gado o beskerem yu nanga yu gesin lieve manne me wan te yu taki if you waka nanga gado if you make a keus fu waka nanga gado that gado o bespar yu nanga yu gesin gado sorgu dat yu nanga de generasi baka yu de bespar hallelujah fu a toren fu gado fu a vernietigen fu gado letterlijk ik zei eerder God is niet boos op zich, op mensen. Maar God is boos op de handelingen, de verkeerde handelingen, de zondige handelingen, de geweldenarij die mensen uitvoeren. Na asandati echa prati, sondu echa prati kon tussen Libis managado. En als wij een besluit maken als mannen, als mensen, geliefde mensen die mij luisteren, als je met een besluit voor wat kan ik gado, voor dat gado jami de halleluja, we gaan tegen dat voorus maar dede tiende na de omdat ze maar potsan in den dringen, voorus maar dede na de tiende na de omdat ze maar potsan giden en de nobe wat kan ik gado, de nobe ab gado, de nobe ab gado, en omdat de nobe ab gado ze maar kies a gelegenheid voor potsan in den dringi, trawan las den verstand, trawan ko louti den adi, omdat sma potsan giding. Lobo mwante yu gado wan kibri yu fu ala de sandati, omdat ala de sandat dena gron tapu, gado wan kibri yu ina verkeer, gado wan kibri yu fu siki, gado wan kibri yu fu somen sani, en ook al sterf yu in deze wereld, mwante yu taki, yu, if yu wakka nanga gado, dan yu go ina konu kondre fu gado. Hallelujah. Lobo mwante yu taki, omdat wa mambe de Noa saan be kiezen voor gehoorzaam als ten voor gado. Kiezen voor wakananga gado. Er is niets speciaals aan Noa. Noa had geen bovennatuurlijke krachten. Noa was niet beter dan die, al die andere mensen. Maar pe Noa ben mekwa verschil. En pe yunanga mika mekwa verschil. Na efu verkiezen voor arki na dat ten voor gado. Efu verkiezen voor wakananga gado. Dan we mekwa verschil in a grond tapodisi. Dan ben je een lichtpunt in deze duistere wereld. En Noa bekan de een lichtpunt in a dungru grond tapo. In a ten voor Noa. Ben je dat ik ga wel dan naar rij. Be bigi a boosheid. Be bigi a zonde. Be bigi. Maar het enige van zijn mekwa verschil. Bij Noah en mekwa verschil is. Noah heeft besloten om zijn hart te openen voor de Heere. Noah heeft besloten om te luisteren naar de stem des Heere. Noah heeft besloten om te luisteren naar God. Zodat zijn leven ingericht kon worden door de Heere. En daardoor was Noah een rechtvaardig mens. Weet u wel? Omdat Noah heeft besloten om zijn hart te openen voor de Heere. Geliefde mannen, me want te you taki. Boosheid de alasi. Er zijn zoveel keuzes die je kan maken. Meneer George Noasma. Sommige mannen verkiezen om. Ik vraag mij taki in tapstrati voor suari om drugs te transporteren. En wat komt blijkt de man kisa man. De man sorota man. Andere mannen. Dus mannen maken heel veel mee deze dagen. En meneer George, no one voor de mandati. Zo'n soort besluit, je maakt. Je maakt een besluit. Je daar straf of zo. Of je maakt een besluit. Alleen als je wakker wordt, trafas. Meneer George, je. Maar ik kom voor tegen je today. Dat if you open je atigi gado. If you maakt een besluit voor wakker nanga gado. Dan zal je bespaard worden van heel veel calamiteiten. Dan zal je bespaard worden van heel veel tegenslagen. Let wel, wie je gewoon tegenslagen en met alles maar. Maar if you wakananga gado, if you up gado, dan heb je andere houding. Dan heb je andere alternatief. Halleluja. Dan heb je andere, uitweg. God zal ervoor zorgen dat er een uitkomst is voor jou. God zal ervoor zorgen dat er een weg is. Halleluja. Om te ontkomen. Maar want tegen je dat gado op een plan naar alles maar. Amen. Gado wan wakananga minanga you. En hij heeft graag dat wij luisteren naar zijn stem. Hij is de schepper van hemel en aarde. Gado De Bijbel zegt hij is de oude vandaag. Halleluja. Abende bifoteng bede. Hij was er voordat er een klok was, was hij er. Voordat de zon bestond, was hij er. Voordat de duivel bestond, was hij er. Hij heeft de duivel geschapen. Halleluja. Maar als we lezen in Gods woorden, zien we dat de duivel in rebellie is getreden. Hij was een van de voornaamste engelen in de hemel. Maar hij is in rebellie gegaan. Hij wou zich hoger stellen dan de troon van God. En Gado shat in free. Gado broke in free. En hij is uit de hemel geworpen. En zo zien we dat Gado aan een dictator. God is geen dictator. Amen. Amen. Gado ben bekleed. Lucifer nanga alles op pracht en praal. Maar dat no ben sari. En van de dag aan de dag gaat hij door het leven als de boze, als de duivel. Lieve mensen, laten we God gehoorzamen. Laten we met God wandelen. Laten we ons hart openen voor God, zodat hij nieuwe dingen kan doen in ons leven. Halleluja. Lubuang, mikona kaba fu aboskopu fu mitide. Korte boodschap. Je kan go lezen morofara later, Genesis hoofdstuk 6. Je leest van Noah. Dado befin wan man Noah. En abe kon redden Noah nang een gezin en die zoon en de generatie zij volg baka in. En dankzij Noah minanga yu dejati de ete. Amen. Omdat we een man be verkiezen voor wakananga gado. Be verkiezen voor gehoorzaam gado. En in aten dat asondo be bigi. Maar toch, een man is be opo e atigi gado. En tidede, if you opo you atigi gado, we want to tell you that gado o redde you nanga you gesin. O redde you. En you do een lichtpunt in a grond tapu. Dus andere zaken van jou kunnen leren. En ze gaan de God die jij dient ook willen dienen. Omdat ze zien wat hij doet in jouw leven. Lieve mensen, ik kon ook kaba voor haar programma. Dat is Revival Now. En ik wil een true story. Ik wil een opwekking in jullie leven. Ik wil een bloei in jullie leven. Halleluja. En wat ik wel occasie voor Biggie. En ik wil bemoedig je voor Biggie naar mij. En dit is het gebed waarbij je de Heer accepteert in je hart. If you know sap, gado eten. If you know sap, masra eten. Ik wil ook over een film. The Passion of Christ, maar me abe over een persoonlijke relatie naar koning Jezus. Dat me een actie voor bega begidis en dat is een begin van een nieuwe wandel met hem. Opo you ati en begi abegidis nangami, tak masra Jezus. Mi yere you wotu, ik heb geluisterd naar uw woord en ik heb berouw van mijn oude wegen. Ik heb berouw van al mijn wandel dat zonder u was, Heere. Heer Jezus, kom in mijn hart. Vergeef u mij voor al mijn zonden. Was mij schoon met uw bloed, Heer. Maak mij tot uw kind. Maak mij tot een kind van u, Heer. Vader, ik dank u dat u aan het kruis bent gestorven voor mijn zonden. Ik dank u voor Christus Jezus, zijn bloed. Reinig mijn hart. Hier ben ik. Ik wil u volgen. Ik wil u dienen. In Jezus' naam. Amen. Lubuang, if you bega begi DC, we want to tell you that dan you find Gado, and Gado find you, and I waka nanga you, and I dena nga you, in alla situasi, telek sa adesa asa kombaka. Amen. Amen.
1: Yes, and we zijn weer terug bij u, and I know that you have been blessed. Geliefden, wandelen in gehoorzaamheid brengt verlossing in elke area van uw leven. Ik hoop dat u het slotgebed of aan het eind van de boodschap het gebed mee heeft gebeden om de Heere Jezus Christus in uw leven aan te nemen als uw Heer en Redder. Vandaag is geen betere dag om dat te kunnen doen. Ja, op Vaderdag. Ik kan mij nog heugen dat het op een Vaderdag was dat de Pensacola Brownsville Revival in 1995 was losgebroken. Daar zo in Amerika. De Heer heeft dat niet zomaar gedaan op Vaderdag. Ja, en die revival heeft jarenlang geduurd. Het is mijn gebed dat u een persoonlijke revival, oftewel opwekking, mag ervaren. Vandaag, vanaf vandaag, op deze bijzondere Vaderdag. We maken ons klaar om te luisteren naar het interview van vandaag. En vandaag gaat zuster Gracita, worship leader, broeder Referinho Pinas, interviewen. En zij gaat met hem praten over Vaderdag. Ja, Ze gaan het hebben over Vaderdag. En deze broeder is getrouwd met een hele lieve zuster. Hij gaat daar alles over vertellen. En na een tijd gewacht te hebben, heeft de Heer ze gezegend met een lieve dochter. En hij gaat daar alles over vertellen. Hij gaat ook praten over de relatie met zijn biologische vader, zijn relatie met zijn geestelijke vader, en wat hij graag verlangt van een vader, en hoe hij zelf ook wil zijn als een vader. Ja? En hij gaat ook vertellen wat hij als vader wil nalaten aan zijn kind, en misschien in de toekomst kinderen. Dit en nog veel meer. Het is een heel bemoedigend interview. And I know that you will be blessed by it. Voordat we gaan luisteren naar het interview, gaan we twee nummers draaien. En het eerste nummer is Daddy-O van Judith Gale en Our Father van Don Moon.

0: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het programma Revival Now. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Bethel op Rome. En ook vandaag zal ik weer het interview afnemen van onze gast. Vandaag is een bijzondere uitzending. Vandaag is het Vaderdag. Een bijzondere day voor vaders, papa. Weet je, bij deze wil ik ook alvast de vaders een fijne dag toewensen en veel luisterplezier. Tirena speciaal gi uno. En er zijn ook mensen, sa e arki, ik denk aan koppels, e arki sa, die bijvoorbeeld een tijdje met elkaar en het toch misschien a deedis ik kan de wan treurig deegi ding. En daarom hebben we vandaag de gast, Brada Riffo Pinas. Hij was er eerder geweest. Ik snap niet of ik kan herinneren. Toen was hij hier met zuster Mirella en toen hadden we het over aanbidding. Maar vandaag gaan we het hebben over geloof. Bribi gado, ondanks de situatie er anders uitziet. Welkom, Brada Riffo.
1: Yes, grandanje voor de gelegenheid.
0: Yes.
1: En ja, het is voor mij een genade om hier te zijn. En voor powernisma.
0: Zuiver.
1: Ja.
0: Want daar is hij voor, mensen.
1: Ja.
0: Brada Riffo is jaren atronang in Wifi.
1: Ja.
0: En het heeft toch in de ogen van mensen een beetje te lang geduurd voor Abtien Kong.
1: Ja, in de ogen van mensen is
0: in de ogen van mensen. Want ja. Gara Edouan stand up in divine moment.
1: Ja.
0: En daarover gaat hij het hebben vandaag.
1: Ja, dat is
0: heeft een hele mooie getuigenis. We gaan praten over vaderschap. Want mensen, als u hem ziet met zijn dochtertje, is gewoon heel mooi om te zien. Dus ook daarvoor gaan we het hebben.
1: Ja.
0: Waarom is het belangrijk om op God te wachten? En hoe moet onze houding zijn als we wachten?
1: Zeer belangrijk.
0: Ja.
1: Het gaat niet alleen om het wachten, maar je houding.
0: Je houding. Waarom zegt u dat?
1: Als we kijken naar het verhaal van Abraham en Sarah. Dat is een tof verhaal op zich. Maar is dat het even zateno?
0: Kan ik aan bedoelen, zo degene die Abraham en Sarah niet kennen?
1: Ja.
0: Heel kort.
1: Ja, Abraham eigenlijk een apafu bribi. Door een handel, afas van afvertrouw gado in a fasifa a din van awakananga gado, God gaf hem een woord dat mogi wan man picking en uit a man picking die zie mo bouwa volk giu, ja mo bouwa volk en Abraham was hoogbejaard. En die vrouw ook. De doorwaan leeftijd pe ikataki smane kisip chimoro.
0: Onmogelijk.
1: Onmogelijk. En atembe doro eigenlijk die ding atembe psadba. Dat boy, want ik ga ervan uit. Mensen om je heen. Ik ook ba soort op tjesuku. Dus op den duur, Sarah schreef tak arkino. Abraham, sribina nga aslafin.
0: We jeb gado.
1: Toch? En Ushitak eigenlijk, ben je probeer je jeb gado eigenlijk je tja probleem, je tja issues kon.
0: Yes.
1: Want afverhaal ik om orofara, die abeloofde zoon kon daadwerkelijk. Op den duur weddenschap baby je kon.
0: Ja, in dus, also.
1: Ja, a eerstgeborene, Ismaël, nanga a zoon. Ja, dus dat is een verhaal. Maar een houding voor jou in een periode per eigenlijk je wacht. Het is, ja, je moet echt vertrouwen op de Heer. Want like Libis, maar je komt op ideeën in dat boy. Dat is een oplossing.
0: Weet je wat je ook hebt? Kijk, vooral bijvoorbeeld ik denk dat het alleen in een christelijke society is. Dus eigenlijk Libis, maar onderling. Maar iedereen die je tegenkomt, toch? De sap itro.
1: Ja.
0: Alles mijn actie. Dan waar is baby dan? Hoe ga je daarmee om?
1: Oké. Misschien kan ik even kort vertellen. Mijn vrouw utro waren jong. We zijn heel jong begonnen die relatie. En dat is een getuigenis op zich. Maar we zijn heel jong getrouwd. Ik was 23 jaar. Zij was 19 jaar. En op precies zijn utro zat ze op schakeljaar. Wat was dat? HAVO. Ja. En ja. Hoe denk je, voor nu gaan we wachten.
0: We gaan het uitstellen, ja.
1: We gaan het uitstellen. Ik ba adek, dan we start. De bakka de foyari u begin. Voor proberen, zeg maar. Toch? En we hebben 6 jaar moeten wachten. Dus in totaal 10 jaar in een huwelijk. Chinokong. Dus die 4 jaren plus die 6. In ons geval, ja, uw familie nog ben moeilijk.
0: Maar ook niet?
1: We waren ook jong. Okay. Dus weet je, we waren
0: dus
1: jong.
0: Ze begrepen dat nog.
1: Ze begrepen het van, oké, nee, het komt. Weet je, mijn moeder bijvoorbeeld, mijn schoonmoeder ook. Vaker toe bij Miti. Hey, uno atje e kong. Weet je? Kijk, bij mij is het nooit het gevoel gaan wekken, althans opgekomen van, hey, asanogo. Weet je? Maar zij als vrouw had wel haar momenten. Achteraf heb ik verteerd meer, hè. Tak, boy. Zo is mijn gozdota patoelen dat mijn krie, tak, shazam.
0: Vooral als je weer merk van, hey,
1: weet je?
0: Ik menstrueer.
1: Menstruatie, weet je? Dan heb je weer dat droevig moment.
0: Ah, okay.
1: Maar voor mij was het like, hey, het komt nog. Ga ook gewoon een woord toe. En wat een woord gaat.
0: Yes.
1: Toch? Ga ook gewoon een woord toe. En het gaat in vervulling komen.
0: Ja.
1: En je hebt een heel belangrijk ding gezegd, is je houding in het wachten.
0: Een
1: soort houding, je abi. Je hoort je van. Eigenlijk, a hoofd van je abi naar een woord toe voor gado. Dat woord moet je nooit overboord gooien. If je doet dat, a hoop, gwe, a bribi, gwe, alles is weg.
0: Dus ook al lijken die omstandigheden. Stel bijvoorbeeld, het is een koppel en ze zijn al bijna dichtbij 40 jaar.
1: Ja.
0: En de arts zou zelf zeggen van, moeilijk.
1: A moeilijk.
0: Dan nog als je het woord hebt gehad van God. Wat kans dit?
1: Hij is een wonderwerkende God.
0: Ja, hè?
1: If a te you tak na dat die opsa. Na dat opsa. Toch? Wat zou ik alweer zeggen? In elk geval, als we ook kijken naar het verhaal van Hannah, dat is weer een ander verhaal.
0: Ja, want zij was onvruchtbaar.
1: Onvruchtbaar. En dat gadosrif bedwing. Dus zo heb je in dus eigenlijk, de idee was zo'n situatie, moet je God gaan bidden, openbaring van... Kijk, ik ben iemand met takas aan plein, like vast aan de. Zo, alles maar make it ching. Dat is plain as it is.
0: If God bedoelt dat je niet.
1: Jezus schreef haal je aan, want die fariseers vroegen hem van ten aanzien voor huwelijk en
0: scheiden.
1: Hoe staat het? En Jezus heeft het zelf gezegd. Zoals man otro, zoals man otro. Dat is zo. That's life. Zoals man kies ik ching trouwen ook. Trouw kies boem voor op ching. Trouw kies wang trouwen ook. Abib ching.
0: Dat is waar.
1: Omdat God ook een plan geeft.
0: Yes.
1: Dus jij moet de Heer, daarom moeten we onze identiteit, ons bestaan, het doel waarvoor we bestaan, in de Heer zoeken.
0: Yes.
1: Want dat God ook tegen je dat, als je nou iets trouw, maar dit is niet mijn plan in jou. Kijk, in ons geval we dat hadden kunnen opgeven. Toch? Bijvoorbeeld scheiding, want dat gebeurt. Dat men gaat scheiden, want Achine kon het in sommige culturen. Binnen een jaar, want ze moest hebben zaak.
0: Ja, anders begint men te vragen.
1: Ja.
0: Of trouwens, ik hoef trafrogi.
1: Ja, is ik hoef trafrogi, want weet je, want de chin dat na goed doet.
0: Yes, sorry.
1: Toch? Dat zegt men. Maar zo'n ding gaat op een plan naar.
0: Elk
1: heeft een andere plan. Dus belangrijk is om te weten, is er een planning voor mijn libi. En daarvoor moet je bij God zijn.
0: En ik denk ook, behalve die houding bij het wachten, is ook hoe ondersteunen jullie elkaar?
1: Wauw. Ik mag je zeggen, we hebben, wij noemen dat, in relaties heb je quotes wat je gebruikt.
0: Yes.
1: Wij zeggen in onze single life, zonder kind, wij noemen het single life. En dat is ook single.
0: Oh, ik snap het.
1: Maar we hadden geen kinderen. We hebben flink voor elkaar genoten.
0: Nee.
1: Ik mag je zeggen, als dat kind toen mocht komen, aan het begin, zouden we misschien kunnen onderbouwen. Omdat we nog moesten groeien naar elkaar toe.
0: Ja.
1: Er was heel veel mee grofu, zoals in een relatiesfeer, mee sabi. Toch, dus bepaalde zijn mee moest leren. Ik moest het echt leren. Er waren situaties, weet je, trangating, financieel. Ik moest een goede rentmeester gaan worden. Want mee sabi go om naar money. Als kind heb je dat niet meegehaald van huis uit. Weet je, bepaalde zijn nog bij in place. Dus behalve dat je trouwt, moet je qua maatschappij, qua
0: dus
1: economisch, ervaring in alibi mm-hmm. moet je ook hebben. Dus een huwelijk ook toen ook. Toch? Dat gaat het niet alleen om mm-hmm. het kind. Mm-hmm. Het gaat gewoon aan je relatie. Nou, wat we hebben gedaan voor Ab Ching Kong. We hebben genoten. Elk weekend waren we ergens. Of we waren in Nikeri. Mm-hmm. Of waren we op Mungo. Of we waren mm-hmm. Afobaka. Weet je, we waren echt bezig.
0: Dus echt groeien naar elkaar
1: naar elkaar toe.
0: En maar je doet het nog steeds.
1: Dat doen we nog steeds. Dus
0: en
1: we
0: nu
1: hebben
0: samen eigenlijk met die kleine.
1: Met die kleine. En ze is helemaal in dat ding. Uiteindelijk ook geboren voor Uno. Asap precies samen op staat. Dus ja, we hebben flink van elkaar genoten. En we hebben elkaar ook flink leren kennen. En eigenlijk, voor Abedemi vriendin, was ze al mijn vriendin.
0: Mm-hmm. Dus hoe bedoel je vriendin, Mati?
1: Dat bedoel ik.
0: Oh, oké, okay, oké.
1: Okay. Ja, dan.
0: Oh.
1: Dus voor Abedemi vriendin als in een relatie.
0: Aha, waar je ook Mati.
1: Matis.
0: En dat is ook belangrijk,
1: is
0: hè?
1: Is ook belangrijk. Eigenlijk, als dat nog deed in een relatie, wordt het een beetje moeilijk. Omdat we Mati vertrouwen naar Alassani. Mm-hmm. Alle, noem maar op. Alle veersani, alle gevoelens, emoties. Mm-hmm. Wasanipsa. Of je gaat zelf door als persoon in die relatie door een moeilijke tijd. Kan je even liefde op want dat gebeurt ook. Mm-hmm. Toch? Noem maar op. Mm-hmm. Financieel, als aan nego, maar als aan nego wel naar je partner. Dus, weet je, als aan nego, maar misschien als aan nego wel naar je familie doen. Of van je doen.
0: We kunnen van elkaar leren.
1: Dus, we hebben flink van elkaar genoten. Mm-hmm. Flink van elkaar geleerd. Mm-hmm. En die een moment door op je Abching Kono. Mm-hmm. Wauw. Het was echt dat moment.
0: Maar beschrijf dat voor mijn vaderschap.
1: Vaderschap.
0: Ah, beschrijf dat. Wat is zo fascinerend van vaderschap?
1: Als je dat mij vraagt, mm-hmm. Mensen zeggen vaak, vader geeft identiteit. Mm. Naar Abching. Ongelooflijk. Mm-hmm. Ik zie dat ding letterlijk, hè.
0: Vertel.
1: Lijna is precies riffel.
0: Serieus?
1: Na precies niet dit rappen.
0: Adjes allemaal wel.
1: Adjer, nee, Adjes altijd. Omdat vanwege een vrouwelijke ras kan je
0: vrouw. Oké.
1: Maar als je foto's kijkt.
0: Serieus? Ach. Ik vind wel die moeder hoor. Ja, nou, maar nee, een karakter
1: maar
0: aan jou.
1: Maar karakter.
0: Ja,
1: wauw, ik zie gewoon mezelf. En weet je, daarom is het heel belangrijk dat er een vader is in huis. Mm-hmm. Omdat mij is hij precies van mij groot. Mm-hmm. En de streken sami bij Abi, mm-hmm. de manier sami bij Abi, zeg mm-hmm. gewoon terug. En ik kan er wegwijs maken.
0: Oh.
1: Me sorry dat ik naar die zin doe, zo moet je het doen. Zo mm-hmm. moet. En Asanego.
0: Mm-hmm. En ze is echt dol op je, hè?
1: Ja.
0: Uh-huh.
1: Dat is zo.
0: Op beide sowieso.
1: Ja.
0: Maar ik zie dat ze echt iets heeft van. Ik heb de beste vader van de wereld. Ja, toch?
1: Ja, helemaal.
0: Maar vind je dat ook belangrijk, dat een kind dat heeft?
1: Ja. Ja. Mm. Ik bijvoorbeeld, kijk, omdat ik dat niet gehad heb, mm-hmm. Valt het me bijzonder op bij haar. Mm. En dan ben ik ook Ik ben mis. Ik heb het echt gezocht, hè. Tot, ja.
0: Wat wilde je van een vader?
1: Het is identiteit. Het is mm-hmm. gewoon weten van waar je komt. Mm. Toch? En weet je, voor ieder is dat anders. Mm-hmm. Want bij mij, Gadotheim, dat mina yuppa. Mm. Uiteindelijk. Na mijn zoektocht naar die vaderlijke
0: naar die vader,
1: liefde.
0: Ja.
1: Je hebt mannen, ze zijn. De man komt bigig bij mij, ze zoeken nog steeds naar die vaderliefde. Mm-hmm. Je hebt soms niet door wat van de Karasani het missen van een vader betekent voor een kind. Mm-hmm. En ik zie het terug bij Layana. Mm-hmm. Kijk bijvoorbeeld, volgens mij kon na interview, ja, ik denk dat papa niet te lang weg blijft hoor. Mm-hmm. Ik ga op je wachten,
0: oh.
1: Weet je, en zo. En als je komt, als ik ga slapen of zo. Weet je, dat soort dingen. Mm-hmm. Dus omdat die band, hè, a band. En je leert je ook toe. En een kind, kijk, ze is een meisje. En men zegt, eerst is maar dat een meisje is verliefd naar een pa.
0: Mm-hmm. Dus verliefd is aanhalen.
1: Verliefd, ja, toch? A lobby, a
0: lobby,
1: genegenheid.
0: Ja.
1: A warmte, a liefde. Mm-hmm. Toch? Naar een pa-evening. Dat naar een prinkje. Dat naar een voorbeeld, een blauwdruk.
0: Yes.
1: En je ziet het ook vaak in relaties dat meestal een meisje is ook zo'n type masra.
0: Masra, ja.
1: Toch? Dus,
0: ook als het negatief is.
1: Negatief,
0: hè?
1: Ook negatief.
0: Aha,
1: als het
0: onbewust.
1: Een abusive mm-hmm. man is geweest, Onbewust. Het is soms iets gebeurd in het onderbewustzijn. Dat bijna eigenlijk als Chinese bewust dat na. Heeft dat een nieuwe ping.
0: Is waar.
1: Ja.
0: Is waar.
1: Dus voor mij heel bijzonder. Ze kijkt echt trots op naar me. Soms heeft de mim golea zang. Dus papa, jij moet vandaag zingen. No? Doe het goed hoor. En zo. En ja. Ja. Ze is een kleine coach soms thuis. Weet je? Kan hij misschien wat zingen? Nee, papa, niet zo. Zo moet je het zingen. Weet je? Het is echt leuk.
0: Het is leuk. Toch?
1: Dus ik denk dat de beste relatie die je kan opbouwen is een relatie met je kind. Ja. Als je dat mij vraagt. Echt met je kind. Want ja, je wilt eigenlijk je legacy, hè? Je wilt de legacy en je wilt, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, iemand die eigenlijk doorgaat met datgene waarmee je bent begonnen, toch? En hey, Liana, Liana is echt een zegen van de Heer. En de naam betekent letterlijk.
0: Dat zou ik net vragen. Wat de naam betekent.
1: Gods genade geschenk.
0: Wow.
1: Toch? Het is een geschenk die we door Gods genade hebben gehad. En je ziet het ook. Ze is gewoon een cadeau. Overal waar ze gaat, je ziet.
0: Ze is geliefd.
1: Ook bij mensen, hè?
0: Oh, ja. Heel lief meisje.
1: Ja.
0: We hadden het over legacy, hè? Behalve dat je bijvoorbeeld haar identiteit, dat ze eigenlijk weet wie ze is.
1: Ja.
0: Wat zou je nog willen nalaten voor haar?
1: Ja, real estate. Kijk, in sommige culturen, je kies wat sanite kon bij. Of in een sabbasan bij je ouders absani. En ik ben zo iemand, ik ken dat niet. En ik heb bewust ervoor gekozen, zeg van, hey Rif, je kind moet dit niet kennen. Laat het anders zijn voor haar. Toch? Behalve dat hij ook toe op de heel vroege leeftijd wil ik dat ik aan dien ga, dus serieus. Ja, ik ben als tiener tot bekering gekomen. Maar toch toen weet ik, had ik het eerder geweten.
0: Ja, veel hebben dat, hè? Ik ook.
1: Ja, en de Heer zegt het ook in zijn woord. Dat eigenlijk vanaf Aching, ik grokom. Met de paplepel moet je het ingeven, inbrengen. Toch? Dus dat doe ik. Vooral voordat ze gaat slapen. Toch? Dat asap dat wan gado de. En dat une libi gewoon. Zo. Toch? En dat die connectie met haar. En de vader. Onze God er is.
0: Yes.
1: Ja, dus om te praten over legacy. Wat ik sowieso bij haar wil. Is dat.
0: Dus real estate.
1: Ja.
0: Je liep wan gudu gang.
1: En dan moro biki gudu dat na masra.
0: Masra.
1: Ja, dat ze de Heer gaat dienen. Natuurlijk. En daarom moet je blijven
0: bidden
1: voor je kinderen. Toch? Want kinderen kunnen hun eigen pad kiezen. Maar als je biggie en die draag je op, zoals ik van Hannah ben doen naar Samuel. Ja, dan komt het wel goed. Ja, Sangado Giegi Bakanagado, dat heeft Abraham ook gedaan. Toch? Door Isaac op te dragen aan de Heer. Toch? Dus Kibri Yupching, Biggie altijd Yupching. Zeer belangrijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zou je nog eens een keer vader willen worden?
1: Ja, zeker. Ja, hoeveel kinderen zou ik willen? Heel veel. Maar
0: God bepaalt.
1: En ik heb gemerkt in ons leven dat zoals aan Nina Gado bepaalt letterlijk. Zoals ik van bijvoorbeeld Wam King. In dat case dat hij, het is letterlijk God die bepaalt in ons leven. De aquapis dat hij, we hebben geen invloed op. Wat ik bedoel daarmee, natuurlijk naar Gado Egypte King, maar je hebt soms maar. Ze moeten, een vrouw naar meer dan space, meer dat Amand in de buurt is zwanger. Bij ons gaat dat niet zo. Dus eigenlijk, dus voor nog give up in een woord zoals Gado Giu als koppel, moet je ook bewust zijn voor. Hoe moet ik het zeggen?
0: God's
1: je moet
0: timing.
1: Nuchter. Ja, Gods timing. Je moet dat ding nuchter bekijken. Niet springen van ja, maar mensen zitten achter me of mensen hebben gevraagd. Nee, gewoon nuchter.
0: Maar dat gevoel heb ik soms, hè? Van dat koppels dat soms dat het echt best moeilijk is, hè?
1: Een soort van
0: want
1: pressure.
0: Ik vraag het niet eens, ja, hè? Van ja. Iemand van oké, okay, en ja. Komen
1: en weer andere
0: kinderen.
1: Vragen gewoon.
0: Ja,
1: ay, hoe lang
0: ik,
1: nog?
0: Ik vind
1: zo
0: lang
1: nog?
0: Lastige
1: ja.
0: Vraag.
1: Is een, hey, is echt een lastige vraag.
0: Aha.
1: Maar
0: men bedoelt het ook niet eens slecht?
1: Niet eens slecht, ja. Maar bij aha. Jou als persoon
0: komt het een
1: komt
0: beetje vervelend,
1: vervelend negatief over.
0: Mm.
1: Toch? Dus,
0: dus wat zou je die mensen adviseren?
1: Hoe ik ermee ben omgegaan, mm-hmm. Ik heb altijd gezegd naar Gado en bepaal.
0: Oh,
1: no, aan Gado en bepaal, ja, in Morocco toe. Weet je?
0: En dan
1: blijf ik gewoon zeggen, nee, naar Gado en bepaal.
0: Uh-huh.
1: En inderdaad, naar Gado en bepaal.
0: Mm-hmm. Toen ze het zelf begrepen,
1: ja,
0: he, van
1: hey,
0: is God zijn timing.
1: Ja.
0: Uh-huh.
1: Ja.
0: Want kijk, hè, voor de mensen die God nog niet kennen.
1: Ja.
0: Ik zeg altijd, God is net als iemand die net om, eigenlijk aan het puzzelen is, hè.
1: Mm-hmm.
0: Hij zet die stukken bij elkaar.
1: Mm-hmm.
0: Toch?
1: Ja.
0: Want in het vorige gesprek had ik er nog over van... Het kan een beetje vervelend zijn.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment, stel je me kwam toe stap... Mm-hmm. Nee, luko baka baka zee.
1: Ja.
0: Dat je begreep
1: zei
0: de gado no be wane eten.
1: Ja.
0: Want
1: ja.
0: Bij jullie zei je het ook. God had dat gebruikt, mm-hmm. zodat jullie elkaar leren kennen.
1: Ja.
0: En in relaties
1: mm-hmm.
0: is het belangrijk dat koppels elkaar leren kennen.
1: Ja.
0: Want kinderen nemen tijd.
1: Ja.
0: Kinderen nemen veel
1: je
0: tijd.
1: Hebt, je hebt ding. Dus eigenlijk, je gaat ding moeten maken.
0: Maken.
1: Voor als koppel.
0: Koppel, ja.
1: Om erop uit te gaan. Of weet je?
0: Mm-hmm. Om te gaan oppassen.
1: Juist.
0: Mm-hmm.
1: Juist. Eigenlijk totdat die kinderen weer uit huis gaan.
0: Ja.
1: Dan ating ik. Maar dat snap je dat. Ik zou mijn jarig staan.
0: Yes.
1: Dus wij zijn echt blij dat...
0: God dat gebruikt heeft.
1: Gebruikt heeft.
0: Aha.
1: Ja.
0: Want jullie zijn tegelijk, vooral voor mij, toch? Mm-hmm. Ook een voorbeeld.
1: Mm-hmm.
0: Koppel.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Ik kijk naar jullie, ik zie die liefde, mm-hmm. ik ervaar die liefde.
1: Ja.
0: En ik heb zo echt van, dit wil ik ook voor mezelf.
1: Wauw.
0: Snap je?
1: Prijs de Heer.
0: Dus, en God heeft wat gebruikt, want had hij dat niet gebruikt, mm-hmm. dan hadden jullie misschien 3-5 kinderen nu.
1: Ja.
0: En jullie... Jullie ervoeren die liefde niet.
1: Juist,
0: dus
1: precies.
0: Het is wel heel mooi.
1: Ja. Mm. Het is heel mooi, inderdaad. We hebben echt... Dus behalve dus dat we naar elkaar toe groeien,
0: mm-hmm.
1: individueel groeien ook.
0: Yes.
1: Ja. Mm-hmm. En wat zeer belangrijk is ook, en dit is meer voor... Dus koppels,
0: mm-hmm.
1: is dat je elkaar ondersteunt in hetgene wat de individu doet.
0: Ja, yes. Support. Die
1: support.
0: Mm-hmm.
1: Die support is zeer belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: Dat je niet egocentrisch of egoïstisch bent.
0: Maar wat is belangrijk daarbij? Want het lijkt alsof we communiceren. Want de vorige keer hadden we het daarover. Hè?
1: Ja.
0: Communiceren met elkaar.
1: Is communicatie.
0: Van waar wil je naartoe gaan, mijn schat?
1: Precies.
0: Zo? En dat jullie levelen met elkaar.
1: Precies. Kijk, toen we pas trouwden
0: mm-hmm.
1: en samen gingen wonen, zo trobi.
0: Mm-hmm.
1: Omdat tegen mijn pauroko, althans tegen mijn pauroko kom, bori no bori ete, wil ik gelijk in de keuken klaarmaken. Maar ze is anders.
0: Mm-hmm.
1: Zij wil even zitten en mm-hmm. nog even praten over de dag.
0: Mm-hmm.
1: Mino deso. Je begrijpt toch? Mino was dogitori.
0: Uh-huh.
1: Dus umbori asamuseti.
0: Uh-huh.
1: Ik ga dat niet door.
0: Uh-huh.
1: Dat het verschil was.
0: Uh-huh.
1: Dus op den duur. Dat is een. Trobi, kese. Uh-huh. Toch? En wat neem is domiluk? Oes dong communicatie, oes dong dat utaki van. Maar, is dat een probleem? Wat is het eigenlijk het probleem? En toen legde ze uit van... Hey, weet je, als ik van het werk kom, wil ik nog even bijpraten. Mm-hmm. En zo.
0: Mm-hmm.
1: En ik moest me erbij gaan neerleggen.
0: Mm-hmm.
1: En dat ding is geven en nemen.
0: Yes.
1: Toch? En je geeft als maar ruimte, mm-hmm. voldoet ze aan ons toe.
0: Mm-hmm. En omgekeerd. Dus eigenlijk... Probleem naafdeen, maar relatie.
1: Eigenlijk een afdeen, naar communicatie.
0: Communicatie.
1: Elkaar begrip.
0: Begrepen, level aan ons
1: leven. Begrip, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, want behalve dat je gaat communiceren, moet je het ook in praktijk brengen. Wat is afgesproken?
0: Is afgesproken, hoor je aan
1: je afspraak. Dus zou ik doen, nu minder, veel minder. Meestal na werk dan mijn ebori.
0: Mm.
1: Toch? Dat kan je atori egi vanuit woonkamer, toren egi gewoon. Weet je? Maar nu soms zo af en toe helpen ze. Weet je? En that's about it.
0: Dat is echt het belangrijkste.
1: That's about it. En kijk, ik ben opgegroeid in, ja, huishouden. Na. Alasa niet meer doen, met duiri. Alasa meer doen. Toch? En je moet elkaar ook daarin gaan leren kennen. Toch? Het is zeer belangrijk. Dat je jepi, pei mang. En pei no mang, dat rawang in te kabra.
0: Kijk, waar het eerder gaat over je biologische vader.
1: Ja.
0: En het verlangen naar een vader. En het verlangen naar een vader. En God heeft toen getoond van, ik ben jouw vader. God geeft soms ook geestelijk.

0: gesprekken, je vindt dat, dit is nou een pa. Toch? Hij ziet je groeien, hij ziet je vormen. Vorming is zeer belangrijk voor een kind.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ook die geestelijke vorming. Ook
0: geestelijke vorming. Mm-hmm. Weet je, discipline.
1: Mm-hmm. Dat
0: ja, wel. Discipline. Want je ziet een gemeenschap dat if want je nog eens discipline, a big big man je een probleem dan gaan manen die later in karakter in afasfa amang en go om dan gaan libisma, toch? En deze man let daarop je karakter, toch? Dat je nederig opstelt, nederigheid en dat je liefde hebt voor mensen.
1: Mm-hmm,
0: hij zegt vaak, zei tak baka, love God and love people.
1: Yes. Okay.
0: Ja. Dus. Dat is ook een van de dingen die ik heb meegenomen of meeneem van deze man.
1: Mm-hmm.
0: Toch? In Lopgado.
1: Mm-hmm.
0: Wie zo'n situatie, Lopgado.
1: Mm-hmm.
0: En loop je naast, dat zal ik van je lobby schrijven. Mm-hmm. En dat is eigenlijk die grote gebod, hè?
1: Mm-hmm.
0: Althans, die twee grote geboden.
1: Geboden, ja.
0: Toch? Dat mm-hmm. God op de eerste plaats en dat je loopt je medemens ook doen. Een kruis, hè?
1: Dat is ook net, zij zijn ook kruis, hè?
0: Een kruis.
1: Kruis is God, mens.
0: Ja.
1: Dus de ene die naar boven gaat en horizontaal. Wandeling.
0: Ja. Mm-hmm. Dus dat ding is erkenning. Erkenning. En Amman is erken you.
1: Mm-hmm.
0: En hij heeft wat met zonen.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Zonen blijven.
1: Mm-hmm.
0: Zonen rennen niet weg.
1: Dan een huurling.
0: Een huurling of een slaaf.
1: Of een slaaf, ja.
0: Ja. Toch? Dus
1: Ja.
0: Dus dat heb ik sowieso gevonden in deze man.
1: Mm-hmm.
0: En die vriend die ik zocht in een... Want ik probeer dat nog steeds met mijn biologische vader. Althans, ik probeerde dat. Ik heb ermee opgehouden, omdat God is door mij een bepaalde secret. Mm-hmm. Toch? Dat naar mening. Naar mij ikataki. Mij of sorry. Zoals de Bijbel zegt, de salvie leert je alles aangaande. Anything.
1: Mm-hmm.
0: En die zelf is de Heilige Geest zelf.
1: Yes.
0: En hij is de beste vriend.
1: Mm-hmm. Dat is waar.
0: Dus tenminste zing je bepaalde zingen. Ik zing het vanuit de openbaring, uit de ervaring. Toch? En Apadisi, hij zal er niet altijd in het huis zijn, maar je weet, hij is er.
1: Mm-hmm.
0: Toch?
1: En hij ondersteunt.
0: En hij ondersteunt in gebed.
1: Advies.
0: Noem maar op.
1: Ja, klopt.
0: En dat heb je nodig. En meestal heb je ook zo. De pa kon een pa. Wat heb je vandaag gedaan? Dat is zijn vader.
1: Dat is zijn vader. Maar zeker niet onmisbaar.
0: 100%.
1: Uh-huh.
0: 100%.
1: Uh-huh.
0: Ja.
1: Want vaak heeft men het ook, bijvoorbeeld ook in de politiek, dan heeft men het over sterke gezinnen.
0: Sterke gezinnen, ja.
1: En sterke gezinnen bedoelen ze zeer waarschijnlijk ook met een sterke vader.
0: Vader, ja.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: En kijk, je hoort vrouwen ook vaak zeggen, ik ben, vooral op vaderdag,
0: mm-hmm.
1: we maken die grap soms ook, mm-hmm. toch? Ik ben vader en ik ben moeder. Maar kan dat?
0: Ik geloof niet dat dat zo kan, omdat Allah toe op deze speciale pressie.
1: Mm-hmm.
0: Elk heeft zijn plaats.
1: Eigen rol ook.
0: Eigen rol, toch? In een gezin.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Een vader beschermt, een vader voorziet. Weet je? Mm-hmm. Een vader, voorziet, beschermd,
1: mm-hmm.
0: toch? En hij leer je ook toe,
1: mm-hmm.
0: eigen identiteit. En de moeder is meer voor de genegenheid, warmte, mm-hmm. weet je? Dus,
1: zij maakt van het huis een thuis.
0: Een thuis, ja.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, mm-hmm. precies dat,
1: mm-hmm.
0: toch? Dus, weet je, ik is wel zelf voor Taki ook toe. Men mm-hmm. zegt vaak, a happy wife, a happy life.
1: Mm-hmm.
0: Dat is zo. Zekere mate. Mie bribina sandati. Maar ik vind de keerzijde daarvan is dat je jezelf kan verliezen.
1: Mm-hmm.
0: In die zin van je offer alles aan die afrouw.
1: Mm-hmm.
0: Voor afrouw die happy.
1: Dat en uiteindelijk je
0: last je serefie.
1: En dat is ook belangrijk.
0: Dat is ook belangrijk.
1: Dat
0: you als, need to
1: dat
0: be
1: je zelf ook mens bent.
0: Mm-hmm. Toch? Dat in een legio schreefje.
1: Mm-hmm, dat kan niet.
0: Nee.
1: Want jij moet vol zijn zodat je ook kan geven. Geven.
0: Ja, precies.
1: Dus dat is echt een boodschap naar die mannen toe.
0: Van, mannen toe. Ja. Ja, want
1: er moet balans zijn.
0: Er moet balans zijn. Je kan een vrouw niet oneindig happy maken.
1: Mm-hmm.
0: En aan het eind is ze toch niet happy als ze niet happy is op zichzelf.
1: Omdat jij leeg bent.
0: Ja.
1: Uh-huh.
0: Ja, toch? Dus

0: your happiness moet zijn in dat de andere ook happy is.
1: Mm-hmm.
0: Ja? Mm-hmm. En één advies wat ik altijd geef is, mm-hmm, vooral als het gaat om meningsverschillen, om karakterverschillen, dat jij je eigen partner de positieve zijde kan van je partner ziet. Je moet altijd kijken naar de positieve kant van je partner.
1: En dat moet je eigenlijk gaan leren.
0: Gaan leren.
1: Leren zien.
0: Leren zien. Bewust erop gaan letten.
1: Want we kijken meestal altijd naar die vervelende dingen.
0: Maar dat is het. Dus voor Chara Balance komt, moet je kijken naar de positieve dingen van je karakter en de negatieve van jezelf.
1: Hmm.
0: Als beide dat doen,
1: mm-hmm,
0: dan pas eigenlijk een proces voor
1: understanding.
0: Understanding.
1: Uh-huh.
0: Toch? Want je
1: elkaar begrijpen.
0: Mishwaki en mm-hmm, daar, vandaar dat zij, weet je, als mens ook zwak is op een bepaald gebied, een begrip, toch? En eigenlijk een proces voor, maar voor begrip, ook toe vorming.
1: Mm-hmm.
0: En dan ga je beter begrijpen om jezelf lief te hebben.
1: Mm-hmm.
0: Ja, toch?
1: Mm-hmm. Take
0: care of yourself.
1: Mm-hmm.
0: Don't be too hard on yourself, mm-hmm, als persoon.
1: Mm-hmm.
0: Want de Bijbel zegt, je kan jezelf niet veranderen.
1: Klopt.
0: Nagado e jeb uno. Mm-hmm. Door situaties heen om te veranderen in onze karakter, in onze houden, in onze denken.
1: Ja, dat vooral.
0: Toch? Ja, mm-hmm, dat vooral in onze denken. Dus don't be hard on yourself.
1: Mm-hmm.
0: Hou van jezelf.
1: Mm-hmm.
0: No, give 100% for you. Ook toe aan vrouwen niet.
1: Mm.
0: Zo'n vrouw, ik offer alasani.
1: En zelf ook wanneer ze kinderen krijgen, hè?
0: Ja.
1: Dan is het echt die kinderen en die man.
0: Mm-hmm.
1: En de Elasinsrevi.
0: Of ze gaan voel voor dat kind en de vergita man.
1: Dat ook.
0: Je bent in een huwelijk.
1: Je bent in een huwelijk, ja.
0: Ja, of omgekeerd, ze gaan voor die man en de achi e grokong, mm-hmm, en achi e blima, want maak ik alleen naar pa.
1: Mm-hmm.
0: Dus die balans moet er zijn.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dus en kinderen kijken ook daarnaar.
1: Mm-hmm. Hoe is die relatie?
0: Hoe is die relatie onderling?
1: Welke plek krijg ik?
0: Ja.
1: Ja. Ik zag een mooie foto van jullie vandaag.
0: Ja?
1: Jullie zouden beide een foto maken.
0: Ja.
1: En toen schreven jullie van, ah, ze gaan vast geen kans.
0: Ja, precies. Precies, ja. God heeft gewoon ons gemaakt naar zijn beeld, naar zijn
1: gelijkenis.
0: Mm-hmm. Toch? Lek van Adewang. Jarusu gado,
1: mm-hmm,
0: want dat zegt de Bijbel, in om din tra gado, in din mi.
1: Yes.
0: Zo hebben we het ook als mens, mm-hmm, als kind ook van.
1: Hoe am ik aan trouwen?
0: Ja, in terra trouwen.
1: Ieder mens heeft dat.
0: Ieder mens heeft dat. Ja. Sommige mensen zeggen van, ik heb het niet nodig, dat is niet waar.
1: It's a lie.
0: It's a lie.
1: Uh-huh.
0: We hebben het allemaal nodig.
1: Yes.
0: Toch? Dus en in die relatie, dus als vrouw. Mm. Nou, las je schreef je om te veel aandacht te schenken aan die man of te veel aandacht aan het kind. En man,
1: zorg voor ook, balans.
0: Ja, die balans moet er zijn.
1: Mm-hmm.
0: Toch? En die balans, sweetie man.
1: Mm-hmm. En we gaan eindigen.
0: Ja.
1: Toch? Mm-hmm. Hoor dit takkie sweetie van de hoofdstof.
0: Goed, ja.
1: Een boodschap naar mannen die je toch hebben laten afweten, om een of andere reden. Wat zou je ze zeggen?
0: Mannen of vaders?
1: Vaders.
0: Ja. Aan die vaders wil ik zeggen, it's not too late.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Wat gedaan is, is gedaan. Sandina verleden, Dina verleden. Kijk vooruit.
1: Mm-hmm.
0: Maak een nieuwe start met je kind.
1: Mm-hmm.
0: Maak een nieuwe start met je nakroost. Mm-hmm. Toch? Om een nieuw hoofdstuk te schrijven, een nieuw boek te schrijven.
1: Yes.
0: Een nieuwe liefdesrelatie te schrijven tussen jou en je kind.
1: Mm-hmm.
0: Zit een dagje. En lukufa ik kan lossen dat op. Want zo lees je, een relatie tussen een man en een vrouw, omdat die uit elkaar.
1: Een relatie pori.
0: Toch? Waardoor. Ja, toch?
1: Mm-hmm.
0: Maar probeer toch van je kant als man, als vader,
1: mm-hmm,
0: daar te zijn voor je kind.
1: Mm-hmm.
0: Like, always, daar te zijn voor je kind.
1: Mm-hmm.
0: Toch? En een mekwan traman kong, je behandel je chiwan fasi, want dat heb je ook.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Dat je gewoon opnieuw start.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en de vaders die het al doen, hey, keep it going.
1: Mm-hmm.
0: Keep it going, want morgen zal jouw zoon hetzelfde voorbeeld van je overnemen.
1: Mm-hmm.
0: Toch? En behandel het ching, waardevol.
1: Mm-hmm.
0: Toch? En kweken, eigenlijk een gemeenschap, ja, boem gezinnen, boem libisma, om het zo te zeggen. Toch? Mm-hmm. Er zijn geen goede mensen, maar je weet wel wat er
1: gebeurt. Oké, een sterke gemeenschap.
0: Een sterke gemeenschap.
1: Als we sterke gezinnen hebben, ja.
0: Ja, dus vaders, maak gewoon een nieuwe start. Als het niet goed ging, ja, bel of app met contact naar je opching. Toch, wie is een relatie bij Kopori, I don't know. Trek een streep.
1: Begin opnieuw. En die kinderen die zo'n vader hebben, hoe moeten zij zich opstellen?
0: Ja, kijk, in een kind, meestal de image dat beschadigd is het beschadigd. Je kan als kind ervoor kiezen om een kans te geven aan die papa, maar het gaat nooit meer hetzelfde zijn. In die zin van, als ik kijk naar mezelf, je probeert wel, maar je staat ergens aan. Omdat TV zakba. Je bent in een ander seizoen van je leven. Je bent ouder, weet je. Dus, maar blijf nog steeds geven dat je, wat je moet geven aan die vader.
1: Ja.
0: Want appa abe van Ode ook toe.
1: En a blessie.
0: A blessie.
1: Je moest kiezen voor je pa ook toe.
0: Je moest kiezen ook toe. Toch? Mm-hmm. Dus blijf doen van je kant wat je, mm-hmm. wat je kan doen.
1: Yes.
0: Toch? Voor die appa.
1: A eer.
0: Mm-hmm. Ja, want...
1: Soms kan dat hem ook veranderen, hè?
0: Veranderen, klopt.
1: Jouw houding kan veranderen.
0: Klopt.
1: Hoe hij met jou omgaat of omging.
0: Ja.
1: Toch waarbij hij ziet van, hé, mina de waardi eigenlijk, maar toch heb je zo'n respectie.
0: Ja, heb je zo'n respectie. Soms is het ook dat eigenlijk atori no takje tussen kind en
1: is
0: vader.
1: Uitgesproken.
0: Is never nooit uitgesproken. Als dat niet scramble, trobi, uit elkaar gegaan, we hebben contact wel, maar eigenlijk atori no tak echt.
1: Het is noodzakelijk, hè?
0: Noodzakelijk. Soms heb je het gewoon dat om... En dat zorgt gewoon voor die oplossing.
1: Mm-hmm. Voor die rust.
0: Voor die rust.
1: Die van, innerlijke rust en die peace van...
0: Al die tijd mee, fugatapaman, die man, dit is het. Toch? Kan je allemaal vertellen, je verhaal, dat van zijn kant, dat oh jee.
1: Vooral rekening houden met mannen, die anders omgaan met de emoties.
0: Ook,
1: toch?
0: Ja.
1: Mannen zijn eigenlijk... En allemaal hebben we een krachtje. Terwijl een lowe ging. Terwijl eigenlijk hebben we een knapo.
0: Ja.
1: Maar omstandigheden en met geen lowe ging.
0: Ja, maar het ligt ook aan de opvoeding en ook de gemeenschap. Wat de gemeenschap verwacht van een man. Dat in hem kree en in hem soort emoties. Want dat heb je ook in sommige culturen.
1: Yes.
0: Toch in een, waardoor eigenlijk een man een krop op met gevoelens. Van ik hou van je.
1: Of sorry.
0: Het is zo hard.
1: Om het te zeggen.
0: Maar ze komen er niet onderuit. Omdat ja, het is al ingeprint in een systeem van... Je zegt het gewoon niet. Je bent vader. En je moet gewoon die eer krijgen.
1: Welke rol kan God spelen in het leven van zo'n man, denk je?
0: In het leven van zo'n man...
1: Want wanneer we een aanraking hebben met God
0: ja.
1: en de Heilige Geest, tintjes, zijn een kinkje. Dus hoe je zo praat met de Katori, van als, stel als deze man een relatie krijgt met God en God hem overtuigt van dit, kan die relatie toch herstellen?
0: Ja, klopt. Klopt. Ja, klopt. En het hoeft niet altijd aanraking te zijn met God in de zin van bekering, bedoel je dat? Het hoeft niet per se dat te zijn, omdat... daardoor is dat ook toen een onbekeerde.
1: Ja, dat is waar.
0: Toch? En ik heb gezien waar eigenlijk deze man een kerkje, maar je stekt op een of andere manier, die is een gado. Tak dan een man en vast van een man pakken ze aan ook tussen in een emtjing. Toch? Dus soms is het gewoon inderdaad, zei Taki.
1: God heeft het op verschillende manieren.
0: Ja,
1: verschillende
0: manieren.
1: Je moet gewoon open verstaan.
0: Juist.
1: Van, hey. En vooral ook, kijk, stel bijvoorbeeld nu op dit moment luisteren aan vader. En hij heeft echt zo van, ik wil herstellen met mijn kinderen. Is echt iets van, sta open. Tak na een cadeau.
0: Ja.
1: Wie zien het dinner eten?
0: Juist, tak na een cadeau.
1: Maar er is een God.
0: Ja.
1: Dus zeg hem gewoon van, hey, ik voel me op deze manier zo.
0: Ja.
1: En vooral dat mijn vader dacht, die zie, geef me een dekaartje voor dat ik aan heb ching.
0: Ja. Ja.
1: Weet je, soms hebben ze een dekaartje nodig.
0: Maar die vaders hebben het, dus al lobby voor een pad toch. Het is zo, ja, iedereen begrijpt soms. Al lobby voor een pad, het is zo, ja.
1: Wat je bedoelt?
0: Lijkt van mij dat ik een verloren zoon bijvoorbeeld. Want eigenlijk was scheiden vinden plaats drapen. Toch? En ondanks een misdraging. Nou, hij heeft zich niet misdragen. Hij wist...
1: Maar abisabiliteit.
0: Ja, abisabiliteit. Toch? En dan maak ik die passie.
1: Mm-hmm.
0: Toch? En dan kom bakken. Is je van een pa ontvangen? En eigenlijk is een, dat is een voorbeeld van hoe een vader moet zijn. Ga ook yeah. Een printje dat je van. Weet je?
1: Ook hoe God zelf is.
0: Dat is God.
1: Uh-huh.
0: Je best, je messed up en je komt terug.
1: Je komt terug. En hetzelfde ook.
0: Hetzelfde.
1: Hetzelfde ook. Ja. En ook, if a pap a pa mess up, hij komt terug.
0: Terug,
1: en,
0: ja.
1: Dat is omgekeerd.
0: Omgekeerd, ja.
1: Dus er is nog hoop.
0: Er is hoop. Er is hoop. Wanneer die understanding inderdaad is dat God en die Vader oké mm-hmm. is, dat je ziet dat asane ik godoro na grond.
1: Yes.
0: Ja, dan kan hij mm-hmm. ook zijn zonen mm-hmm. en dochters vergeven of sorry zeggen tegen hun.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Alsof het actie woord dat ik was, hè?
0: Sorry.
1: Sorry, ai. Ik was er niet.
0: Mm-hmm.
1: Ai.
0: Ja.
1: Zo, dat was een mooi gesprek, als je het mij vraagt.
0: Ja, ik hou van dit soort gesprekken.
1: Uh-huh.
0: Heel ontspannen. Je hoeft niet, weet je, bijbels, teksten uh-huh. en zo. Dat heb ik precie.
1: Uh-huh.
0: Toch, maar ik hou van dit soort
1: open gesprekken. Ja. En meer briberen kan ook gebruiken gesprek. Dus ik hoop ook luisteraars dat een gesprek naar Revo dat I bless you.
0: Yeah.
1: En dat we één enthousiaste vader zullen krijgen en mm-hmm. hebben. Ik maak een fout, ga herstellen. Het is nooit te laat.
0: Te laat, ja.
1: Isabi?
0: Ja.
1: Is dat wat Brother Revo zei? Ik denk dat kans gewoon niet, maar de kaart die ook doen. Mm-hmm. En soms is het gewoon een simpel sorry.
0: Ja, sorry zeggen.
1: Sorry.
0: Ja.
1: Vertel je verhaal.
0: Ja, vertel je verhaal.
1: En bouw iets op. En ik van mm-hmm. Brada Revo Taki, liep een legacy achter.
0: Mm-hmm.
1: Maar met een legacy die van mi apwan voor feri pa. Of mi tegen mi pa. Mm-hmm. Of mi na mag mi pa.
0: Ja,
1: maar laat de kinderen opkijken naar je.
0: Ja.
1: Weet je, het hoeft geen rijke vader te zijn.
0: Dat zou ik zeggen.
1: Want dat zeg ik zelf persoonlijk, hè. Mijn panagoede is, hè.
0: Ja.
1: Van spreken.
0: Ja.
1: Maar ik vind hem zo'n bijzondere man.
0: Juist.
1: Nou, een man zijn abi dekati, een man zijn abi, hij geeft niet op.
0: Mm-hmm.
1: Soms snap je hem niet.
0: Mm-hmm.
1: Maar soms is het ook, is het wel de bedoeling dat ik hem moet snappen. Ik moet van hem houden. Weet je? Dus, ik ben blij met dit gesprek en ik wil je bedanken.
0: Ja, graag gedaan.
1: Echt, ik vind het een heel mooi gesprek. Vaders, laat je goed verwennen. Ook een speciale vaderdag wil ik toewensen aan onze geestelijke papa, Patrick Botsen.
0: Ja.
1: En alle andere bijzondere mannen in ons leven,
0: mm-hmm.
1: zijn Jip en Bouwen op.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, soms zijn ze niet onze vader, maar zijn ze onze oom.
0: Juist.
1: Onze geestelijke oom. En dat we ook van hen kunnen leren.
0: Amen.
1: Toch?
0: Amen.
1: En ook van deze kant wil ik ook Waldi, dat is mijn eigen vader, wil ik ook een fijne dag toe wensen.
0: Ja.
1: Toch? Alle andere vaders, hebben jullie een fijne dag. Het is jullie dag. Mm-hmm. Het is een zegen om een vader te zijn.
0: Ja.
1: Weet je? Het is een zegen om voor kinderen te mogen zorgen. En wiens ina abipchi ete, zorg je want er smapchi into. De one blessing je denkt.
0: Inderdaad.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké. Heeft u nog iets te zeggen?
0: Ja, ik heb een boven zei, ik heb laatste pisi. Kan ino de one pa ete? Ino de one pa ete? Zorg je want er smapchi. Ja? Je traint je erin om later te jupchi kong. Om eigenlijk Idina Sanikba,
1: Idina Flow.
0: Idina Flow. En dat is een van de dingen wat wij wilden doen toen. Om te adopteren voor Tekip Ching, want we houden van kinderen, kinderen houden van ons.
1: Mm.
0: Ja, dus je hebt het heel mooi gezegd, zuster Gracita. Je vindt dat we pas eten, lukken naar ons, zoeken op Ching in de buurt of in de familie,
1: mm-hmm.
0: weet je, peetje.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, dat soort dingen. Yes, het is aan
1: mm-hmm.
0: toch? Een gezegende vaderdag, toch? Mm-hmm.
1: Jawel. Met een lobby flow.
0: Ja, met een lobby flow.
1: Yes. Luisteraar, dit was het voor deze keer. Blijf je afgestemd voor het laatste onderdeel. Dan gaat de pastor dan bidden voor degene die gebed nodig hebben. If you still have a biggie van nodig, no wakagwe. Maar blijf dit onderdeel ook volgen. Blijf van Mataki, tang bij je biggie toe. En dan zal je ook je overwinning krijgen.
0: Yeah.
1: Want revival is ook voor jou.
0: Ja.
1: Ja? Dit is het voor deze keer nogmaals. Ik groet, tamboeng en we love you. Dag.

Wauw, een geweldig interview is dat geweest met worship leader broeder Referino Pinas over vaderschap. Hij is geïnterviewd geworden door zuster Gracita. En daarna heeft u kunnen luisteren naar het nummer Lord, I Lift Your Name on High van Jonathan Butler. En geliefde, ik kan u zeggen, niets is prettiger en niets is beter dan de Heer Jezus Christus te kennen en Hem te dienen. Het moment is aangebroken om te bidden voor al uw noden. Het moment is aangebroken om in gebed te gaan en Gods aangezicht te zoeken. Speciaal voor u. Roep iemand die gebed nodig heeft. Stuur een app, bel iemand heel snel. Want wij gaan op dit moment Gods troon naderen met al uw requests. Ja, we zijn de Heer dankbaar voor de vele genezingen tijdens dit programma. We zijn de Heer dankbaar voor de bevrijdingen die plaatsvinden naar aanleiding van dit programma en ook telkens wanneer wij bidden. We zijn de Heer dankbaar voor de vele mensen die de Heer Jezus aannemen in hun leven. We zijn de Heer dankbaar voor de vele mensen die bemoedigd en opgebouwd worden door dit programma. Ook speciaal vandaag willen wij degene die dit alles mogelijk heeft gemaakt ook een hele fijne vaderdag toewensen. En dat is niemand anders dan onze eigen eerwaarde broeder, de heer Clifton Limburg. Broeder Cliff, een happy Father's Day speciaal voor u. Geliefden, ik denk dat u zover bent voor het moment van gebed. En we gaan dan nu van staat. Vader, we danken u in de naam van uw Zoon, Yeshua, de opgestane Heer. Danken wij u, Heren, voor wat u doet voor de vaders in Suriname en de vaders wereldwijd. We brengen alle vaders, in speciaal in het bijzonder alle vaders, voor uw aangezicht op dit moment. En wij vragen u dat u ze elk een aanraakt. Heren, het is niet gemakkelijk om man te zijn in deze wereld. Laat staan een vader. Heren, mijn God, vanwege de vele verantwoordelijkheden die rusten op de schouders van vaders. Vader, ik bid daarom vandaag de dag in uw pa masra. Elke vader, heren, die het niet meer ziet zitten, dat u die vader bemoedigt. Elke vader die zich zwak voelt, dat u die vader kracht geeft. Elke vader die in geldproblemen zit, vader, en niet weet hoe hij zijn gezin moet verzorgen. Heren, hoe hij verschillende dingen moet betalen. Heren, dat u voorziet voor deze vaders. Vader, in de naam van uw Zoon Yeshua, de opgestane Heer, geeft u de vaders kennis, wijsheid en inzicht, Heere mijn God, zodat ze oplossingen en antwoorden zullen hebben voor de verschillende uitdagingen die op hun pad zijn en die op hun pad komen dagelijks. Heer, ik bid voor een vader die down is, dat u die vader omhoog trekt, Vader, in de naam van uw Zoon Yeshua, de opgestane Heer. Ik bid voor vaders die ziek zijn, dat uw genezende hand hen geneest, in de naam van Jezus. Vader, in de naam van uw Zoon Yeshua, de opgestane Heer. Vader, genees zieke vaders, heren, die luisteren naar dit programma. Genees de vader in de naam van uw Zoon Yeshua, de opgestane Heer. En de Heer legt het ook op mijn hart om speciaal te bidden voor vaders die vergeten zijn geworden door hun kinderen. En vaders die aan de kant zijn gezet door de samenleving. Sommige vaders die misschien op leeftijd zijn en men kijkt niet meer naar ze om. Vader, ik bid voor al deze vaders. U bent zelf een vader. U weet wat het is om vader te zijn. We bidden voor de vaders, Heere mijn God, die door de samenleving aan een kant zijn gezet of vergeten zijn geworden. Vader, we bidden, Heere mijn God, dat je midde in ayurudisi, dat je krakadeng in ayurudisi, dat je power de ati in ayurudisi, Heere mijn God.
En wij vragen u, Vader, om de vaders te zegenen. Heer, zegen ook elke luisteraar vandaag. Vader, mensen die met noden luisteren. Mensen die misschien ziek zijn, Vader. Laat uw genezende kracht stromen, Heer. Door de radio waves, helemaal waar de mensen zijn. Tot in het buitenland. Raakt u mensen aan. In de wonderbare naam van Koning Jezus. En Heer, wij danken u voor wat u doet. Heer, in Jezus' naam. En iemand zegt amen en amen. Wij gaan luisteren naar het nummer Machtig zijn al uw daden, Heer. En daarna zijn we bij u terug met de bekendmaking.

Yes, en u heeft kunnen luisteren naar het mooie Machtig zijn al uw daden, Heer. To all good things comes an end. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze Vaderdag editie op deze mooie zondag. Ik weet dat ik weet dat ik weet dat u genoten heeft. Ik wil aan alle zonen en dochters vragen die op dit moment luisteren. Wens een vader of een vaderfiguur in uw leven een gezegende Vaderdag toe. Op deze zondag is uw papa er niet meer. Zoek een vaderpersoon dan op, bel de persoon of ga er even naartoe. Wens de persoon een gezegende Vaderdag toe. En aan alle vaders, nogmaals, een gezegende Vaderdag. De Heere is met u. Mogen de Heere u zegenen op deze bijzondere dag. Ik geloof dat we vaders veel meer moeten eren. Ja, en want het is niet gemakkelijk om een vader of een vaderfiguur te zijn. Ja, laten we onze vaders hoog houden. Laten we onze vaders eren. Ja, en ik geloof dan, it shall be well with you. Voor wat betreft de bekendmakingen, vandaag hebben we een geweldige Vaderdag viering in de gemeente en een krachtige boodschap. Bezoekt u ons. We starten om 9 uur. Als u nu nog uit huis vertrekt, dan kunt u zeker de prediking en alles wat we daarna nog gaan doen, nog meemaken. Woensdag aanstaande. Dan, vlak starten bij dinsdag. Dinsdag hebben wij een prophetic mentorship class. En die wordt gehouden in gemeente Nehemia Ministry Suriname. En dat is Fransje Panenstraat 6 naast Wallis. Fransje Panenstraat 6 naast Wallis. En we starten om 7 uur 's avonds. Ja, het gaat over het profetische. Deze sessie is speciaal bestemd voor mensen met profetische gaven. Gelovigen die de roeping hebben tot het ambt van profeet. En een ieder die gewoon meer wilt weten en leren over de profetische bediening. Ja, het is geheel kosteloos. Komt u wel vroeg, want het wordt druk. Woensdag hebben we in gemeente Bethel oproem aan de Matapika straat 6 de Flora. Onze Academy Wednesday, waar we diep in het woord gaan graven. Zaterdag hebben we de dienst voor de jongeren om 6 uur. En dan volgende week zondag hebben we wederom onze opwekkingsdienst om 9 uur in de ochtend. Een gezegende zondag, gezegende Vaderdag nogmaals voor de vaders. En tot de volgende week. God bless you.

ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst.
1: Op Lim FM.
0: Connecting the Dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk.
1: Connecting
0: de overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, 1 uur, Lim.
1: Connecting the Dots.
2: Het is zondag 21 juni 2026. Dit is Lim FM op 91.7 of limfmsu.com. Het is Connecting the Dots, u aangeboden door Lim en verzorgd door Rappa. Mag ik u vanuit Studio 1 van Lim een prettige luisterstemming toewensen op deze zondag. Oké, intussen zijn de voorronden van het WK al flink aan de gang. En allerlei verrassingen en teleurstellingen komen al om de hoek kijken. En prognoses worden al gemaakt en zo. Nou, dat is toch leuk. Dat moet kunnen. Ja, we gaan niet direct zeggen van geef het volk brood en spelen, dan vergeten ze alles. Nee, het moet af en toe kunnen, want die ontspanning moest de wel. Maar we moeten niet vergeten dat het dagelijks leven ook voortgang moet vinden. Vooral als je in de productiesector zit. Maar goed. Later in het programma zal ik u wat vertellen over die wereldbeker op zich. Voorheen de Jules Rimet WK-beker. Maar eerst wat actuele zaken. Vorige week haalde ik enkele voorbeelden aan van een slechte communicatie die wij veelal met elkaar hebben. Vooral vanuit de overheid naar de bevolking, maar ook binnen de overheid en zo. En binnen ons ook. Ja, daarbij dus is vaak sprake van een niet transparante zaak. Kijk hoe er nu bijvoorbeeld door DNA en anderen openlijk wordt gecritiseerd over de onduidelijke informatievoorziening vanuit de TAS, de Telecomautoriteit Suriname. Ja, in een reactie op persoonlijke titel gaat de jurist Joan Nipte in op de Gwinti van velen, sommige instellingen, staatsbedrijven, ja, om over te gaan tot het afleiden van de discussie als er om eerlijke en transparante informatie en kritische vragen worden gesteld. Dus men gaat die vragen dan niet beantwoorden en men omzeilt het door allerlei ruzieachtige tories naar boven te halen, persoonlijke aanvallen. En dan geeft men dus geen antwoord op die hoofdvraag. Nou, en dat zegt mevrouw Nipte in dat artikel. En er wordt steeds dan gezegd, ja, maar is die vorige regering, is die vorige, het zei de vorige regering ook over de daarvorige. En de daarvorige vorige zei het ook over de daarvorige vorige. Dus je komt er niet uit. Ja, je moet ingaan op wat men je nu vraagt en niet maar steeds verwijzen naar die vorige. Dat is maar een zwakke afledingsmanoeuvre. Ga in op wat nu aan de gang is. Maar goed, in het geval van de TAS hebben we ook dus, geen behoefte aan een persoonlijke strijd, maar aan een goed bestuur.

opnieuw benoemd op de stoel zitten van de directie. De directie wil geen info al te veel geven, niet van dit geval, maar van de meeste gevallen, wil geen info geven over kritische vragen vanuit de Raad van Commissarissen. En eindstand gaat men beslissingen nemen door bijvoorbeeld de directie of de directeur of directrice te ontslaan. Hetzelfde is helaas ook gebeurd bij het Viskeuringsinstituut, Stichting Viskeuringsinstituut, VKI, dat in 2007 is opgericht. De nieuwe Raad van Toezicht die in januari werd ingesteld, die is gelijk begonnen met de directie, de directrice enzovoorts op een bepaalde manier te bejegenen. En die heeft dan toen ontslag genomen. Was dat de bedoeling misschien? Zodat men die stoel dan nu kan invullen door een loyalist of een ja-knikker of een schurk, door een welgedegen, geïnspireerde Surinamer. Ja, plotseling. Die mevrouw is jarenlang, meer dan 10, 20 jaar bijna, de zaak goed gedraaid. En moest plotseling weg. Plotseling is ze niet goed. Hetzelfde bij dus de communicatieautoriteit Suriname. Jarenlang wordt het bedrijf goed gedraaid. Nu is plotseling de directie niet goed. Dat begint te ruiken, ik wil bijna zeggen te stinken, naar een bepaald systeem om een invloed te gaan uitoefenen op vooral het reilen en zeilen van staatsbedrijven of stichtingen vanwege de staat, die geld genereren. Ja, zoals het Viskeuringsinstituut, dat is behoorlijk, komt wat geld binnen vanuit de mensen die vis exporteren en vis laten keuren. Ja, hetzelfde met de telecommunicatieautoriteit. Ja. Hetzelfde zie je bij andere bedrijven, zoals bij Self-Reliance en zo. Dus overal waar er zo te zien, dat begint mij op te vallen en velen ook, overal waar staatsbedrijven dus een beetje geld maken, dan wordt er daar direct op ingehakt en ingehakt om veranderingen te brengen op grond van allerlei gezochte en terechte soms. Maar dan moet de directie ook transparant zijn. Ja, dus het zit aan beide kanten en daarom wil ik u in dit kader direct verwijzen naar een heel goed redactioneel artikel van de Ware Tijd van afgelopen vrijdag, waarin duidelijk de kwestie van de TAS wordt belicht en waarbij hele duidelijke taal wordt gesproken door de redactie van de Ware Tijd. Ik beveel u dat artikel ten stelligste aan. Oké, en ook dat artikel van de jurist de Nipte. En het kan niet. Dit kan niet. Dit begint steeds meer en meer te rieken naar een bepaald systeem om politieke invloed te laten prevaleren boven de belangen van de bevolking. Het beste zou zijn, dat gaat nooit gebeuren, want zij moeten dat bepalen. Het beste zou zijn dat er bij wet zou worden beslist dat de raden van commissarissen en raden van toezicht van de staatsbedrijven in meerderheid moeten worden bemenst door mensen uit het bedrijfsleven en in minderheid door mensen vanuit de overheid en niet omgekeerd. Want op het moment dat die overheid de meerderheid heeft binnen die raad van commissaris of raad van toezicht, wordt het een hari trusu jugu jugu shwiftiki nangamalo ondrobere tori. Ja, we hebben toch een voorbeeld gezien niet lang terug. Voordat die nieuwe raad was geïnstalleerd, smaina raad begin vroom vroom denki fado vroom. Maar dat nou kan toch, man. Maar ja, als wij het willen, na mijn partij, de mama. De trouwen doet toe, u mag doet. Nee, wie is de trouwen doet toe, u no mag doet toe. Als andere spieken mag jij niet spieken, want als ze jou pakken, ga jij voor de beeld en die ander lacht je uit. Oké? Maar goed, we zien ook dat in de zaak van het niet goed communiceren met de bevolking, werd opeens eerder gesteld dat die koopkrachtversterking van 1800 SRD, het is al niet een vetpot, maar het is voor velen een welkome aanvulling voor de gestegen kosten en zo van levensonderhoud, werd plotseling gezegd, ja het wordt gestopt, wordt niet uitbetaald meer, well my boy. Akoskosinanga alasani sah brieke lost op Facebook en die social media was niet malligheid. En moment daarna merk je dat de overheid plotseling in beweging is gekomen van ja, we gaan die uitbetaling continueren. Of financiën heeft al opdracht gehad.

had om de stukken zijn al door. Plotseling kan het wel. Voor andere dingen bleven stukken jaren liggen. En voor dit ding, omdat het kost massaal op Facebook en social media, kon dus wel opeens de zaken snel weer worden aangekaart en uitgevoerd. En heel, heel aandoenlijk. Ik werd zo lyrisch ervan, vond ik dan, dat DNA-leden tijdens de onlangse begrotingsbehandeling brede steun uiten, verleden tijd dus, ze uiten brede steun in DNA voor verhoging van de AOV-uitkering. Wow! Oh, wat werd ik toch zo helemaal sentimenteel ervan, hoe dus de assembleeleden zich zo betrokken voelden bij het volk. Ja, dat de mensen die afhankelijk waren alleen van een sociale uitkering, dus niet de mensen die al een pensioen hebben bij de overheid of particuliere sector, maar mensen die alleen maar afhankelijk zijn van een AOV-uitkering, dat er werd uitgelegd dat 5000 niet genoeg was, het moest opgetrokken worden naar 7000. Mooi, ik was toch zo geweldig geëmotioneerd door dit betoon van maatschappelijke solidariteit vanuit DNA meekunsters. En kinderbijslag moest dan ook worden verhoogd. En de overheid. Maar een ander assembleelid stelde daarbij toch wel even duidelijk van waar moet de overheid dan die gelden vandaan halen om die verhoging te bekostigen. Want we gaan dat niet monetair kunnen financieren, anders stijgt die koers voordat het geld wordt uitgekeerd. Dus dat liet me direct denken aan dit populisme vanuit die DNA-leden die plotseling, nadat ook die discussie rond die 1800 koopkrachtversterking was losgebarsten ook op hun, dat ze plotseling zo betrokken waren bij de noden van het volk. Ik zou zeggen, als ze daar aan massa hadden beslist dat ze hun 130.000 minimaal per maand zouden verlagen met de helft. Ja, dat ze met 65.000 tevreden waren en naar de andere helft zou worden gestort in de kas van de AKB of kinderbijslag. Al zou het niet direct die hele verhoging dekken, maar dan zou dat gebaar echt eerlijk zijn. Dan zeg je, dan zou ik ze geloven. En in die comedy, die mikmikkie van, ja, we zijn betrokken. Kijk nou, hoe voelen we je voor dit volk? En tussen kregen we die 130.000, maar netjes elke maand. Niet dat ik er jaloers op ben, maar dan moet je niet doen alsof je het met ons meent. Ja, begin te laten zien dat je zelf ook de helft afstand daarvan doet. Ja, mijn vader zei het altijd toen ter tijd, in de militaire tijd, dat de enige minister die de helft of meer van zijn salaris afstond of helemaal niet bereid was aan te nemen, was de minister die hij had als hij werkte bij Volksgezondheid, de minister van Volksgezondheid toen tijdens de militaire tijd. Hij moest niets hebben van die meneer daar met zijn baard, maar hij zei van die minister heb ik respect, want hij heeft tenminste laten zien dat hij het meent, dat hij voor de bevolking zijn salaris als minister afstond. Hoeveel zijn daar die nog geweest die dat hebben gedaan? Ja, ik geloof dat de heer Achaibersing, ex-minister Achaibersing, ook één was. Zijn er al twee, hebt u meer ministers die bereid waren hun salaris af te staan aan de sociale instellingen? Huh? Weet u meer? Oké, een quiz. Goed. Oké, dat was dus die hele mikmikkie daar in de assemblee. Ze willen wijzen dat ze het volk voelen voor het volk. Maar goed, en tijdens de begrotingsbehandeling barstte ook die felle discussie los rond de belabberde kwestie van de Van Hogerhuisstraat. De minister van Volksgezondheid, die toen een tijdje waarnam op OWNV en het hogere beroep tegen de staat had ingetrokken aan het begin van de regeerperiode, omdat, vond hij, niemand wist wat het vonnis van de rechter zou zijn. Dus je moet een zaak intrekken als je niet weet wat het vonnis gaat zijn. Wat voor nonsens is dat, sorry hoor, maar ik bedoel, waar slaat dat nou op? Dus je moet die voetbalwedstrijd niet spelen als je niet weet wat de uitslag gaat zijn. Dan trek je die voetbalwedstrijd in. Pas als je weet wat die uitslag gaat zijn, dan ga je die voetbalwedstrijd spelen.
Begrijpt u me? Ja toch? Dus pas als je weet wat de uitslag van dat vonnis zou zijn, dan ga je dat vonnis, dan ga je die rechtszaak door laten gaan. Ik bedoel, met alle respect voor die goede jongeman, maar dat is toch geen argument, man, waarom je dat kort geding hebt ingetrokken. Maar hij wilde wijzen. Ja. Die vorige heeft ons gestraft, straft deze ons hiermee, want kijk wat die rommel is. Daarna heeft men maandenlang niets gezegd. Die zaak is precies zo gebleven. Totdat via de social media, toen de regentijd losbarstte en de minister hier verbouwereerd zijn. De regentijd heeft me verrast dat het een paar weken eerder is uitgebarst of ingekomen. En die was toch in de regentijd zo komen, 2 weken eerder of 2 weken later. Dat is ook zo'n... Soms vraag je af, maar goed. Dus daar was een hele felle discussie aan de gang. En intussen blijven we maar doorhobbelen, die ene mevrouw geloof. Ik heb het niet gezien hoor, maar iemand vertelde me. Hij zei van ja, iemand had gezegd van kijk, van gerust dat meneer. Het is bereidbaar. Ja, zijn we wat plassen en zo, maar je zit niet vast. Alleen als je over die straat rijdt, dan gaat je auto zo... Is goed hoor. Zal zo blijven. Denk je dat er een oplossing komt? Want als men dat gerechtelijk vonnis gaat uitvoeren, dan trekt de IDB dat geld in. En dus een kapitalistische instelling bepaalt of jij het gerechtelijk vonnis moet uitvoeren of niet in je land. Want de IDB heeft ook de wetten waar hij zich aan moet houden. En wij niet dus. Nou, boven met deze comedie hoor. Ja, er moet een beslissing komen en het ergste wat je kan hebben in het verkeer, in de vliegtuigmaatschappij als je vliegt, het ergste wat je kan hebben is geen beslissing nemen. Neem een beslissing, al is het fout of niet, maar je moet een beslissing nemen. Beslissingloosheid is het ergste wanbeleid dat er kan bestaan. Punt uit. En dan mag men de schoen aantrekken of de cap fits hem, cat the worm. Ja, maar beleidloosheid is het ergste wanbeleid dat maar denkbaar is. Want er is er niets aan de hand. Er is een auto die rijdt en er zit niemand achter het stuur. Dus je vaart sturen, ik gof links en rechts, links en rechts. Maar wij zijn maar mensen toch, we rijden niet met... Nou ja. Dus dit laat zien dat we echt nog op een foute weg zijn. Ja? Net zo fout als die van Hogerustraat. Als we met elkaar communiceren. Een hoop bla bla bla en een hoop mooie mooie dingen. Ik zal u straks ook het hoofdartikel van de Ware Tijd van afgelopen vrijdag voorhouden. Dat u ziet dat we ons maar met propagandistische luchtkastelen worden we maar goed gehouden. Kun je dat met maar direct doen. Hoofdartikel Ware Tijd van afgelopen vrijdag. Ja, intentieverklaring. Well, als eerste stap voor de bouw van 10.000 sociale huurwoningen. Wauw. Dat heeft mijn aandacht getrokken. Goeie zaak, man. Frontpagina de Ware Tijd. Hè? Leest u goed. Maar daar ziet u dat het een kat in de zak is. Een dode mus. Een helaas doodgeboren kind. Ja? Hetzelfde staat niets. Er staat niet. Dit zal de staat niets kosten. Er staat. Dit zal de staat niets hoeven te kosten. Ja, ja. Maar kijk die ingewikkelde constructie. Hoe dat geld is losgekomen. Via welke investering. En via... En dan is er hier dan een werkarm van die investeerder uit Amerika. Ja, ja, ja, ja. En die werkarm is pas een aantal maanden geleden opgericht en bij de Kamer van Koophandel geregistreerd. Dan begint het al niet goed te ruiken. Denk aan de vorige regering met NV Surfin, ook pas opgericht en snel bij de Kamer van Koophandel ingediend. Kan niet toch? Nou. En dan moet de overheid nu, want nu is die intentieverklaring getekend tussen de Surinaamse minister van Sociale Zaken of Volkshuisvesting, ik weet niet welke minister, hoe in de waren al die ministeries. Ja, in ieder geval tussen de Surinaamse overheid en die financierder. En nu moet de overheid de stappen verder ondernemen.
de man daar of de maatschappij daar wil 10.000 huurwoningen bekostigen. Die heeft geld. Maar nu moet er hier, de overheid hier, moet een bank benoemen of aanwijzen waar die geldstromen naar binnen gaan komen. Zo, daar gaat het aan beginnen. Welke bank? Centrale bank? Nee, een particuliere bank. Welke? Daar gaat het aan beginnen. Want houdt u even rekening. 10.000 redelijke lower middle class woningen kosten sleutelklaar. Minstens, omdat het een groot aantal is, kan je die kosten drukken. Je moet minstens 20.000 US of zelfs 25, nou het op 20.000 US per stuk houden. 10.000 maal 20.000 is, als ik me niet vergis, 200 miljoen US. En dat is maar een heel laag bedrag, want die woningen gaan beslist wat duurder worden. Zeker 25.000 US per stuk. Zit je al op 250 miljard, miljoen, een kwart miljard in totaal. Welke Surinaamse bank zal zulke geldstromen eerlijk kunnen managen? Ja? In 5 tot 7 jaar misschien. Tweede probleem. 10.000 woningen moeten op een stuk grond staan. En elk stukje grond van zo'n woning, het is geen woning van 120 vierkante meter, toch een woning met een redelijke oppervlakte, ja, moet je weer denken, 450 vierkante meter bouwgrond. 10.000 woningen voor met 450 vierkante meter bouwgrond eronder, dan kom je op ongeveer, je komt op 4,5 miljoen vierkante meter, je komt op 450 hectare minstens geschikt bouwgrond. Die ga je niet in de omgeving en in de stad vinden. Waar ga je 450 hectare? Spelen van Paramaribo. Ja, is 450 hectare. Het is allemaal biggie dat, ja, om te bouwen. Ja. Dus je gaat dat buiten de stad moeten vinden. Je gaat ook elders die woningen moeten bouwen. In Inkeri, in Wageningen daar ook. Coruni misschien zelfs. Saramaka, Komowene, Brokopondo. Je weet, binnenland moet ook bedacht worden, want ze hebben achterstanden. Ja, dan gaat het ook beginnen, die verdeelsleutel. Hoe ga je die gronden vrijmaken? Al die beschikbare gronden zijn al in handen van speculanten. Dus de overheid gaat die gronden terug moeten kopen of moeten naasten. Dat wordt een heel juridisch proces, wat men niet aandurft. Ga maar die bouwgrond vinden. No? Ga. Bijna 450 tot 500 hectare, want je gaat ook ruimte moeten openhouden voor scholen, parken, winkels en noem maar op. Nou, gaat niet gebeuren, of wel gebeuren. En wegen. Wie gaat die wegen aanleggen? Dus ontsluiting. Wie gaat de afvoer in orde maken? En afvoer die werkt en niet afvoer die overloopt, want het is niet aangesloten op goede, verdere, grotere afvoerbuizen. Wie gaat de elektra, is er genoeg elektra voor nog 10.000 woningen? Moeten we nu al beginnen die extra generatoren of zonnepanelen of weet ik hoe je die energie gaat opwekken? Weet je hoeveel 10.000 woningen aan elektra verbruiken? Allemaal tenminste één ijskast, één wasmachine, tel op. Okay? Dus daar zit die tjoetja van dit hele mooie ding. Dat staat wel mooi. De minister, mooi propaganda. Ja, met die meneer, die werkarm directeur van dat, die investeerder. Ik weet nooit eerder. Ja, oké. Staat mooi op de foto, maar waar gaat die grond gevonden worden? Welke bank gaat dat geld hier naar binnen brengen en goed beheren en niet dat de helft wordt gestorven? De Volkskredietbank, dankbaar. Dankbaar. Ja? Kijk maar wat gebeurd is met dat beruchte Pan American Housing project, verkavelingsproject van de vorige, onder de vorige regering. Is toch ook één grote tjoetja geworden. Ja? Ja, Patu, weet ik veel, de overheid heeft zelf moeten betalen voor de aanleg en asfaltering en nutsvoorziening enzovoort. Dat was niet de bedoeling. Dus dit zijn de valkuilen. En dan komt de laatste valkuil, vind ik. De toewijzing van die woningen, als ze eenmaal gebouwd zijn, 10.000 woningen. De toewijzing van deze woningen, verspreid over Suriname, op dag merendeel in Paramaribo en Wanica. Die toewijzing zal geschieden door de Stichting Volkshuisvesting.
Want ze hebben het, het bestand van de mensen die naar een woning zoeken, dat klopt. Maar, er is iets op, zat toch, politiek. Hoe ga je die huurpenningen op een juiste manier innen? Hoe ga je de huurpenningen adequaat beheren dat de verdwijnt? Zoals die trommel die trommels die verdwijnen waren bij de betaling van geld in het binnenland bij sociale zaken. Mevrouw Poek heeft die zaak aangebracht, ja, en die blinde muur. Klaar. Wordt die verder onderzocht? Zo wordt het verder onderzocht, maar blinde muur. Hoe ga je die gelden zoals die binnenkomen bij volkshuisvesting van 10.000 huurwoningen? Hoeveel ga je ze verhuren? Al is het 1.000 per maand. Is 10.000 maal 1.000. Weet je, ja? Ze gaan niet betalen. De geschiedenis heeft geleerd dat mensen zijn sociaal zwakkeren. Ze krijgen die huis in huur en ze gaan niet betalen. Of de helft, of dan wel niet, dan wel niet. Ja? En de gelden die worden geïnd moeten worden besteed om de woningen te herstellen en te onderhouden. Is dat niet gebeurd met Flora? Met alle respect, er zijn zoveel mensen die het wel doen daar, maar het verpaupert. Ja, er is geen controle. Mensen bouwen allerlei bozels erbij, erachter, eronder, erboven, ernaast, er weet ik veel. Ja, mensen zo proppen zich op in die huizen. Als een van die huizen iets gebeurt, zijn er 10 gezinnen dakloos. Dat kan niet. Je moet geen huizen verdelen en huren. Het gaat fout lopen. Je moet die huizen verkopen. En al zijn het sociaal zwakkeren, ze kopen die huizen voor de tijd van 20 jaar en ze lossen elke maand af. Als je niet aflost, ben je binnen zoveel, moet je eruit. Men moet keiharde eisen en die controle erop uitvoeren. En geen vriendjespolitiek van, laat ze maar. Het zijn zo arme mensen. Ja, het zijn arme mensen, je moet ze helpen. Maar zo help je ze niet. En zo help je de samenleving ook niet. Het wordt één grote failliete boel. Dan moeten wij die wel belasting betalen en zo. Uit ons geld moet dat dan worden opgelost en gerepareerd en intact worden gehouden. En al die wegen gewoon geasfalteerd enzovoorts daar. Kan niet. Dit is populisme. Dit leidt alleen tot verpaupering. Kijk wat het gebracht heeft. Helaas waren vroeger in de jeugdige, jouw studententijd, zo'n voorstander van de Cubaanse revolutie. Kijk wat het voor die mensen gebracht heeft. Eén groot verpauperd eiland. Nu pas gaan die mannen toestaan dat vrij ondernemerschap en dit en dat. Nu het water ze naar de lippen stijgt. Nu pas gaan ze dat toestaan. Dat had je 20 jaar geleden moeten toestaan. Dat je deze rotzooi niet, die ze nu gecreëerd hebben aan de familie Castro en die Franse families daaromheen. Die genieten in luxe, die baden in wilde. Maar kijk wat met dat volk gebeurt. We waren daar net voordat COVID uitbrak. Zijn we met een groepje reisgezelschap. Ik ben blij dat ik het nog gezien heb. En met Cubanen heb gesproken. Né, die ons vertelden wat ze doormaken. En het beste vond ik dat we die taxichauffeur met zo'n oud oldtimerwagen, die Irko zelfs werkte nog open kapte. Maar let dat Irko, rij! I want to see where your president lives. Wat Castro liefde toen nog of was, ik weet niet. Ja. Hij zei, okay, my president lives among the people. Mijn president woont tussen het volk. I want to see that. Ja, maar een soort villa week verpauperd. Leek op vroeger. Ja, van weg naar daar, waar de ambassades waren gevestigd. Zoals hier Anton Drachtenweg, een beetje verpauperd. Op een gegeven moment stopt hij. Midden tussen, ja, mooi ruim erven nog steeds. En ze zei, where is your president, house? We can't go further. Dat zei, okay, why not? Er is in het Engels. Hij zei, daar is er een bos, een park, en daar mag je niet bij in de buurt komen, want achter dat park, daar woont hij, in dat park. But that you told me that your president lives among the people. I want to see where the people, where the man is living among the people, eindelijk een president, een volkspresident, die tussen het volk woont. Next, hoor, je moet niet verder gaan, de wachten zo die ons allemaal oppakken. Ja. Toen zei ik hem van, is that the place where your president lives so far away in een park? Toen had hij door dat die hele comedie bij mij niet werkte. Ja. So, dat is dus het verhaal geweest. Hoe je daar ziet hoe mensen met populisme de zaken voor de gek houden. Maar goed, zometeen hebben we de break.
En nog een paar kleine spreuken om de zaak even af te koelen. Ja, namelijk, er zijn meer mensen die het kleine in het grote zien dan mensen die het grote in het kleine zien. Er zijn meer mensen die het kleine in het grote zien dan mensen die het grote in het kleine zien. Dat is belangrijker om te zien. Want je maakt op een biggie zang. En dat is ook een biggie man. Nee, ja. Een jaloers iemand vermagert bij het zien van de overvloed van anderen. Jaloezie gaat geen lege huizen binnen. Nee, dat is niet zo'n jaloers over te zijn, toch? Dus, en deze vond ik ook wel leuk. Doordat het paradijs voor velen gesloten is, wreken deze mensen zich door er stenen in te gooien. Dus omdat het paradijs tapuji, dat is vriendin stoning. Je moet zorgen dat niet het paradijs gegooid wordt. Een bank, deze vond ik ook leuk. Een bankier is iemand die jou zijn paraplu leent als het droog is. En die paraplu terug wil hebben zodra het begint te regenen. Dan brengt zijn paraplu terug. Maar alleen ja, paraplu toch? Een expert, dat is ook een goeie. Een expert is iemand die steeds meer weet over steeds minder. Dus dat is een expert. Hij weet steeds meer over steeds minder. Ja? Dus als er geen slechte mensen waren, zouden er geen goede advocaten zijn, toch? Dankzij het feit dat er zoveel slechte mensen zijn, heb je goede advocaten om ze te verenigen. Deze vond ik ook een Deens spreekwoord. Die zie. Hoe dichter bij de koning, hoe dichter bij de galg. Wij hangen hier in de loekboek. Ja? En een rechter verhoort een crimineel en hij vraagt aan die crimineel: en waarvan leef jij, jouw smerlap? En die crimineel antwoordt: geachte edelachtbare, ik leef van roof en moord. Net als u, geachte edelachtbare. Ja, hij leeft ook van roof en moord, toch? Die mensen die geroofd hebben en gemoord hebben, die moet hij berechten. Daarvan leeft hij, toch? Ja? Hey boy, dus als je dit leest, dan denk je, ah, dit is true. Huh? De diensten die je niet betaalt, komen je soms het duurst te staan. Dus betaal je diensten. Mm-hmm. Oké. Nou ja, maar deze vond ik ook leuk. Wie het onkruid 1 jaar lang laat staan, kan 7 jaren gaan wieden. Dat is een Duits spreekwoord. Dus je moet regelmatig je onkruid weghalen of maaien. Wie het onkruid 1 jaar laat staan, kan daarna 7 jaren gaan wieden. Ja? En deze is ook tot slot voordat we naar de break gaan. Zaaien is minder moeilijk dan oogsten. Dat is van Goethe. Goed, dan hebben we nu de break. En daarna een kleine info over de wereldbeker. En dan hebben we nog wat wijsheden. Tot zo.

Connecting the Dots, beste luisteraars, we zijn terug. Ik zei u al aan het begin, de koning voetbal heeft ons in de griep. Nog niet zo sterk, want het zijn de voorronden, maar er zijn al aardig wat zaken die zijn gebleken en verrassingen enzovoorts. Dit allemaal draait om de FIFA Wereldbeker. Ja, de huidige FIFA Wereldbeker is de opvolger van de Jules Rimet Wereldbeker, die van 1930 tot en met 1970 9 maal werd uitgereikt. En toen het in 1970 voor de 3de keer werd gewonnen door een land, in dat geval Brazilië, mocht dat land die beker houden. Ja, en kwam daarvoor, vanaf 1974, de WK daarop, kwam er een nieuwe wereldbeker en daar werd genoemd de FIFA Wereldbeker. Die kwam in de plaats van die Jules Rimet beker. Nou, beide wereldbekers zijn echt niet van massief goud. Echt niet. Dat wordt soms beweerd, zelfs door de FIFA. Het is niet waar. Ze houden de boel voor de gek als ze dat zeggen. Die wereldbeker is, die vorige en deze, zijn niet van massief goud. Anders zou zo'n ding zeker 70 kilo wegen. Ja, nu weegt hij 6,1 kilo. Hij is van zilver en met een dikke laag goud eromheen. Ja, 5 kilo goud, 18 karaats zit er dus om die kern van dat beeld heen. Dus dat beeld is niet, die beker is echt niet van puur volledig goud. Een stuk eromheen. De eerste keer werd die beker genoemd naar Jules Rimet, de voorzitter van de Franse Voetbalbond, en in die hoedanigheid doorgeschoven naar voorzitter van de FIFA, en dat was hij tot 1954. Hij was de initiatiefnemer van het eerste WK toernooi, eerste wereldkampioenschap voetbal in 1930. Enkele opvallende feiten over die eerste FIFA Wereldbeker. Ja, in 1946 heeft men hem officieel Jules Rimet genoemd. Die beker was dus, zoals ik zei, van zilver met een laag goud bekleed. Die beker woog 3,8 kilo. En de huidige is 6,1, is wat meer goud. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen dus de Duitsers overal de boel bezet hielden, werd de beker door de vicevoorzitter van de FIFA bewaard. Waar denk je dat niemand die beker heeft bewaard? Ik denk dat nog Guangasani. Ja. Hij heeft die beker bewaard tijdens de oorlog onder zijn bed. In een schoenendoos. En iemand kan dit doosje nog wang halen. Want die hebben flink geplunderd. Allerlei kunstschatten hebben die Duitsers geplunderd uit Frankrijk en overal waar ze waren. Stel plunderaars ook hoor, dat is ook niet gek. Maar goed, vlak voor het WK van 1966, dat in Engeland werd gehouden, werd die beker uit een tentoonstelling gestolen. Om afvoering, gewoon net voordat het WK zou beginnen, hebben ze het tentoongesteld. Zeven dagen later werd die beker teruggevonden, gewikkeld in kranten onder een boom. En weet u wie die beker heeft gevonden? Dat is echt jong Engelse humor op zijn best. Maar het is waar. Die beker werd gevonden door een hond, genaamd Pickles. Die pikte die beker op. Dus dat Goening Pickles. En die man heeft die beker gevonden. Onder een boom. Ja, gepakt in kranten. Zeg maar. Ik snuffel op die krantenpoeder. Maar zei, kijk. The cup is back. De Engelsman toch. The cup is back. Maar praat ook op zijn Engels. Maar goed. Daarna liet de FIFA een replica. Dus een kopie maken van die beker. En die verving het originele na de uitreiking. Dus op die uitreiking alleen wordt die originele getoond. Die mensen, die winnaar van die winnende ploeg mag even met die beker in hand houden en rondlopen. Ja, en daarna afgeven. En dan krijg je die replica, dat kopie, mee naar huis. En zelfs die replica had waarde.
Want die eerste replica, kopie, werd in 1997 verkocht voor maar liefst, een kopie van die originele, werd in 1997 verkocht bij een veiling voor maar liefst 425.000 US, bijna half miljoen US. Een replica, om maar bijeen. Klaar, jij nu. Het is maar tjaar, hè, boy. Maar goed. Brazilië won de Jules Rimet Wereldbeker in 1970 voor de derde keer. Hè? En de legendarische Pelé van Brazilië liep ermee een rondgang ja, in het stadion. In datzelfde Aztekenstadion waar dus ook laatst de openingswedstrijd van het WK 2026 plaatsvond. U ziet dat Aztekenstadion is inderdaad een historisch stadion voor het WK. In 1983... werd die beker opnieuw gestolen in Rio de Janeiro. En hij werd nooit meer teruggevonden. Het is waarschijnlijk omgesmolten. Het zou jammer zijn. Maar ja, dat heb ze. Men dacht het is van puur goud, maar speelt hem aan. Hey, zilver is het erin. Maar goed, de Braziliaanse voetbalbond liet toen voor zichzelf een replica, een kopie maken. En dat wijzen ze nu aan het publiek, die echte. Maar goed. De huidige wereldbeker is dus wat zwaarder en het zal een wisseltrofee blijven. Dus niet na drie keer gaat de winnaar daarvan mee naar huis. Er is wel een plaquette erop. Daar kunnen dus de namen van de winnaars opgeschreven worden. En dat kan nog wel tot 2035 of 40. Nou, maar goed. Het winnende land mag dus die beker even vasthouden. Mag het publiek wijzen. En daarna krijgt het winnend team een replica mee naar huis. Maar die heeft nog steeds een waarde van 100.000 euro. Wat denk je? En blikken zijn hier nog man. Zo kwam metaal en mooi gemaakt. Oké. Okay. De originele beker blijft dus in het bezit van de FIFA en wordt bewaard in het hoofdkantoor van deze organisatie in Zurich, Zwitserland. Dus nogmaals, de wereldbeker is niet van massief goud. Hij is in 1974 13 maal uitgereikt, die eerste. Daarna is hij gestolen. En de vorige winnaar was Argentina in 2022. De landen die vanaf 1930 de wereldbeker wonnen zijn dus Uruguay, Italië, West-Duitsland, nu Duitsland, Brazilië, Engeland, Argentinië, Frankrijk en Spanje. Sommigen wonnen die beker meer dan eenmaal. Dat zijn dus de winnaars. Ja, oké. Okay. We hebben beloofd om wat eigenschappen die je niet moet etaleren als je wat ouder wordt. In het gesprek met mensen, in gesprekken met gezelschappen, worden al genoemd vorige week. Je moet niet constant klagen in gesprekken die je voert. Een beetje klagen, je hart luchten, dat moet kunnen. Maar als je in elk gesprek dat je met mensen voert, via de telefoon, via de app of zo, of lijfelijk. Als je dat steeds constant zit te klagen, dan stoot je mensen af, toch? Had ik vorige week al genoemd. Je moet niet steeds praten over je kwaaltjes. Ja, en je ziekten en operaties die je hebt gehad. Oké, een keertje kan je even zeggen, zo, dan gaan we nu over leuke dingen praten. Maar als je steeds in gezelschappen of via de app of via de telefoon praat over je ziekten en kwaaltjes en diepgaande analyses geeft en welke medicijnen je slikt en welke je niet kan vinden, de klapper en hoe duur het allemaal is en wel. Is maar een lobasa, want iedereen heeft wel een kwaaltje en gaat daar aan zijn eigen kwaaltjes denken als je met je praat. Ja toch? Want we hebben allemaal wel een PHPD, noemde ik het. U weet toch? PHPD hebben we allemaal. En dat betekent pijntje hier, pijntje daar. De derde foute gewoonte die ik vorige week met u behandelde, of met u noemde, dat is dus steeds dat je de mensen steeds de les wil leren. Dat moet je niet te veel doen. Niet jij alleen weet veel, ook anderen hebben kennis. Dat wat ik u nu vertel is niet omdat ik wil geldig spelen. Ik heb deze kennis ook via anderen opgedaan en geef het aan u door. Ik deel het met u, ga je nu opdringen. Oké? Okay?
Maar goed, dus anderen zitten jou toch ook niet constant de les te lezen. Alsof zij alles beter weten. Ze ook van vervelen, toch? Oké. Okay. En vierde, geef geen ongevraagde adviezen. Zeker niet door te zeggen, als ik je was, zou ik dat en dat doen. Jij bent niet ik. Jij bent jij, ik ben ik. Dus je moet niet zeggen, als ik je was, zou ik. Nee. Hou je mond. Blijf bij jezelf. Hou je punt. Ja? Dus als ik je om advies vraag, ja, dan kan je wel zeggen, oké, in dat geval, maar dan altijd voorzichtig zijn dat je geen opdringerige adviezen geeft. Je moet dat doen als ik je was. Oké? En deze week wil ik een paar weer behandelen, anders gaat het vervelen, steeds hetzelfde, of althans. Oké? Vele jongeren heeft te maken met die vorige, hebben de neiging, vele ouderen hebben de neiging om jongere mensen of hun leeftijdsgenoten te bekritiseren. Hier heb ik vaker meegemaakt, ook in mijn jonge jaren, dat oudere mensen zeggen tegen jongeren, gezelschappen of zo. Dat is maar naar jou, wat weet jij? Ik weet meer en daar heb je luister wat ik zeg, hou je mond. Ik bedoel, het is alsof die mensen niets goeds kunnen doen. Ja? Jonge mensen zijn in hun ogen koppig. Ze vinden jonge mensen lui. Hun kamer lijkt op een rommelhok. Ze helpen geen handje in het huishouden. Elke generatie heeft dat moeten aanhoren. Ook de ouders van ons en ook de grootouders toen zij jong waren. Nou, ze hebben flink toen meer pakslag gehad. Misschien moeten ze nu af en toe. Nou ja, oké. Dan vindt men, kinderen, de jongere generatie draagt vreemde mode. Draagt hun haar vreemd. Ik weet nog, toen ter tijd was er één hetze toen mensen lang haar droegen. Zoals de popgroepen Beatles en zo. Of andere afro maakten. Mijn gunst is, wat een ruzie is daar. Andere kleuren hun haar. Dat mag niet. En dan die nagels en die wimpers. En hun muziek is steeds te luid. Ze praten zo, ook zo ruw en met allerlei woorden ertussen. Hè? Zo onbeliefd, ordinair lachen ze. Ja, dat is waar. Het is, klopt, maar dat zeiden de ouderen van vroeger ook tegen de jongeren toen. Zij jong waren en nu ouderen zijn. Dus laten we niet doen of wij als ouderen vroeger zulke koekjes waren. Maar als er wel een kritiek is van, nou, dat moet je niet doen. Je moet niet op je bromfiets zitten. Eén hand stuur vast, zo, andere hand zit je te appen op je mobiel. En je kijkt niet waar je rijdt en je geeft vol gas. Hey, daar mag ik wel zeggen van, hold op. Dat doe je niet. Ja, ik heb het gezien, dat kun je wel even aanspreken erover. Al ben je mijn buurjongen, dan moet je me geen moedersonderdelen komen geven. Ik meen het met je, als ik je daarop even aanspreek. Niet uitscheld, aanspreek. Dadelijk vlieg je dus tegen iets aan. Ja, mobiel slingert daar ergens, wordt na 3 dagen gevonden. Ja, jij, nou ja. Oké, dus als je jongeren te veel bekritiseert, gaan ze nog meer hun eigen gang op. Alleen maar om je te wijzen dat ze doen wat ze willen en dan vervreemden ze van ouderen. Maar om ze ook alles hun gang te laten gaan, ook niet doen. Kijk wat daar in Nederland bijvoorbeeld in Amsterdam onlangs gebeurde. Jongeren zitten daar explosieven te verzamelen die ze in een winkel kunnen kopen om dus, zo vermoedt men, ATM-machines te gaan opblazen, op plof kraken en de hele lading ontploft daar en een heel gebouw, een gym, stort bijna in elkaar, mensen, dit en levens en er moet ook een beetje orde en tucht zijn in een land. Soms heb ik het gevoel dat men daar te veel de mensen van alles maar hun gang laat gaan. Anderen hebben hele wiet, ja, marihuana plantages op zolder. Boy, ja, met kunstlampen. En de rommel die dan overbleef nadat ze geoogst hebben. Smijten ze gewoon ergens daarom doen. Iedereen ziet gewoon, hey, dit zijn de afvalstoffen van een wietplantage ergens. Ja, die doet het. Daarom ben je tegen een dure auto. Dus dat zijn weer die dingen. Of ze maken chemische drugs nog gevaarlijker. Want die hebben allerlei ontplofbare stoffen. Maar goed. Dus het is nodig dat er een goede band blijft bestaan tussen oud en jong. Maar dat generaties ook elkaar
toch af en toe de les mogen lezen. Als het toch duidelijk is van nou, dat moet je niet doen. En kijk hoe jullie dit eetgedrag bijvoorbeeld. Ja, na zoveel jaren hebben wij dat meegemaakt. Begin te leden aan je nieren. Of je maag gaat perforeren als je te veel alcohol. En noem maar op. Nee, ga dat oorumang, je hoor je bek. Sorry. Hou je mond maar. Ja, dat krijg je dan. Maar als het gebeurt na een aantal jaren. Daardoor praktijk dat kan oorukel bij Wasco denk dat de omnian drinkt zo. Ja, beetje gezond. Dat die kritiek mag het zijn. Maar goed, dan hebben we nog een paar andere dingen bijvoorbeeld. Ja, het is vaak ook een slechte gewoonte. Ik heb het soms ook, maar dan beperk ik dat zo veel als mogelijk. Dat bij elk gesprek hebben mensen de gewoonte om te veel, je mag wel, maar niet te veel te praten over het verleden. Ja, natuurlijk, je herinneringen aan vroeger zijn toch altijd leuk. En de ervaringen van vroeger. En de tijd dat je met een dubbeltje een hele supermarkt bij wijze van spreken kon leegkopen, is niet waarom, maar bij wijze van spreken. Ja, maar de generaties leven nu. Ja, zo weet dat het vroeger anders was. En toen was er geen mobiel. En we moesten een telefoon. Je moest als een koffiezwengelmolen moest je draaien aan die telefoon. Kling, kling, kling. Dan pas kon je horen opnemen. Dan hoorde iemand zeggen, operator. Ja, dan moet je het nummer doorgeven. Heb ik niet meegemaakt hoor. Mijn ouders hebben dat meegemaakt. Maar ik heb het horen vertellen. En een paar van die dingen nog gezien. Dus niet elk gesprek dat je voert moet gaan over het verleden. Niet elk. Het mag een beetje tussendoor komen. Maar het moet niet steeds daar alleen over gaan. Je verliest de band met het heden. De mensen leven nu. Of je oud of jong bent. Je leeft nu. Daarom soms dan denk ik van, ja inderdaad, dat verleden is belangrijk om niet te vergeten en te respecteren. Maar je moet niet in dat verleden maar leven en dat maar adoreren en bewieroeken. Je moet naar het heden kijken. Soms heb ik het gevoel dat mensen maar steeds naar het verleden teruggrijpen. Alleen om het heden te ontlopen. Of althans daarover te praten, dat ontlopen ze. Ja, misschien omdat ze wat teleurstellingen hebben in het heden. We zeggen al gewoon frustratie. Maar dat woord frustratie wordt in Suriname ook verkeerd gebruikt, vaak. Ja. Maar niet omdat je teleurstellingen in het heden hebt, moet je maar steeds blijven vastklampen aan dat verleden. Ja, denk maar wat die dame zingt in dat liedje, weet je, Monisca Breeveld, in dat schitterende liedje met die tekst vooral, ja, Sweetie Sranang, ja, waar ze zegt, Suriname, wat wil je? Ja, je houdt je vast aan het verleden, maar heb je je toekomst goed ingeschat? Hele wijze woorden. Ja, Suriname, jouw samenleving is net als pastifi. Die gespleten voortanden, toch? Wase wasabi, wase no sabi. Dus, en Amindri, in dat midden, geen komakandra. Dus je leeft als samenleving gespleten. Aan de ene kant wil je veel weten, aan de andere kant wil je niets weten. En in het midden is er een spleet, een gaping. Geen komakandra, geen samenkomst. Geen, maar meer uit elkaar groeien. Kan niet. Dus we moeten, je hoeft niet op elkaar om de hals te vliegen en kusjes te geven. Oh. Nee, maar je moet ook niet elkaar steeds uit elkaar groeien. En een ander ding dat daarbij ook gebeurd is, dat mensen bemoeien in het leven van anderen. En dat vind ik wel iets dat ik toch vandaag moet noemen. Ook binnen families vooral. Dat bijvoorbeeld ouders, moeders, vaders ook misschien, dat die vaak bemoeien in het leven van hun volwassen kinderen. En dat leidt soms tot spanningen. Ze kiezen partij voor hun kind, bijvoorbeeld voor hun zoon. En als die een beetje in een situatie zit met zijn vrouw, dus de schoondochter, dan kiest die moeder partij voor haar zoon. En dat brengt natuurlijk spanningen tussen die jongeman en zijn vrouw. En ze hebben kinderen. En dat brengt dat hele huwelijk in gevaar. Willen we dat hebben met die bemoeizucht? Laat die twee rustig hun leven leiden.
En ga niet steeds bemoeien van ja, hè? Ik wil niet dat je steeds alles in dat huis moet doen. Laat die vrouw ook werken. Hè? Jij kookt, jij maakt schoon de keuken. Laat ze ook wat doen. Ja, maar ze doet haar eigen dingen die man niet doet, die hij wel doet. Laat ze, het is hun leven. Als dat hun geluk is en het werk daar op die manier onderling wordt verdeeld, liep ding. En nu jullie bi. If they prati, dan jou wou bief zorgo no one safe adi. Dan ga die jongen, dan ga jij nu voor die jongen moeten koken. Of weet ik veel, of voor die kinderen moeten letten. Dus dat bemoeizuchtig, weet u wat ik meegemaakt heb, hoe vaak ik het heb meegemaakt. Dat redelijke huwelijken, met elk huwelijke probleem of samenleving met partners. Maar dat bemoeizucht van ouders, vooral soms, helaas moet ik het zeggen. De moeder, schoonmoeder, moeder van die jongen vooral. Dat door die bemoeizucht interne, dat er veel dingen kapot zijn gegaan die niet meer te herstellen waren. En dat daardoor het huwelijk vaak op losse schroeven is komen te staan. Willen we dat hebben met die bemoeizucht? Weet je dat vele jonge koppels om die reden vertrekken uit Suriname? Niet alleen omdat ze het slecht hebben en niet genoeg verdienen en bijbaantjes hebben. Nee. Het is vaak om die bemoeizucht van familie, van hem of van haar, dat beide zeggen de enige manier hoe we hier uit kunnen komen is wegwezen. En hebben we ook die andere problemen dan hopelijk opgelost. Dat zeggen we niet. We gooien het maar op de economische crisis dat mensen wegtrekken, vaak gezinnen. Jonge gezinnen moet je zoveel als mogelijk koesteren in je land. Want hoe meer jonge gezinnen weggaat, hoe meer jonge gezinnen wegtrekken, hoe meer de bloei van je land wegtrekt. Het is net alsof je de jonge vruchten van een boom weghaalt. Ze krijgen geen kans te rijpen in die boom. Ze gaan naar een andere boom. Dat kunnen we niet hebben. Het land kan niet blijven bestaan uit alleen maar oudjes. Ja? Oudere mensen. Wie gaat ze bedienen in de bejaardentehuizen en in de ziekenhuizen? Wie gaat ze verzorgen? Ook oude mensen. Dus we moeten jonge mensen meer dan nu, veel meer dan nu, alvast die ruimte geven om te leven. Zonder te diep te bemoeien in hun privéleven. Laat ze. Zijn volwassen. Ik was aan Negoboom. En de Israëlkong. Actie, advies, oké, dat is wat anders. Dan gaan we niet partij trekken voor schoondochter of voor zoon of voor schoonzoon. Nee, we gaan beide moeten bespreken. Ja. En ik heb gevallen meegemaakt dat zelfs de schoondochter eerder met de moeder van haar man overleg pleegde. Want die schoondochter kon niet overleg plegen met haar eigen moeder. Die vond dat ze een verkeerde jongen was getrouwd. En ik had je gewaarschuwd voor die jongen. Die stond dat die, terwijl met die moeder van die jongen kon die schoondochter veel beter praten. En de problemen toch wel in het reine brengen. Heel strategisch. Want dan ging die moeder met haar zoon praten. Van, nou, dat ding wat je doet is niet goed, man. Nou, maar hou je mond, man. Ja. Je bemoeit, dan ik bemoei niet. Jij moet zorgen dat je met je vrouw zo. Dan nam ze eerder partij. Die tante of wat het dan. Sorry hoor, ik mag niet vertellen wie. Ja, nam eerder partij voor haar schoondochter. Als zij partij nam en ze zag dat haar zoon fout was wat hij deed. Ja? Dus je moet, jouw beleid moet erop gericht zijn, ook binnen een land. Ja. Leiding van het land moet erop gericht zijn om de zaak bij elkaar te houden. Want als de zaak uit elkaar valt, hebben we allemaal verloren. Dan gaan we moeten zoeken om die zaak weer te lijmen, bij elkaar te brengen. Kijk hoe daar landen oorlog voeren. Ja? Oekraïne gooit bommen, drones op Moskou. De Moskovieten zien echt met grote ogen van wat? Rookwolken boven onze hoofdstad. Dat is echt oorlog. Nu pas hebben ze het door. Hè? Want die propaganda heeft altijd verzwegen wat het is, nog steeds. Ja, dus, maar hoe lang ga je de mensen voor de gek houden? Eens moet je toch, kijk, Trump heeft toch vrede gesloten. Uiteindelijk omdat hij geen geld heeft gehad volgens mij van het congres om door te gaan met die oorlog. Heeft hij eieren voor zijn geld, letterlijk. Ja? Hij heeft hem maar vrede gesloten. Hij heeft lak aan de rest. Hij sluit voor deze klaar met die oorlog, want hij heeft geen geld meer om oorlog te voeren. Dat is dat ding.
Die man sluit een of ander vredesakkoord. Dat rammelt van alle kanten waar iedereen niet eens mee is. Alleen hij is er vanaf klaar. Want hij heeft geen geld meer voor die oorlog. Klaar, punt uit. En voor pijs en pech had een van die B-52 bommenwerpers bij het opstegen. Stort dat ding neer op bij een proefvlucht. We gaan nog een keer misschien iets vertellen over die B-52 bommenwerpers. Maar oké. Okay. In ieder geval, dat zijn die dingen die we dan toch wel in de gaten moeten houden. Als we met elkaar samenleven. Binnen het gezin, binnen de familie, binnen de buurt, binnen de samenleving. Ja, we moeten niet elkaar afstoten en uitschelden. Of jaloezie. Trouwens, wagi, mina wagi. Ik wil gelijke kansen hebben. Ja, je mag gelijke kansen hebben. Maar je moet ook de gelijke kansen benutten. We zijn allemaal hier begonnen met 0 cent onze voorouders. Hoe komt het dat de ene wel en de ander niet? Nee. Dat is een beetje een gevoelige zaak. Maar we moeten ook de hand in eigen boezem steken. Niet alleen alles eisen. We moeten ook werken aan onszelf. Ja? En kijk niet te veel naar anderen. Kijk, neem het voetenvoorbeeld van anderen. En niet de jaloezie projecteren van anderen. En daar ruzie mee en afstoten. Nee, je kan wat van ze leren. Ja? Oké. In ieder geval, dan hebben we dat dit ook gehad. Volgende week zal ik u nog een paar van deze levensdingen waar mensen bij het ouder worden toch een beetje op moeten letten. Maar ook als je jong bent, want ook dan word je ouder. Niemand wordt jonger. Kent u iemand die jonger wordt? Sommige mensen besteden miljoenen, nou ja, duizenden dollars om jong te blijven. Je blijft niet jong. Hoe mooi je ook oppoetst of allerlei kunstgrepen toepast waarbij je andere mensen rijk maakt die jou moeten helpen. Maar je wordt ouder, leer leven met de leeftijd die je hebt. En je mag er goed uitzien, maar je moet niet gaan doen alsof je nog 21 bent. Je weer spang staan. Je moet er, nee, laat maar. Ik wil tot slot wat spreuken weer doen, want een beetje afbreken naar dit misschien voor u interessant. Ja, ik vind het interessant, je leert er wat uit, vind ik. Een paar spreuken tot slot. Ah ja, ongeveer 3 weken. Ik was van, het is soms af en toe na die regen kreeg je behoorlijke felle zon, hoor. Ik zag beelden in Nederland. Alweer Nederland, no? Oké. Okay. Ik zag beelden vanuit het buitenland, Europa. Dat kinderen daar in badjes op school en onder een paraplu, parasol zaten te waaien. De wind. Oké. Kijk wat wij hier vaker meemaken. Dan zie je hoe het is. Hitte aan ons city, aan ons doining. Spreuken over geloof. En dit zijn een paar toch wel goede zitten ertussen. Wie God niet overal ziet, die gaat hem nergens vinden. Dus wie God niet overal ziet, die gaat hem nergens vinden. Ja, oké. Als je hem niet, je gaat hem dan nergens vinden als je hem niet aanvoelt dat hij er is. Iemand vergeleek het van een dominee. Wat was het? Ik weet niet waar het was. Hij zei, ja maar dominee, je ziet God niet. Hoe weet je dat hij bestaat? En die dominee, het was een jeugdpredikant. Die zei dan heel mooi van, je ziet de lucht om je heen. Zie je toch ook niet? Nee, oké. Okay. Maar als die lucht om je heen begint te waaien met kracht, dan zie je hem wel toch? Dan voel je hem toch wel? Zo is God. Je ziet hem niet. Maar als hij eenmaal zich kenbaar maakt, daar ga je schreeuwen. O God. Ja, oké, okay, je mag zijn naam niet zomaar noemen. Maar het is een voorbeeld dat ik u geef. Het geloof is, en dit vind ik een goeie. Het geloof is een stok om op te steunen. Niet om anderen mee te slaan. Denk ik. Dus het geloof is een stok om op te steunen. Het is geen stok om anderen mee te slaan. Daarvoor is geloof niet. Is het geen geloof. Er zijn tijden waarin het schijnt dat God met een hengel vist en de duivel met een, wij zouden zeggen, en de duivel met een chasnet. Ja? Het lijkt dat er soms tijden zijn dat de Heere God met een hengel vist
En dat die duivel met een chasnet vist. Ja, dat leidt soms zo. Hij vist meer. Ja, maar hij zal eens... Kijk wat hij zijn net gaat vinden. Dat zal ook niet meer. En dit vond ik ook een nadenkertje. Men moet zeer godsdienstig zijn om van godsdienst te veranderen. Zo. Je moet zeer godsdienstig zijn om van godsdienst te veranderen. Als je niet godsdienstig bent, dan verander je dus niet zomaar van... Ja, het is nog een denkertje hoor. Nou, dus, soms moet je kritisch denken over die uitspraken. Ja, dit is zo mooi. Hè? De mens moet niet zorgen dat hij in de hemel komt. Hij moet ervoor zorgen dat de hemel in hem komt. Dat is hem, ja, dat is hem. Dus jij moet niet alleen maar leven daarna, ik moet in de hemel, jij moet ervoor zorgen dat tijdens je leven, dat de hemel in jou komt, dat je goed bent en zo leeft. De La Fontaine zei dit: een mens gelooft gemakkelijk in wat hij vreest en in wat hij begeert. Dus wat hij graag wil hebben. Daarin gelooft de mens gemakkelijk. Ja toch? In wat hij vreest, daar gelooft iedereen toch? En wat je wil hebben. Ja toch? Geen mens bang. Een Duits spreekwoord zegt: men gelooft eerder met één oog dan met twee oren. Men gelooft eerder met één oog dan met twee oren. Dus in een lukuboeng. Nee, achibuntu. Eerder. De gelukkige... Ah, dit is een mooie denker. Dit is een mooie denker. De gelukkigste leeftijd van een mens is die...

0: alleen voor zichzelf. Want dan zou je die mantel der liefde niet zo strak dichtgeknoopt dragen. Dan had je hem losjes. Ja? En dit is ook een goeie. Dat was van Jonathan Swift. Schrijver, hè? We geloven net genoeg in godsdienst om elkaar te haten. Maar niet genoeg om elkaar lief te hebben. Dat is wel mooi, man. Nog een keer. We geloven net genoeg in godsdienst om elkaar te haten, maar niet genoeg om elkaar lief te hebben. Nou, het is niet altijd zo natuurlijk, maar er zit een waarheid in. Kijk hoe vaak mensen van geloof elkaar haten. Is dat de bedoeling van geloof? Elkaars geloof haten? Het is werk van de duivel eigenlijk, als je dat zo bekijkt, wil bekijken. Maar goed. Deze tot een paar nog tot slot, want de tijd is al bijna, is al voorbij. Die is nou wel mooi, wel. Van Mark Twain, ook een schrijver. Hè? Voordat men om regen bidt, kan men beter eerst het weerbericht lezen. Misschien zegt het weerbericht dat alleen ook komt. Nee, je bent jef notie. Dus nog een keer. Voordat men om regen bidt, kan men beter eerst het weerbericht lezen. De sap, fusaye, bedi, bedi. En dit is een zware, is een Nederlands spreekwoord. De duivel zit vaak achter het kruis. Een kruis naar symbool van bribi. En de duivel zit vaak achter het kruis. En als één voorlaatste, ook een zware. Een mens moet wel echt armzalig van geest zijn als hij een godsdienst nodig heeft om eerlijk en oprecht te zijn. Dus je moet echt, nou ja, nog een keer. Een mens moet wel echt armzalig van geest zijn als hij een godsdienst nodig heeft om eerlijk en oprecht te zijn. Je moet dat oprechtheid moet je gewoon wel kunnen. Zonder echt direct een godsdienst daarvoor nodig te hebben. Dan andere dingen daarvoor. En tot slot. Vergaap u niet te zeer aan de pracht en praal van zichtbare kerken. Hè? Dat is een uitspraak van Joost van de Vondel, Hollander, gedichter. Vergaap u niet te zeer aan de pracht en praal van zichtbare kerken. Je noemt Luca een mooi wang. Luca inhoud, dat is bepaald. Ja? Nou, luisteraars, met deze overdenkingen op de zondag over geloof. Nogmaals, je moet het niet te letterlijk opvatten, maar een beetje nadenken erover is toch wel nodig. Hè? Ik bedoel, soms vraag je ook af van Ik las een stuk over de benoeming van een ambassadeur in Jeruzalem, in Israël. Zijn dingen waarvan je zegt van jongens, Ipsa. Zulke dingen moeten we even goed nadenken wat we doen. Oké, in ieder geval, ik wens u een genoeglijke zondag verder toe. En namens Lim, Lim FM 91.7. En mezelf, Rappa, tot de volgende week. Ja? Dus dan kijken we hoe dat verder loopt de komende. Oh ja, er is Vaderdag ook, hè? Ja. Oké, maar goed, het gaat. De moeders worden eerder. De vaders komen daar wel bij. Ja, dus dat hoort er ook bij. Ja, wij vaders zijn er ook altijd bij, hopelijk. Dan blijven we erbij. Ja. Tot de volgende week. Doei.
1: Connecting the dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst. Op Lim FM. Connecting the dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. Connecting de overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, 1 uur, Lim. Connecting the Dots.
2: Lim FM.
1: omdat het aan

0: thing, nigga.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterburg. Number one.
3: Number one.
4: Que massa gangado. Die ook die man dat voor de akina wakabado eti. Utawakti mo blessifieti voor ronta. Oké?
5: Oké.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepsing winkels.

Odi, hele goede morgen luisteraars en welkom bij een nieuwe QN Insight WK update aflevering. Het is vandaag zondag 21 juni. Beste vaders, een hele fijne vaderdag toegewenst. En het is natuurlijk weer tijd geworden om te gaan kijken wat er allemaal is gebeurd gisteren op het WK. We doen een nabeschouwing op de gisteren gespeelde wedstrijden. En daarna blikken we natuurlijk ook vooruit op de wedstrijden van vandaag. Want ook vandaag hebben we weer een paar interessante wedstrijden. Nou, als we kijken nog even naar de statistieken, dan zien we liefst 109 doelpunten gevallen in 36 wedstrijden. Dat is merkwaardig veel. In de eerste speelronde had je al 75 doelpunten. Was ook heel een heel erg groot aantal. 3,03 doelpunten per wedstrijd. Kijken we verder naar het aantal eigen doelpunten gescoord op het toernooi, dan hebben we er nu al 6. Dat is ook opvallend veel, hoor, beste mensen. Nou, bij doelpunten gebleven, dan kunnen we ook even terugblikken naar de topscorers. Want er is iemand bij komen kijken en die sluit zich aan op het aantal van 3 doelpunten. Dat is de speler Dennis Undaf, gisteren na de wedstrijd tegen Ivoorkust. De Duitser maakte er 2 en hij staat nu eveneens net als Lionel Messi en Jonathan David op 3 doelpunten. En na deze 3 mannen heb je er een heleboel nog die er reeds 2 goals hebben gemaakt. Nou, de kaartenstatistieken. 132 gele kaarten tot zover. Dat brengt je ongeveer op 4 wedstrijden. 4 kaarten per wedstrijd. En tot nu toe zijn er 8 rode kaarten gevallen. Dat is dus per 4 tot 5 wedstrijden dat er een rode kaart valt. Nou, dan gaan wij gelijk even door naar de wedstrijd van gisteren. Want om 2 uur werd de wedstrijd afgetrapt tussen Nederland en Zweden. En zoals u weet heeft Nederland niet een al te geweldige voorbereiding richting het WK gehad. Onlangs leek het er heel erg op dat ze 3 punten zouden gaan pakken tegen Japan. Totdat de Japanners ze hebben afgestraft door een beetje onoplettendheid en een beetje ongeluk. Dat applei dat eindigt 2-2. Nou, Nederland moest zich tegen Zweden gaan bewijzen. Allemaal bedenkt dat Nederland krijgt het weer bijzonder zwaar. Maar juist een tegendeel heeft Nederland flink uitgepakt. Ze hebben een andere opstelling gehad. Crescencio Sommerville, Aboy Saberi Gerso tegen Japan. De belangrijkste man eigenlijk toen in de wedstrijd, als het op de aanval aankomt, die was buiten de basis 11 gelaten door Ronald Koeman vanwege klachtjes die hij had tijdens de training. En op die plek ging dus Malen. Hij ging van de spits naar de rechts voorpositie. En in de spits kwam toen buiten ieders verwachting Brian Brobbey. En hoe zat dat Brian Brobbey? Nu ben je weer geweldig naar Ajax. En hebben een man bij meneer Furu. Maar wat hij heeft gedaan toen is dus een transfer gemaakt naar Sunderland in de Premier League. En de man is bijzonder gegroeid in het afgelopen seizoen. Allemaal bij Laisebi in het hele seizoen. En gisteren was die man goed voor 2 vroege doelpunten. Eigenlijk de goals die de wedstrijd op slot zetten. Die man had wel de nodige hulp. Had wel hulp nodig natuurlijk van de teamgenoten. De eerste assist kreeg hij van Cody Gakpo. Die ook een hele goede wedstrijd speelde. Maakte zelf ook 2 doelpunten. En een Denzel Dumfries die was goed voor 2 assists. En dat was voor de 2-0 en de 3-0. Wie ook een bijzonder sterke indruk had gemaakt was Crescencio Sommerville, die na de rust gelijk ingebracht werd voor Malen. En misschien wel die man zijn eerste balbezit was die man gelijk gevaarlijk. Draait geweldig open, bedient Dumfries. En Dumfries brengt de bal voor de goal. Gakpo staat op de juiste plek. En zo Asantron 3-0. Vervolgens Sommerville, Bakka, denken om die snap boys. Hebben twijfel. Ik heb 10 zotak. Kadama Boplegi, Natsos Ranang. Dat is het helaas niet mogen worden. En de jongeman komt nu uit voor Oranje. Bij de 4-0 was Sommerville weer. Stond hij weer aan het begin van het doelpunt. Want hij gaf weer een assist aan Gakpo.
En dat zorgde voor de 4-0. En tenslotte wordt deze man bediend door Depay. En hij rond keurig het vijfde doelpunt van... hij neemt keurig het vijfde doelpunt van Nederland voor zijn rekening. En zo wint Nederland met 5-1. Want Elanga van Newcastle United, die wist nog de eer te redden voor Zweden. Goed, dan gaan wij naar Duitsland, Ivoorkust. En we praten over een van de sterkste Europese landen tegen een van de sterkste Afrikaanse landen. En ja, de Afrikaanse landen die laten best wel van zich spreken op dit toernooi. Denk maar aan Marokko, denk maar aan Egypte. En denk ook aan Ivoorkust. Frank Kessie die scoorde precies na een half uur nog de 1-0 voor Ivoorkust. En het duurde lang, vrij lang, voordat Doyce Kombaka in play. Het was de speler Endaf die liefst twee keer wist te scoren voor de Duitsers. En Isabsana Hatwangi Ivoorkust, liefst in de 94ste minuut, scoort Endaf de winnende voor Duitsland. En dat was dus dubbel zo pijnlijk voor de mannen van Côte d'Ivoire.

0: Maak het toernooi nog leuker met onze complete WK-boekje. Alles wat je nodig hebt om het wereldkampioenschap van begin tot eind te beleven op één plek. Overzichtelijke poolindelingen en speelschema's, informatie over stadions, leuke weetjes over landen en spelers, maar ook over onze deskundigen en hun verwachtingen. En natuurlijk veel meer! Of u nu fanatiek voetbalkenner bent of gewoon gezellig wilt meedoen met de WK-sfeer? De 7e editie van het WK-boekje is nu beschikbaar in alle goed gesorteerde winkels en supermarkten. Dus ook bij u in de buurt voor slechts 200 SRD. QN Sports, giving you more insight in the game.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
2: Ja, ik op Kinzo Moro Farah. Want daar stond ons alweer de volgende verrassing te wachten, beste mensen. Ecuador tegen Curaçao. En hoe zat van Ecuador door een WK? Een fantastische WK-kwalificatie. Het land met een hele goede verdediging. Als ik denk aan spelers aan Hincapié en Pacho. Bijzonder goed, bijzonder sterk achter. Maar Otranga Udena aanval. Nou, ze hebben degelijk kansen gecreëerd, maar doelman Rome, de veteraan van Curaçao, die wist Curaçao zo lang in leven te houden dat 90 minuten verstreken werden en de wedstrijd, zeg maar, aan het eind gewoon werd gefloten voor het eind van de wedstrijd, om het beter zo te zeggen. En Curaçao behaalt een historisch puntje op hun eerste WK ooit. En dat doen ze dan dus in Amerika, Canada en Mexico op het WK 2026. Niemand zo blij natuurlijk als Dick Advocaat. Niemand zo blij als het volk van Curaçao. Natuurlijk ook de spelers. En na de wedstrijd hebben de mannen gelijk royaal bezoek gehad van koning Willem-Alexander. En natuurlijk koningin Maxima. En een dochter erbij. En dat was gewoon, het was gewoon te gek voor woorden hoe dit gevierd werd. En dit zal nog lang gevierd worden. Brief me, luisteraars, Curaçao heeft zijn of haar visitekaartje al afgeleverd op dit toernooi. Een hele goede eerste helft gespeeld tegen Duitsland. En nu een hele wedstrijd. Ecuador op de nul gehouden, gelijk gespeeld. Nomang, het WK kan eigenlijk niet meer stuk voor Curaçao. De missie is in feite zo goed als geslaagd. Dat kunnen we helaas niet zeggen van een ander Noord-Afrikaans land, Tunesië. Want de maas kiest Koti Gobaka op het hoogste niveau. Jammer om het zo te zeggen, maar als je eerst verliest van Zweden met 5-1... en nu ook nog met 0-4 ondergaat tegen Japan, dan heb je eigenlijk weinig te zoeken op het WK. En dit heeft er misschien niet mee te maken dat de kwaliteit er niet is. Maar misschien ligt het ook een beetje aan de organisatie. Een beetje chaos in de organisatie. Want ja, de bondscoach is onlangs ook nog ontslagen. Er zit nu iemand voor de spelersgroep. Maar hij heeft het verschil tot zover ook niet kunnen maken. Japan die was goed voor 4 doelpunten. En Feyenoord de Ueda die was goed voor 2 goals. En wil zeggen dat als deze Ueda het zo goed doet, dat de kans bijzonder groot is dat hij Feyenoord na dit seizoen ook zal gaan verlaten. Goed, dan gaan we er heel even uit voor een break. Een woord van de sponsor. Dat moet ook gebeuren natuurlijk. En we zijn zo weer bij u terug. Tot zo.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
2: En wel. Welkom terug. We gaan vooruitblikken op de wedstrijden van vandaag. Hier bij QN Insight WK Update. En we zien dat de eerste wedstrijd die gespeeld zal worden op deze mooie Vaderdag. De wedstrijd is tussen Spanje en Saoedi-Arabië. Nou, Spanje die heeft huiswerk na het gelijkspel tegen Kaapverdië. Een van de grootste verrassingen van het toernooi. Dan kunnen we gerust zeggen dat Spanje tegen Saoedi-Arabië het misschien wel moeilijker zal krijgen. Vooral als je kijkt naar de wedstrijd die Saoedi-Arabië heeft gespeeld tegen het sterke Uruguay. Nou, Spanje beschikt over de kwaliteit om landen pijn te doen. Zeker Saoedi-Arabië. En ook Saoedi-Arabië zou niet in staat mogen zijn om Spanje van de overwinning af te houden. If you look at kwaliteit, staat Spanje, Abi. Het is natuurlijk nog de vraag van Eiffel, Lamine Yamal, Oustardis Lazy of niet. Is die man 100% fit? Zal de coach gelijk voor hem kiezen om geen risico's te nemen, om in het eind van de wedstrijd toch nog tegen problemen aan te kijken? Het is nog allemaal de vraag. Ferran Torres is er nog als nog een Gavi, een Pedri. En natuurlijk het meest merkwaardige aan deze Spaanse selectie is dat er geen enkel Real Madrid-speler tussen zit. Was dit de juiste beslissing om te nemen voor de coach? Dat gaan wij natuurlijk allemaal zien en kunnen beoordelen aan het eind van dit toernooi. Nou, gaan we naar de volgende wedstrijd. België tegen Iran. Zoals we weten heeft België gelijk gespeeld tegen Egypte in de eerste wedstrijd. Het was een hele taaie wedstrijd waarbij België lang tegen een achterstand aankeek. Maar ze kwamen nog redelijk goed terug. België is geen slecht voetballend land. Maar dat is Iran zeker ook niet. Iran heeft ook bewezen in afgelopen WK-toernooien dat zij het veel goede landen met goed voetbal gewoon moeilijk kunnen maken. Dus Lucas zat daarbij ook toe. Een Lukaku, die mocht laatst invallen. Maar wie weet mag hij vandaag gewoon in de basis staan. Je hebt natuurlijk ook nog een Doku die voor gevaar kan zorgen. Kevin de Bruyne en de Ketelaren. België beschikt over behoorlijk veel kwaliteit. Maar het moet natuurlijk ook nog uitgedrukt worden in doelpunten. Gaan we verder, dan zien wij dat het Uruguay van Valverde, de man, de middenvelder met een genadeloos schot, uitkomt tegen Kaapverdië. En kijk, als je het nog een week geleden aan mij zou vragen, of gisteren nog aan mij zou vragen, hoe het met Kaapverdië zit, dan wordt dat van Noordemaas leven, de visitekaartje, ba. Maar pleeggelijk tegen Spanje is een prachtig resultaat. Maar het houdt hierbij wel op. De trackteam Onyandeman, dat is niet meer het geval voor mij. Want als ik kijk naar wat Curaçao gisteren gedaan heeft, denk ik bij mezelf van waarom zou Kaapverdië dat vandaag niet ook kunnen tegen Uruguay? Alhoewel, besef dat dit is de tweede wedstrijd van Uruguay. En Uruguay heeft na het gelijkspel wel de drang om te winnen vandaag. 3 punten te pakken, zodat zij veel zekerder zijn van de volgende fase van het WK 2026. Dus Otto, een mooi play natuurlijk. Helaas geen Luis Suarez erbij voor Uruguay. Maar er zijn natuurlijk andere spitsen die het kunnen afmaken voor de Zuid-Amerikanen, die overigens reeds 2 keer wereldkampioen zijn geworden in de hele vroege edities van het WK. 1930 en 1950 was dat. En ja, we gaan natuurlijk kijken hoe sterk en hoe kranig Kaapverdië zich gedraagt. Nieuw-Zeeland tegen Egypte. Nou, dat is een wedstrijd waarbij je Egypte misschien de betere kansen zou geven aan de hand van het niveau voetbal dat op het Afrikaanse continent gespeeld wordt. De spelers die er van Egypte allemaal in Afrika rondlopen. Maar als natie, als eenheid staat Nieuw-Zeeland er altijd wel. Die Demas maakte in debuut een aantal jaar geleden op een WK. En dat was WK 2010. Hebben deze mannen, ze hebben de volgende ronde niet gehaald, maar de man pleit 3 play gelijk. En dus zijn gewoon ongeslagen naar huis gestuurd. En dat was op zich wel een heel mooie verrassing. Ook nu zijn ze redelijk goed gestart, 2-2 tegen Iran. Want Iran die ontnam ze de overwinning door toch nog gelijk te scoren. En vandaag tegen Egypte mogen zij ook gaan bewijzen hoe sterk zij zijn. Egypte die wil natuurlijk met de last dance van Mo Salah ook gaan winnen. Zich ook verzekeren van de volgende ronde van het toernooi. En 3 punten pakken, dat is een grote stap. Als je dat vandaag kan doen. Goed, dit was het dan voor wat betreft QNWK, QN Insight WK Update op Radio Lim FM. Luisteraars en kijkers en liefhebbers van voetbal, ik wens jullie nogmaals een fijne Vaderdag. En geniet van voetbal. En ik zeg tot morgen. Goeiedag.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zondag 21 juni, champignonsoep met gerookte kip, gebakken red snapper met wedges en koolsalade, witte bonen met kip en sausages en geroosterde spareribs met aardappelsalade. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: is Lim FM 91.7.
1: La luz, come strong as always.

0: Grace and blessings. U luistert naar Revival Now op 91.7 FM. En mijn naam is Pastor Profeet Patrick Botsen van gemeente Bethel Opperoem. Aan de Matapika straat 6 te Flora. En op de eerste plaats wil ik alle vaders een gezegende Vaderdag toe wensen en toe bidden. Vaders, het is vandaag jullie dag en maak er een mooie dag van. Laat uzelf verwennen door de mensen thuis en mogen de Heere alle vaders in Suriname op een bijzondere wijze zegenen. En de uitzending van vandaag staat allemaal in het teken van Vaderdag. We gaan dus enkele mooie nummers afdraaien om de vaders, onder andere de vaders, te zegenen. Natuurlijk zijn alle andere luisteraars ook welkom om mee te genieten. We geloven dat wanneer de vaders gezegend worden, alle overige leden en gezinsleden in het huis ook gezegend worden. We hebben enkele mooie nummers om af te draaien. We hebben een bemoedigende preek. En ik kan u zeggen, het gaat een ieder zegenen, deze boodschap. Niet alleen de vaders. En daarnaast hebben we een speciale vader die wij gaan interviewen. En met die vader gaan wij praten over het vaderschap. So, it's going to be great. Blijft u afgestemd op 91.7, want u gaat gezegend worden. We gaan openen met twee mooie nummers. En het eerste nummer is, dit is mijn favoriete nummer. En omdat het woordje vader erin voorkomt. En de vader waarover gezongen wordt, is onze hemelse vader. Ja, ook die zetten we extra in het zonnetje natuurlijk. We gaan luisteren naar In My Father's House van Samuel Midas. En daarna naar Father of Creation You van various artists.
1: Yeah.

0: Yes, en u heeft geluisterd naar In My Father's House en naar Father of Creation You. En het moment is aangebroken om naar de prediking van vandaag te luisteren. En die wordt u gebracht door evangelist Robin Misijan van gemeente Bethel Opperoem. En hij heeft een hele speciale boodschap waarmee hij u wil zegenen vandaag op Vaderdag. Ja, het is mijn gebed dat deze boodschap u zegent. En als u aan het eind van de boodschap de Heere Jezus Christus in uw leven wilt aannemen als uw Heer en Redder, doet u dat dan wanneer daarvoor speciaal gebeden zal worden. Dat is de beste stap die u kan maken in uw leven. De boodschap gaat over wandelen in gehoorzaamheid brengt verlossing. Be blessed.
1: Geliefden, ik groet u allen in de wonderbare naam van Koning Jezus. Dit is het programma Revival Now van gemeente Bethel Opperoem. Mijn naam is broeder Robin Misijan, ik ben ouderling in de gemeente. En ik ben hier vandaag om u te bemoedigen vanuit het woord van God. Het is Vaderdag en ik wil alle vaders, wispen u de, een gezegende Vaderdag toewensen. May God bless you, may God honor de abrayo en may God favor you. Vandaag wil ik u bemoedigen vanuit Gods woord. Isabi lek man gado giwan frantwoordu in agron tapu disi. Lek vaders gado giwan frantwoordu gide generatie zij volg baka you. Gado yune libi giyu srefi. U leeft niet alleen voor jezelf, maar je leeft voor je kinderen, je gezin. Je leeft voor de generaties die volgen na jou. En dat is belangrijk dat lek maningre. Dat we tik de juiste besluit. Dat we tik de juiste, we make de juiste keuzes. En we bemoedig je like man dat if you make, if you kiezen die koning Jezus, if you make one besluit voor volg Gado, voor open je atigi Gado, dat we kan tell you dat he, you go door trangaten, you go door swala, you go door problemen, maar Gado o de lid dape. Om je helpende hand te reiken. Als een man, het is niet makkelijk. Als vader is het niet makkelijk. Want die verantwoording rust op jouw schouder. Isabi, maar God no liep je wan. A de lid dape voor ondersteun je, voor kraken je. En voor bless alibi voor jou. Maar het is belangrijk dat ik manningere we opo wie atigi God. Het is belangrijk dat ik manningere we tik a leiding. Het is belangrijk dat ik manningere we tik a leiding in a dini voor God. Want a Bijbel tak dat God kar manningere voor blessing, voor gide richting, voor ondersteuning. You have go you wang door a libidisi. Maar God wil wakker hangen. Hij wil met u wandelen. Hij wil met u lopen. Hij wil u instructies geven. Hij wil wijsheid en inzicht geven. Halleluja. En hoe zou je dat? If de manningre de blessie. If a man van osso de blessie. If a pa de blessie. Dat is die vrouw ook gezegend. If a man de bless, dan zijn die kinderen ook gezegend. If a man aba leiding voor God, dan komt het goed met de kinderen, dan komt het goed met die vrouw. Halleluja. Halleluja. Het is belangrijk dat in de tendie dat wij Godvrezende mannen worden. Mannen die God vrezen. Mannen die in gehoorzaamheid wandelen met de Heer. Mannen die hebben gekozen om, zodat God hun pad mag leiden. Halleluja. Isabi mi loop David. David taki al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. Want asap dat gado denanga ing. Lobiwang, lieve mensen, mij want tegen u dat alibi no makkelijk altijd. Maar met God, zegt de Bijbel, met de Heer, met Koning Jezus, zijn wij meer dan overwinnaars. En if u sa saka u libi gi ing, if u sa pot u libi gi gado, dan mij kan tegen u dat gado om ik kwam boon sani voor alibi voor jou. Mij want tegen u dat dini gado ano makkelijk. Dini gado, je komt voor. Je komt voor dilemma's te staan. En soms vraag je jezelf af, moet ik God gehoorzamen of moet ik mijn eigen wil doen? Maar de Bijbel bewijst ons dat als wij Gods wil doen, halleluja, Gods molen maalt langzaam, maar het maalt zeker, halleluja. Maar want tegen je dat je passie voor God is, hij zorgt moro langzaam, hij zorgt moro langer. A Bijbel is dat je hebt die brede weg en die smalle weg. A Bijbel adviseert u voor kiezen die smalle weg die de Christus. A Bijbel adviseert u dat we die brede weg verlaten en die smalle weg van Christus volgen. Omdat asap dat die brede weg leidt tot verdoemenis, maar die smalle weg leidt tot redding, leidt tot eeuwig leven. Lobuang, tide, mi kon, voor bemoedig u vanuit het programma Revival Now. En a de true true prespari dat revival want taki opleving. Revival want taki doorbraak. Revival want taki bloei. Revival want taki doorbraak. Lobuang, mi want tegen u taki, minang a you. En alle die vaders, we hebben revival nodig. Ook die moeders, we hebben revival nodig. We hebben die opwekking van God nodig. We hebben die kracht van God nodig. We hebben die doorbraak van God nodig. We hebben Gods geest nodig. We hebben zijn bloed nodig om ons te beschermen. Halleluja. En Ade, het is heel belangrijk dat wij God volgen in deze dagen als mannen, als vaders. Dat wij God de ruimte geven in ons hart. Dat wij God ruimte geven in al onze planningen. Halleluja. Isabi, soms hebben we geweldige planningen. Soms hebben we geweldige planningen die we willen uitvoeren. Maar ik bemoedig je het idee. Betrek God in alles. Betrek God in al je planningen. Wij als vaders, wij als mannen, we hebben het soms druk. We hebben lange werkdagen, lange uren. Soms komen we 8 uur, 9 uur, 10 uur 's avonds thuis. Moe van het werk. Maar en ik ben ook een vader, ik ben ook een man. Ik begrijp dat ook. Soms ben ik heel laat thuis. Maar als man moet je doen wat je moet doen. Zodat je een gezin kan onderhouden. Je moet werken. Amen. Je moet werken. Je moet je gezin onderhouden. Je moet je inzetten. En je maakt soms lange uren door. Maar ik wil alle vaders bemoedigen. Neem tijd. Tik ting. Tik wa afjuru. Tik wa yuru. Yunanga gado. Halleluja. Zoek wa principe. Yunanga gado kan de en stong. En beraam de plannen samen naar gado. En tak samen naar gado. Tak sa is do you dwars in you ati. Tak de san sa iriteru. De san sa... This is a make you give up, hallelujah. Go tap your kindy and tak nanga gado, hallelujah. And I will see that verlichting kom. U gaat zien dat God op een bovennatuurlijke wijze die doorbraak gaat brengen. Hallelujah. Hallelujah. Today, mi want takabra leiderschap. Hallelujah. Tu weet takabra mannen, tu weet takabra vaders. Da weet takabra leiderschap. En dat is belangrijk voor Luko in de Bijbel, zodat lessen ook kan leren. Wat voor lessen kunnen we leren vanuit de Bijbel? Dat gaat over leiderschap. En nu gaan we gaan in een woord voor Masra. Halleluja. Genesis hoofdstuk 9. Genesis hoofdstuk 9. Nee, pardon, correctie. Genesis hoofdstuk 6, vers 5. Aitakabra de zondvloed. Halleluja. Ja, Bijbel takabra wa man Noah. Laten we gaan lezen. Genesis hoofdstuk 6, vers 5. Genesis hoofdstuk 6, vers 5. Daar zegt de Bijbel. Toen de Heere zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde. En al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te alle tijden slechts boos was. Berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het smaadde hem in zijn hart. En hij zeide, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien. Abebele takjas taki. Aboosheid. As anono zondo de nagrontapu. Lobiwang. Anono zondo de nagrontapu. De Bijbel zegt, wij zijn gevallen. We zijn gevallen van de plaats die we hadden in Christus. Zij bij Bijbel dat die Adam na Eva zonder vis gado. De vader moet voor appreciëren bij Abina in gado. En we zien hier dat de zonde steeds toenam. De boosheid, zegt de Bijbel, steeds toenam. Genesis 6, vers 5. Toen de Heere zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde. En al de overleggingen van zijn hart voortbrachten. Van zijn voorbaken te allen tijden slechts boos was, berouwde het de Heer dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smaadde hem in zijn hart. Vers 7. En de Heer zeide, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien. De mensen, zowel het vee, het kruipend gedierte, het vogelte des hemels. Want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Dus Yahweh Shidaki, vanwege een boosheid voor Libisma, ademeti, de visie, alles aan die befado onder oordeel voor Gado. Ja, weet je dat de boosheid de hebi in een president. Weet je dat alles aan die ego achteruit. Halleluja. Alles aan ego achteruit. Gado taki, ik zal niet alleen de mensen uitroeien, maar zelfs de gedierte en het gevogelte. Dus Gado we me kwam besluit voor vernietig alles aan die. Lobiwan. Daarom is het belangrijk voor lezen de Bijbel, omdat het zijn levenslessen die we kunnen leren. En we zien dat zonde altijd achteruitgang brengt. De zonde brengt alles in de war. De zonde brengt chaos. De zonde brengt ongehoorzaamheid. De zonde brengt alleen maar boosheid tevoorschijn. Loop je even lezen de Bijbel. Ja. En de Bijbel is in Genesis hoofdstuk 6, vers 8 morofara. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Halleluja. Loop je aan met taknanga Ibriwans matide. In het bijzonder met taknanga de vaders. Ik praat tot de gezinnen, ik praat tot de moeders ook. En met tegen je dat je kan vinden genade in de Aifu Gado. If duizenden jaren terug, een man Noah bekam vind genade in de Aifu Gado. Dan bekam tegen je dat je vaderlijk, mannelijk, libisch, maar ook kan vinden genade in de Aifu Gado. A Bijbel dat je a boosheid, if je leest vanaf vers 5, a boosheid de furu. En asan be verveer Gado, asan be stijgen op door de hemel. En God dat je weet je wat, ik zal iedereen uitroeien. Maar de Bijbel zegt, Noah vond genade in de ogen des Heren. Dus alleen mek uit, zal je go door. Alleen mek uit zo'n mistake you make. Ik kom voor tegen je tijden dat je kan vinden genade in de Aifu Gado. A Bijbel het ook morgen in vers 9. Dit is de geschiedenis van Noah. Noah was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Noah wandelde met God. Halleluja. We lezen wat presparis aan. We lezen iets belangrijks hier zo. De Bijbel zegt hier zo. Noach was onder zijn tijdgenoten rechtvaardig. 1 en 2, hij was onberispelijk. Waarom? Hier is het antwoord. Noach wandelde met God. Lobiwang, geliefde broeders, geliefde mannen, vrouwen, kinderen. Aboskopodis die alasma. A Bijbel het zo, Noach wandelde met God. En omdat Noach met God wandelde, is het resultaat dat hij rechtvaardig was en onberispelijk. Wanneer we met God wandelen, dan hebben we geen enkele keus dan om deel te hebben aan Gods natuur. Dan om deel te hebben aan Gods natuur. Halleluja. If we wakken aan God, halleluja. Au kanti fusuma adena in you. If je wakken aan God, au kenki you karakter. If je wakken aan God, au kenki you prakseri. If je wakken aan God, asansa je bij de onmogelijk ge you fudu. Kade je struggle naar tabaka. Kade je struggle naar drugs, kan je struggle naar alcohol. We want to tell you that if you make one choice to do for work and God, hallelujah, one for one God will deal with the standard in your life. Because some sanity in your life, you no man deal with him. If you open your attitude, God, if that here, here ben ik. Heer, ik wil met u wandelen. Heer, ik wil uw zoon zijn. Ik wil uw kind worden. Ik wil u dienen. Ik wil u volgen al de dagen van mijn leven. Dan kan ik u zeggen, God heeft geen toverstok. Ik was maar tegen dat God op een toverstok naar Lea Legio. Dat ding is van dag tot dag, van week tot week, maand tot maand, samen met God, je battle atabaka. Samen aan Gado, je battle a drugs. Samen aan Gado, je battle a alcohol. Me want tell you, sommige mensen willen stoppen met alcohol. Sommige mensen willen stoppen met tabak, maar ze kunnen het niet. Want we want tell you today that nanga gado you de morolek winning man. We want tell you that gado, if you take gado in your libi, if you axi gado fu, if you waka nanga gado, hey, je zal een deel van zijn natuur hebben. I will give you a natuur. Je bige denkile gado, je bige wakale gado, je bige takle gado. Furu sang, sang inobema overwin, je abba kraktifu overwin. Lobion, we want bemoedig je today, in het bijzonder de vaders. Maak een keus vandaag. Zeg God, ik wil met u wandelen. Gado ala sepe me go, me want met u go nanga me. Gado ala sa me do me pot in you anu. Hallelujah. Wis na wan feti e feti, ta gado me no mananga san this moro. Go tap you kini, ta gado ko in me atire. Aksi gado fu kona in you libi. Aksi gado fu wakananga you. Aksi gado fu gi you krakti. En lieve mensen, God houdt van eerlijke mensen. If you de eerlijk vis gado, en ta gado Asandisi mino man overwin Asandis gado. Ik heb uw kracht nodig. Ik heb u nodig, heren. En hij is vlak daar om u te helpen. Dat ik want to lezen je struikel en je fadong. Maar gado, lieve mensen, God is niet gekomen om de mensheid te straffen. God is niet boos op de mensheid. God is niet... Hij is niet van plan om de mensheid te vernietigen. Maar in een verhaal, ja zo. Weet je dat hij... Asondu be opo... In het Oude Testament, hoe de weestak asondu be opo kofes gado. En libisma bedraai de baka fu gado. En eigenlijk... A atibron fu gado no be de persoonlijk. Halleluja. A atibron fu gado no be de persoonlijk, omdat... En dan wil ik libis mamoro. Maar atibron fugado bij de tegen aan onrechtvaardigheid. Bij de tegen aan losbandigheid. Bij de tegen aan goddeloos leven. Atibron fugado. En dan tegen jou persoonlijk. Maar de tegen aan handeling. De tegen aan handeling voor mij aan jou. Halleluja. Daartegen is God. If God taki gij zult niet stelen. Dan gado no de tegen alibis, gado no haat alibisma, maar gado haat a handelingen, gado haat a verbod fuing, a gebod fuing sa minanga yu ebroko, dat na a atibron fu gado, maar gado wan yep you, halleluja, gado wan yep you, sabi, a bible taki di a yuru doro, Jesus kom, en a dede na a kruis, en a pay fu minanga yu sondu, en a taki ibri wans masa accepteer mina in een libi. Ieder die de zoon accepteert, halleluja, wordt vergeven, wordt gereinigd, halleluja, wordt vervuld met zijn geest. Dat wordt taki je kies a je fu gado, je kies krakti, fu du awani fu gado. Lobi wa mi wan bemoedig you. We want bemoedig de mannen, halleluja. We want bemoedig de vaders, halleluja. En ook ieder die luistert naar mijn stem vandaag. Ik wil je bemoedigen. Misschien ben je een jonge dame. Misschien ben je bij een alleenstaande moeder. Halleluja. God spreekt tot u deze dag. God praat tot u deze dag. Probeer hem, halleluja. Maak een stap tot hem, halleluja. Misschien heeft die vader jou in de steek gelaten. Ik wil u zeggen, God zal jou nooit in de steek laten. God wil een vader zijn voor jou. Hij wil een leidsman zijn voor jou. Hij wil je leiden. Hij wil je kracht geven. Hij wil je blijdschap. I want make you laugh, baka. I want you appreciate, baka. Ja, die man is vertrokken. Die man is weggegaan. Halleluja. Maar God laat jou nooit in de steek. Halleluja. God is gekomen om zelf die mannen te helpen die hun gezinnen in de steek laat. Halleluja. Het zij door omstandigheden. God alleen weet wat de omstandigheden waren. Maar God is in staat voor je verzoening. God is in staat voor je genezing. God is in staat voor je vergiffenis. Kom, halleluja. De Bijbel zegt, laat los en gij zult losgelaten worden. God wants maar do you want san en je horas maar in je ati ete. Miko voor bemoedig je today. Laat dat ding los, halleluja. De Bijbel zegt, laat los en gij zult losgelaten worden. Zelf a rechtssysteem in een kondre. Etak dat in omtek recht. Ja, in om achtek recht in eigen handen, halleluja. Maar laat dat ding voor God. Liba san gi gado tak gado. Ik verkies vandaag om vrij te zijn. Ik verkies vandaag om vrij te zijn van pijn, van haat. me verkies het idee om los te laten. En de Yoshifa Yulibie bige bloeie baka. Yoshifa je bige lafu baka. Yoshifa prisirie koin Yulibie baka. Halleluja. Lieve mensen, me wan bemoedig je het idee dat die Gado de Wileidsman en hij roept alle mannen om de verantwoordelijkheid op hun schouders te nemen. Hij roept alle mannen om te bidden. Hij roept de mannen om te bidden voor hun gezin, te bidden voor hun kinderen. Hij roept de mannen, halleluja, om hun plaats in te nemen in de Heere, zodat het beter kan gaan in de gezinnen, zodat het beter mag gaan in Suriname. Halleluja. God roept de mannen op, halleluja. God roept de mannen om hem te zegenen. Gadekari en of potmoro hebi na je skoru mannen. Ik kari u anofu beladen u na amoro lai, na amoro tjachari. Nee, God roept de mannen om hun vrij te zetten. Hij roept de mannen om hun rust te geven. Hij roept de mannen om hun kracht te geven. Hij roept de mannen om hun wijsheid te geven. Hij roept niet de mannen om hun... God staat niet met een zweepslag om mannen te zweepen. Want ja, ze hebben vele dingen misdaan. Maar hij roept hun zodat ze eerlijk kunnen zijn met hem. Zodat ze op hun knieën kunnen gaan zeggen, God, hij heeft messed up. Gado, mijn mess op, Gado. Hier en hier heb ik mijn mess op, Gado. Hier en hier heb ik steken laten vallen. En God is een liefdevolle vader. Hij wil zo ver gaan om te zitten met jou, in jouw pijn, in jouw problemen. En op bovennatuurlijke wijze wil hij oplossing brengen. Wil hij een weg maken waar er geen weg is. Mij wan bemoedig je tide lobby papa, brada, sisa. Nanga alles mij arkibi tide. Dat efu opo wie atigi gado. Dat mi sap dat er is hoop voor de toekomst. Er is hoop voor jouw leven. Gado no liep je in de steek. Halleluja. Ik ben zo enthousiast dat mij no lees a heel tekst. Godoro. Maar Meku Gomorvara in Genesis hoofdstuk 6 vers. Laten we beginnen bij vers 10. En Noach verwekte drie zonen, Sem, Gam en Jafet. Vers 11. De aarde nu was verdorven. Sondu befuru. De aarde, vers 11. De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde voor God en de aarde was vol geweldenarij. Lieve mensen, klinkt dit bekend? Klinkt dit niet bekend in de tijd waarin wij leven? En dit verhaal is een waar gebeurde verhaal. En het is een verhaal van honderden jaren terug. Dus anono sondu erigeri na grondtapu. Anono sondu de na grondtapu. Maar Bijbel tagja so Abraham mangsang be wakana ngagado. Als je in de andere, vanaf vers 1 tot 5 leest, dan zie je dat een man bedeelde Noah en hij wandelde met God. En de Bijbel getuigt van hem dat hij een rechtvaardig mens was. Lieve mensen, Noah was geen rechtvaardig mens omdat hij in eigen kracht de wil van God kon doen. Noah was geen rechtvaardig mens omdat hij zo goed was. Nee, Noah was een rechtvaardig mens omdat hij met God wandelde. Omdat hij met God wandelde. En temina nga yusa waka nga gado, halleluja. Mi wante yutak verandering ook kon. Mi wante yutak ook gui doorbraak. Hij gaat ons overwinning geven. Over elke zonde. Over elke bolwerk dat ons leven wil beheersen. Ibiru wan famir kunu sa wan broka famiri. Sa wan broka gezin. Gado gui overwinning. Amen. Halleluja. En vers 12 zegt nogmaals. En God zag dat de aarde aan. En zij die. En zie. En God zag de aarde aan. En zie. Zij was verdorven. En al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. Vers 13 zegt. Toen zeide God tot Noach. Het einde van al wat leeft is door mij besloten. Want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij. En zie, ik ga hen met de aarde verdelgen. Maak u een ark van gofferhout met vlakken. Zult gij de ark maken en haar van binnen en van buiten met pek bestrijken. Vers 15. En zo zult gij haar maken. 300 el zal de lengte der ark zijn. 50 el haar breedte. En 30 el haar hoogte. Gij zult aan de ark een lichtopening maken en een el van bovenaf zult gij die afwerken. En de ingang der ark zult gij in haar zijkant aanbrengen met een onderste, een tweede en een derde verdieping zult gij haar maken. Want zie, ik ga een watervloed over de aarde brengen om al wat leed waarin een levend geest is van onder de hemel te verdelgen. Alles wat op de aarde is zal omkomen, maar met u zal ik een verbond oprichten. Lobiwang, asan.

Zult gij één paar in de ark brengen om het met u in het leven te behouden. Lugong if we lees a verhaal jaso, dan we zien dat die gado bo vernietig a grondtapu na a watra. A bo vernietig ala libisme, ala tragedete. Maar omdat Noah be waka na a gado, a be de wan rechtvaardig mens. Noah no be de verwikkeld in a boosheid sa de na grondtapu. Noah no be de verwikkeld in een geweldenarij zat in een grondtapu. Noah no be verwikkeld in de zonde voor grondtapu. En omdat Noah ben wakker naar Gado, Noah en Libi en Alibi voor een vrouw en de zonen en de vrouwen van zijn zonen, hun allemaal werden bespaard. Halleluja. En als je leest dat verhaal van Morofara, dan zie je dat die alatra Libis maar ben de alatra Libis maar ben de verdronken. Want alleen sakong, a watra sakong, sunga her grond tapu. Ma omdat wamang bede di de karnua, di be waka na nga gado. Lobe wa minat, anatrobi om bigi, a if wansani de fu pasa na grond tapu. Omdat ye waka na nga gado, me can tell you, gado om me kwa pasi pe wan pasi no de giu. Gado o beskerem you na nga you gesin. Lieve mannen, me wan tell you taki, if you waka na nga gado, if you make a keuze for waka na nga gado, that gado o bespaar you na nga you gesin. Gado sorgo dat you na nga de generatie baka you de bespaar, halleluja, fu a toren fu gado, fu a vernietiging fu gado. Let wel, ik zei eerder, God is niet boos op zich, op mensen. Maar God is boos op de handelingen, de verkeerde handelingen, de zondige handelingen, de geweldenarij die mensen uitvoeren. Na asandati echa prati, sondu echa prati kontussen libisma na ngagado. En als wij een besluit maken als mannen, als mensen, geliefde mensen die mij luisteren, als je met een besluit voor wakker naar Gado, voor dat Gado jamie de halleluja, we gaan tegen dat voorus maar deden tiende na de, omdat ze maar potsan in den dringen. Voorus maar deden na de, tiende na de, omdat ze maar potsan gieden en denen we wakker naar Gado, denen we ab Gado. Denen we ab Gado. En omdat denen we ab Gado, ze maar kies aan gelegenheid voor potsan in den dringen, trouwen last den verstand, trouwen kon louter den aan die, omdat ze maar potsan gieden. Lopen we aan te u, gado aan kibriu voor alle de sandati, omdat alle de sandat den aan grond tapu. Gado aan kibriu in a verkeer, gado aan kibriu voor siki, gado aan kibriu voor sommen sani, en ook al sterf je in deze wereld, we aan te u taki, if je wakker na gado, dan je go in a konu kondre voor gado. Halleluja. Lopen we aan te u taki, omdat we man bij de Noah zijn be kiezen voor gehoorzaam als ten voor Gado. Kiezen voor wakker naar Gado. Er is niets speciaals aan Noah. Noah had geen bovennatuurlijke krachten. Noah was niet beter dan al die andere mensen. Maar per Noah ben ik wel verschil. En per Junangamika ben ik wel verschil. Nou, even verkiezen voor Arki naar dat steen voor Gado. Even verkiezen voor Waka naar Gado. Dan ben ik wel verschil in de grondtapodisie. Dan ben je een lichtpunt in deze duistere wereld. En Noah kan doen een lichtpunt in de Dungru grondtapo. In dat steen voor Noah. Ben ik wel wel dan naar rij. Bij Biggie, aan boosheid, bij Biggie, aan zonde, bij Biggie. Enigste van zijn met een verschil, bij Noah en met een verschil is, Noah heeft besloten om zijn hart te openen voor de Heere. Noah heeft besloten om te luisteren naar de stem des Heeren. Noah heeft besloten om te luisteren naar God, zodat zijn leven ingericht kon worden door de Heere. En daardoor was Noah een rechtvaardig mens. Weet u wel, omdat Noah heeft besloten om zijn hart te openen voor de Heere. Geliefde mannen, me want tell you taki, boosheid de alasi. Er zijn zoveel keuzes die je kan maken. Meneer George Noansma, sommige mannen verkiezen om ik van mijn takken op straat, die fuswarif, om drugs te transporteren. En wat komt blijk, de man kiesa man, de man sorota man. Andere mannen, dus mannen maken heel veel mee deze dagen. En meneer George, no one voor de mandati. Zo'n soort besluit, je maakt een besluit, je daar straf of zo, of je maakt een besluit,
Alibi fi waka wan trafasi mine jotchu. Mami konfu tegi

0: You today that if you open you atigi gado, if you make one was slow for waka nanga gado, then salibus spot word for heel feel calamity, then salibus spot word for heel feel tegenslagen. Let well, we je gwa keki tegenslagen emit alasma, maar if you waka nanga gado, if you up gado, dan heb je andere houding, dan heb je andere alternatief, halleluja, dan heb je andere uitweg. God zal ervoor zorgen dat er een uitkomst is voor jou. God zal ervoor zorgen dat er een weg is, halleluja, om te ontkomen. Me want tegen dat gado op een plan nanga alasma. Amen. Gado wan waka nanga minanga you. En hij heeft graag dat wij luisteren naar zijn stem. Hij is de schepper van hemel en aarde. Gado, de Bijbel zegt, hij is de oude van dagen. Halleluja. Abende bifoteng bede. Hij was er voordat er een klok was, was hij er. Voordat de zon bestond, was hij er. Voordat de duivel bestond, was hij er. Hij heeft de duivel geschapen. Halleluja. Maar als we lezen in Gods woorden, zien we dat de duivel in rebellie is getreden. Hij was een van de voornaamste engelen in de hemel. Maar hij is in rebellie gegaan. Hij wou zich hoger stellen dan de troon van God. En Gado zat in vrede. Gado brok in vrede. En hij is uit de hemel geworpen. En zo zien we dat Gado aan een dictator. God is geen dictator. Amen. Amen. Gado ben bekleed. Lucifer nanga alles op pracht en praal. Maar dat no ben sari. En van de dag aan de dag gaat hij door het leven als de boze, als de duivel. Lieve mensen, laten we God gehoorzamen. Laten we met God wandelen. Laten we ons hart openen voor God, zodat hij nieuwe dingen kan doen in ons leven. Halleluja. Lubiwang, mikona kaba fu aboskopu fu mitide. Korte boodschap. Je kan lezen morgen of later, of geen is hoofdstuk 6. Je leest van Noah. Daardoor bevindt een man Noah. En hij kon redden Noah naar zijn gezin. En die zoon en de generatie zijn volgt bakka in. En dankzij Noah, minanga jude jati de ete. Amen. Omdat een man be verkiezen voor wakananga gado. Be verkiezen voor gehoorzaam gado. En in aten dat dat zondo be bigi. Maar toch. A man is be opo e atigi gado. And today, if you opo you atigi gado, we want to tell you that gado already you na you gesin, already you, and you don't want lichtpunt in a grond tapu disi. Andere saan van jou kunnen leren. En ze gaan de God die jij dien ook willen dienen, omdat ze zien wat hij doet in jouw leven. Lieve mensen, ik kon akaba voor haar programma. Dat is Revival Now. En I don't want true story. God want je opwekking in jullie. God want je bloei in jullie. Halleluja. En wat ik wel ook als je voor Biggie. En we hebben moedig je voor Biggie naar mij. En dit is het gebed waarbij je de Heer accepteert in je hart. If you know sap gado ete, if you know sap masra ete, mino abe over een film. The Passion of Christ, maar me abe over een persoonlijke relatie naar koning Jezus. Dat me een actie voor Bigga Biggie is. En dat is het begin van een nieuwe wandel met hem. Opo you ati. En Biggie a Biggie dis nangami. Tak masra Jezus. Mi here you woord to. Ik heb geluisterd naar uw woord. En ik heb berouw van mijn oude wegen. Ik heb berouw van al mijn wandel dat zonder u was, Heere. Heer Jezus, kom in mijn hart. Vergeeft u mij van al mijn zonden. Was mij schoon met uw bloed, Heere. Maak mij tot uw kind. Maak mij tot een kind van u, Heere. Vader, ik dank u dat u aan het kruis bent gestorven voor mijn zonde. Ik dank u voor Christus Jezus, zijn bloed. Reinig mijn hart. Hier ben ik. Ik wil u volgen. Ik wil u dienen. In Jezus' naam. Amen. Lubuang, if you bigger biggie DC, we want to tell you that dan you find Gado, and Gado find you, and I waka nanga you, and I dena nanga you, in alla situatie. Telek sa adesa asa kombaka. Amen. Amen.
1: Yes, and we zijn weer terug bij u, and I know that you have been blessed. Geliefden, wandelen in gehoorzaamheid brengt verlossing in elke area van uw leven. Ik hoop dat u het slotgebed of aan het eind van de boodschap het gebed mee heeft gebeden om de Heere Jezus Christus in uw leven aan te nemen als uw Heer en Redder. Vandaag is geen betere dag om dat te kunnen doen. Ja, op Vaderdag. Ik kan mij nog heugen dat het op een Vaderdag was dat de Pensacola Brownsville Revival in 1995 was losgebroken daar zo in Amerika. De Heer heeft dat niet zomaar gedaan op Vaderdag. Ja, en die revival heeft jarenlang geduurd. Het is mijn gebed dat u een persoonlijke revival, oftewel opwekking, mag ervaren. Vandaag, vanaf vandaag, op deze bijzondere Vaderdag. We maken ons klaar om te luisteren naar het interview van vandaag. En vandaag gaat zuster Gracita, worship leader, broeder Referino Pinas, interviewen. En zij gaat met hem praten over Vaderdag. Ja, ze gaan het hebben over Vaderdag. En deze broeder is getrouwd met een hele lieve zuster. Hij gaat daar alles over vertellen. En na een tijd gewacht te hebben, heeft de Heer ze gezegend met een lieve dochter. En hij gaat daar alles over vertellen. Hij gaat ook praten over de relatie met zijn biologische vader, zijn relatie met zijn geestelijke vader en wat hij graag verlangt van een vader en hoe hij zelf ook wil zijn als een vader. Ja? En hij gaat ook vertellen wat hij als vader wil nalaten aan zijn kind en misschien in de toekomst kinderen. Dit en nog veel meer. Het is een heel bemoedigend interview. And I know that you will be blessed by it. Voordat we gaan luisteren naar het interview, gaan we twee nummers draaien. En het eerste nummer is Daddy-O van Judith Gale en Our Father van Don Moon.

0: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het programma Revival Now. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Bethel op Rome. En ook vandaag zal ik weer het interview afnemen van onze gast. Vandaag is een bijzondere uitzending. Vandaag is het Vaderdag. Een bijzondere day voor vaders, papa. Weet je, bij deze wil ik ook alvast de vaders een fijne dag toewensen en veel luisterplezier. Tirena speciaal die uno. En er zijn ook mensen, ik denk aan koppels, die hebben bijvoorbeeld een tijdje met elkaar en het toch misschien kan treurig deegie ding. En daarom hebben we vandaag de gast, Brada Riffo Pinas. Hij was er eerder geweest. Toen was hij hier met zuster Mirella en toen hadden we het over aanbidding. Maar vandaag gaan we het hebben over geloof. Bribi gado, ondanks de situatie er anders uitziet. Welkom, Brada Riffo.
1: Yes, grantanje voor de gelegenheid.
0: Yes.
1: En het is voor mij een genade om hier te zijn. En voor powernisma.
0: Zuiver.
1: Ja.
0: Want daar is hij voor, mensen.
1: Ja.
0: Brada Riffo is jaren atronang in Wifi.
1: Ja.
0: En het heeft toch in de ogen van mensen een beetje te lang geduurd voor Abtien Kong.
1: Ja, in de ogen van mensen is
0: in de ogen van mensen. Want ja. Gara Edouan stand up in divine moment.
1: Ja.
0: En daarover gaat hij het hebben vandaag.
1: Ja, dat is
0: heeft een hele mooie getuigenis. We gaan praten over vaderschap. Want mensen, als u hem ziet met zijn dochtertje, is gewoon heel mooi om te zien. Dus ook daarvoor gaan we het hebben.
1: Ja.
0: Waarom is het belangrijk om op God te wachten?
1: Mm-hmm.
0: En hoe moet onze houding zijn als we wachten?
1: Zeer belangrijk.
0: Ja.
1: Het gaat niet alleen om het wachten, maar je houding.
0: Je houding. Waarom zegt u dat?
1: Als we kijken naar het verhaal van Abraham en Sarah. Dat is een tof verhaal op zich. Maar is dat het
0: Kan ik aan bedoelen zo degene die Abraham en Sarah niet kennen?
1: Ja.
0: Heel kort.
1: Ja, Abraham eigenlijk een apafu bribi. Door een handel, afas van afvertrouw gado in a fasie van a ding van a wakana nga gado, God gaf om een woord dat mogiwan man piking en uit a man piking vind ik mo bouwa volk giu.
0: Yes.
1: Ja, mo bouwa volk. En Abraham was hoogbejaard. En die vrouw ook. De doorwaan leeftijd per ikataki is mannekes op Chimoro.
0: Onmogelijk.
1: Onmogelijk. En atembe doro eigenlijk die ding atembe psadba. Dat boy, want ik ga ervan uit. Mensen om je heen. Ik ook ba zo op Chiesuku. Dus op den duur, Sarah schreef tak arkino. Abraham, sribina nga aslafin.
0: We jeb gado.
1: Toch? En Ushitak eigenlijk, ben je probeer je jeb gado eigenlijk je tja probleem, je tja issues kon.
0: Yes.
1: Want afrale gomoro fara, die abbeloofde zoon kon daadwerkelijk. Op den duur weddenschap baby geen kon.
0: Ja, in dus, also.
1: Ja, a eerstgeborene, Ismaël, dan a zoon. Ja, dus dat is een verhaal. Maar een houding voor jou in een periode per eigenlijk je wacht. Het is, je moet echt vertrouwen op de Heer. Want like Libis, maar je komt op ideeën en dat boy. Dat is een oplossing.
0: Weet je wat je ook hebt? Kijk, vooral bijvoorbeeld ik denk dat het alleen in een christelijke society is. Dus eigenlijk Libis, maar onderling. Maar iedereen die je tegenkomt, toch? De sap itro.
1: Ja.
0: Alles mijn actie. Dan waar is baby dan?
1: Nasade.
0: Hoe ga je daarmee om?
1: Oké. Misschien kan ik even kort vertellen. Mina en vrouw utro waren jong. We zijn heel jong begonnen die relatie. En dat is een getuigenis op zich. Maar we zijn heel jong getrouwd. Ik was 23 jaar. Zij was 19 jaar. En op precies zijn utro zat ze op schakeljaar. Wat was dat? HAVO. Ja. Hoe denk je, voor nu gaan we wachten.
0: We gaan het uitstellen, ja.
1: We gaan het uitstellen. Ik ba adek, dan we start. De bakka de foyari u begin. Fu probeer, zeg maar. Toch? En we hebben 6 jaar moeten wachten. Dus in totaal 10 jaar in een huwelijk. Chinokong. Dus die 4 jaren plus die 6. In ons geval, ja, uw familie nog ben moeilijk.
0: Maar ook niet...
1: We waren ook jong. Okay. Dus weet je, we waren
0: dus
1: jong.
0: Ze begrepen dat nog.
1: Ze begrepen het van, oké, nee, het komt. Weet je, mijn moeder bijvoorbeeld, mijn schoonmoeder ook. Vaker toe bij Miti. Hey, uno atje e kong. Weet je? Kijk, bij mij is het nooit het gevoel gaan wekken, althans opgekomen van, hey, asanogo. Weet je? Maar zij als vrouw had wel haar momenten. Achteraf heb ik verteerd meer, hè. Tak, boy. Zo liefst me gozdo tapatuele dat me krie, tak, shazam.
0: Vooral als je weer merk van,
1: weet je?
0: Ik menstrueer
1: menstruatie, weet je? Dan heb je weer dat droevig moment.
0: Ah, okay.
1: Maar voor mij was het like, hey, het komt nog. Gaat ook gewoon een woord toe. En wat een woord gaat.
0: Yes.
1: Toch? Gaat ook gewoon een woord toe. En het gaat in vervulling komen.
0: Ja.
1: En je hebt een heel belangrijk ding gezegd, is je houding in het wachten.
0: Een
1: soort houding, je abi. Je hoort je van... Eigenlijk, a hoofd van je abi naar een woord toe voor gado. Dat woord moet je nooit overboord gooien. If you do that, a hoop, gwe, a bribi, gwe, alles is weg.
0: Dus ook al lijken de omstandigheden. Stel bijvoorbeeld, het is een koppel en ze zijn al bijna dichtbij 40 jaar.
1: Ja.
0: En de arts zou zelf zeggen van, moeilijk. Dan nog als je het woord hebt gehad van God. Wat kans dit?
1: Hij is een wonderwerkende God.
0: Ja, hè?
1: If a te you tak nadat die opsa. Nadat opsa. Toch? Wat zou ik alweer zeggen? In elk geval, als we ook kijken naar het verhaal van Hannah, dat is weer een ander verhaal.
0: Ja, want zij was onvruchtbaar.
1: Onvruchtbaar. En dat gadosrif bedwing. Dus zo heb je in dus eigenlijk, de idee was zo'n situatie, moet je God gaan bidden, openbaring van... Kijk, ik ben iemand met takas aan plin, lek vast aan de. Zo, alles maar make it ching. Dat is plain as it is.
0: If God
1: bedoelen naar jullie die. Naar lek aan huwelijk. Jezus schreef haal je aan, want die fariseers vroegen hem van ten aanzien voor huwelijk en
0: scheiden.
1: Hoe staat het? En Jezus heeft het zelf gezegd. Zoals man otro, zoals man otro. Dat is zo. That's life. Zoals man kies ik ching trouwen ook. Trouw kies boem voor op ching. Trouw kies wang trouwen ook. Abib ching.
0: Dat is waar.
1: Omdat God ook een plan geeft.
0: Yes.
1: Dus jij moet de Heer, daarom moeten we onze identiteit, ons bestaan, het doel waarvoor we bestaan, in de Heer zoeken.
0: Yes.
1: Want dat God ook tegen je dat, als je nou iets trouw, maar dit is niet mijn plan in jou. Kijk, in ons geval we dat hadden kunnen opgeven. Toch? Bijvoorbeeld scheiding, want dat gebeurt. Dat men gaat scheiden, want als je het hebt in sommige culturen. Binnen een jaar, want dan moet je
0: hebben. Ja, anders begint men te vragen.
1: Ja.
0: Of trouwens, ik hoef dat vrouwgi.
1: Ja, is ik hoef vrouwgi, want weet je, want de chin dat na goed doet.
0: Yes, so.
1: Toch? Dat zegt men. Maar zo'n ding gaat op een plan naar.
0: Met
1: heeft een andere plan. Dus belangrijk is om te weten, dat is een planning voor mijn libi. En daarvoor moet je bij God zijn.
0: En ik denk ook, behalve die houding, bij het wachten, is ook hoe ondersteunen jullie elkaar?
1: Wauw. Ik mag je zeggen, we hebben, wij noemen dat, in relaties heb je, quotes wat je gebruikt.
0: Yes.
1: Wij zeggen in onze single life, zonder kind, wij noemen het single life. En dat ook single.
0: Oh, ik snap het.
1: Maar we hadden geen kinderen. We hebben flink voor elkaar genoten.
0: Nee.
1: Ik mag je zeggen, als dat kind toen mocht komen, aan het begin, zouden we misschien kan de unoboom making. Omdat we nog moesten groeien naar elkaar toe.
0: Ja.
1: Er was heel veel mee bij grofu, zoals in een relatiesfeer, mee bij sabi. Toch, dus bepaalde zijn mee bij moest leren. Ik moest het echt leren. Er waren situaties, weet je, trangating, financieel. Ik moest een goede rentmeester gaan worden. Want mee bij sabi go om naar money. Als kind heb je dat niet meegehaald van huis uit. Weet je, bepaalde zijn nog bij in place. Dus behalve dat je trouwt, moet je qua maatschappij, qua
0: dus
1: economisch, ervaring in alibi mm-hmm. moet je ook hebben. Dus een huwelijk ook toen ook. Toch? Dat gaat het niet alleen om mm-hmm. het kind. Mm-hmm. Het gaat gewoon aan je relatie. Nou, wat we hebben gedaan voor Abtjin Kong. We hebben genoten. Elk weekend waren we ergens. Of we waren in Nikeri. Mm-hmm. Of we waren op Mungo. Of we waren mm-hmm. Afobaka. Weet je, we waren echt bezig.
0: Dus echt groeien naar elkaar
1: toe.
0: En maar je doet het nog steeds.
1: Dat doen we nog steeds. Dus
0: en
1: we
0: nu samen eigenlijk met die kleine.
1: Met die kleine. En ze is helemaal in dat ding. Adjelik akobora fos uno. Asa precies samen op staat. Dus ja, we hebben flink voor elkaar genoten. En we hebben elkaar ook flink leren kennen. En eigenlijk, fos abede mijn vriendin, was ze al mijn vriendin.
0: Mm-hmm. Dus hoe bedoel je vriendin, Mati?
1: Dat bedoel ik.
0: Oh, oké, okay, oké. Okay.
1: Ja, dan. Oh. Dus fos abede mijn vriendin als in een relatie.
0: Aha, waar je ook Mati?
1: Matis.
0: En dat is ook belangrijk,
1: is
0: hè?
1: Ook belangrijk. Eigenlijk, als je dat nog in een relatie wordt het een beetje moeilijk. Omdat we Mati je vertrouwen naar Alassani. Alle, noem maar op. Alle veersani, alle gevoelens, emoties. Wasanipsa. Of je gaat zelf door als persoon in die relatie door een moeilijke tijd. Kan je even liefde op wantrasmen, want dat gebeurt ook. Mm-hmm. Toch? Noem maar op. Mm-hmm. Financieel, asanego wel naar je partner. Dus, weet je, asanego, maar misschien asanego wel naar je familie doen. Of van je doen.
0: We kunnen van elkaar leren.
1: Dus, we hebben flink van elkaar genoten, flink mm-hmm. van elkaar geleerd. Mm-hmm. En die moment door op je Abtjin Kono, mm-hmm. wauw, het was echt dat moment.
0: Maar beschrijf dat voor mijn vaderschap.
1: Vaderschap.
0: Ah, oh, beschrijf dat. Wat is zo fascinerend van vaderschap?
1: Als je dat mij vraagt, mm-hmm. Mensen zeggen vaak, vader geeft identiteit. Mm. Naar Abtjin. Ongelooflijk. Mm-hmm. Ik zie dat ding letterlijk, hè.
0: Vertel.
1: Laila is precies Riffo.
0: Serieus?
1: Na precies mijn dit rap.
0: Je zegt maar wel.
1: Nee, anu je zegt altijd de omdat vanwege een vrouwelijke ras kan je
0: vrouw. Oké.
1: Maar als je foto's kijkt.
0: Serieus? Ik vind wel die moeder hoor. Maar een karakter aan jou.
1: Maar een karakter. Wauw, ik zie gewoon mezelf. En weet je, daarom is het heel belangrijk dat er een vader is in huis. Mm-hmm. Omdat mi is je precies van mi gro. Mm-hmm. En de streken sami bij abi. Mm-hmm. De manier sami bij abi. Zeg mm-hmm. gewoon terug. En ik kan er wegwijs maken.
0: Oh.
1: Me sorry dat ik naar die zin doe. Zo moet je het doen. Zo mm-hmm. En asanego.
0: Mm-hmm. En ze is echt dol op je, hè?
1: Ja.
0: Uh-huh.
1: Dat is zo.
0: Op beide sowieso.
1: Ja.
0: Maar ik zie dat ze echt iets heeft van, ik heb de beste vader van de wereld. Ja, toch?
1: Ja, helemaal.
0: Maar vind je dat ook belangrijk, dat een kind dat heeft?
1: Ja. Ja. Mm. Ik bijvoorbeeld, kijk, omdat ik dat niet gehad heb, mm-hmm. Valt het me bijzonder op bij haar. Mm. En dan ben ik ook Ik ben mis. Ik heb het echt gezocht, hè. Tot, ja. Ik heb het echt gezocht.
0: Wat wilde je van een vader?
1: Het is identiteit. Het is mm-hmm. gewoon weten van waar je komt. Mm. Toch? En weet je, voor ieder is dat anders. Mm-hmm. Want bij mij, God tegen dat mina yupa. Mm. Uiteindelijk. Na mijn zoektocht naar die vaderlijke
0: naar die vader,
1: liefde.
0: Ja.
1: Je hebt mannen, ze zijn, de man komt bigig bij mij, ze zoeken nog steeds naar die vaderliefde. Mm-hmm. Je hebt soms niet door wat van de karasani, het missen van een vader betekent voor een kind. Mm-hmm. En ik zie het terug bij Layana. Mm-hmm. Kijk bijvoorbeeld, volgens mij kon ik interview, ja, ik denk dat papa niet te lang weg blijft hoor. Mm-hmm. Ik ga op je wachten,
0: oh.
1: Weet je, en zo. En als je komt, als ik ga slapen of zo. Weet je, dat soort dingen. Mm-hmm. Dus omdat die band, hè, a mm-hmm. band. En je leert je ook toe. En een kind, kijk, ze is een meisje. En men zegt, eerst is maar dat een meisje is verliefd naar een pa.
0: Mm-hmm. Dus verliefd is een aanhaling.
1: Verliefd, ja, toch? Een lobby, een genegenheid, een warmte, een liefde. Toch? Naar een pa-evening, dat naar een prinkje, dat naar een voorbeeld, een blauwdruk.
0: Yes.
1: En je ziet het ook vaak in relaties dat meestal een meisje is ook zo'n type masra.
0: Masra, ja.
1: Toch? Dus,
0: ook als het negatief is, hè?
1: Negatief, ook negatief.
0: Aha,
1: als het een abusive man is geweest, Onbewust. Het is soms iets gebeurd in het onderbewustzijn. Mm-hmm. Dat bijna eigenlijk als tjene de bewust dat na. Mm-hmm. Ik ga doen een jepping.
0: Mm-hmm. Is waar.
1: Ja.
0: Is waar.
1: Dus voor mij heel bijzonder. Mm-hmm. Ze kijkt echt trots op naar me. Soms heeft de mim golea zang. Dus papa, jij moet vandaag zingen. No? Doe het goed hoor. En oh. zo. En ja. Ja. Ze is een kleine coach soms thuis. Mm-hmm. Weet je? Kan hij misschien wat zingen? Nee, papa, niet zo. Zo moet je het zingen. Weet je? Het is echt leuk.
0: Het is leuk. Toch?
1: Dus ik denk dat de beste relatie die je kan opbouwen is een relatie met je kind.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Als je dat mij vraagt, mm-hmm. echt met je kind.
0: Mm-hmm.
1: Want ja, je wilt eigenlijk je legacy, hè?
0: Mm-hmm.
1: Je wilt de legacy en je wilt, ja... Hoe moet ik het zeggen? Ja, iemand die eigenlijk doorgaat met datgene waarmee je bent mm-hmm. begonnen. Toch? En, hey, Layana.
0: Mm-hmm.
1: Layana is echt een zegen van de Heer.
0: Mm-hmm.
1: En de naam betekent letterlijk...
0: Dat zou ik net vragen. Wat de naam betekent.
1: Gods genade geschenk.
0: Wow.
1: Toch? Het is een geschenk die we door Gods genade hebben gehad.
0: Mm-hmm.
1: En je ziet het ook, ze is gewoon een cadeau, overal mm-hmm. waar ze gaat, je ziet.
0: Het is geliefd.
1: Ook bij mensen, hè.
0: Oh, ja. Heel lief meisje.
1: Ja.
0: Aha. We hadden het over legacy, hè.
1: Mm-hmm.
0: Behalve dat je bijvoorbeeld haar identiteit, dat ze eigenlijk weet wie ze is.
1: Ja.
0: Wat zou je nog willen nalaten voor haar?
1: Ja... Real estate.
0: Ja.
1: Kijk, ja, in sommige culturen, je nee, kies maar sanite kombi.
0: Ja.
1: Of in een sabasan pe je ouders absani. En ik ben zo iemand, ik ken dat niet.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb bewust ervoor gekozen, zeg van, hey, Rif, je kind moet dit niet kennen.
0: Ah.
1: Laat het anders zijn voor haar.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Behalve dat hij ook toe op de heel vroege leeftijd wil ik dat ik aan dien ga, dus serieus.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik ben als tiener tot bekering gekomen. Maar toch toen weet ik, had ik het eerder geweten.
0: Ja, veel hebben dat, hè? Ik ook.
1: Ja, en de Heer zegt het ook in zijn woord. Dat mm-hmm. Eigenlijk vanaf Aching, mm-hmm. ik grokom. Met de paplepel moet je het ingeven, inbrengen.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Dus dat doe ik. Vooral voor het ze gaat slapen.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Dat asap dat wan gado de. En dat une libi gewoon. Zo. Toch?
0: Mm-hmm.
1: En dat die connectie met haar. Mm-hmm. En de vader.
0: Mm-hmm.
1: Onze God er is.
0: Yes.
1: Ja, dus om te praten over legacy. Wat ik sowieso bij haar wil. Is mm-hmm. dat.
0: Dus real estate.
1: Ja.
0: Ili wangudu gang.
1: Wangudu gang.
0: Mm-hmm.
1: En dan moro biki gudu dat na masra.
0: Masra.
1: Ja, dat ze de Heer gaat dienen. Natuurlijk. Ieder safa chili bi ewaka. En daarom moet je blijven
0: bidden
1: voor je kinderen.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Want kinderen kunnen hun eigen pad kiezen. Maar als je biggie en die draag je op, zoals van Hannah bedu naar Samuel.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan komt het wel goed.
0: Mm-hmm.
1: Ja, sangado giegi bakanagado. Dat heeft Abraham ook gedaan. Mm-hmm. Toch? Door Isaac. Op te dragen aan de Heer.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Dus kibri yup ching, biggie altijd yup ching. Zeer belangrijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zou je nog eens een keer vader willen worden?
1: Ja, zeker. Ja, hoeveel kinderen zou ik willen? Heel veel. Maar...
0: God bepaalt.
1: En ik heb gemerkt mm-hmm. in ons leven dat... Zo zijn niet naar God bepaalt, letterlijk.
0: Mm.
1: Zoals ik van bijvoorbeeld Wam Ching.
0: Mm-hmm.
1: In dat case dat hij, het is letterlijk God die bepaalt in ons leven. De aquapis dat hij, we hebben geen invloed op.
0: Mm.
1: Wat ik bedoel daarmee, natuurlijk naar Gado Egypt Ching, maar je hebt soms maar, ze moeten, afro naar meer dan space, meer dat Amandine in de buurt is zwanger.
0: Mm-hmm.
1: Bij ons gaat dat niet zo.
0: Mm-hmm.
1: Dus eigenlijk, dus voor no give up in a word to sagadogiu als koppel, moet je ook bewust zijn voor, hoe moet ik het zeggen?
0: God's
1: je moet
0: timing.
1: Nuchter, ja, Gods timing. Oh. Mm-hmm. Je moet nuchter, ding nuchter bekijken.
0: Mm.
1: Niet springen, ja, maar mensen zitten achter me of mensen hebben me gevraagd. Nee, gewoon nuchter.
0: Maar dat gevoel heb ik soms, hè, van... Dat koppels dat soms, dat het echt best moeilijk is. Hè?
1: Een soort van
0: want
1: pressure.
0: Ik vraag het niet eens, ja. Hè? Van ja. Aan iemand van oké. Okay, ja. En kom over weer andere kinderen. Vragen net
1: gewoon.
0: Ja,
1: ay, hoe lang
0: ik,
1: nog?
0: Ik vind het zo'n lang lastige vraag.
1: Ja, is een, hey, is echt een lastige vraag.
0: Aha.
1: Maar
0: men bedoelt het ook niet eens slecht?
1: Niet eens slecht, ja. Maar bij jou als persoon
0: komt het een beetje vervelend
1: negatief over. Toch?
0: Dus wat zou je die mensen adviseren?
1: Hoe ik ermee ben omgegaan... Mm-hmm. Ik heb altijd gezegd naar Gado en bepaal. Weet je? En dan blijf ik gewoon zeggen, nee, naar Gado en bepaal. Uh-huh. En inderdaad, naar Gado en bepaal.
0: Mm-hmm. Toen ze het zelf begrepen, hè?
1: Ja,
0: van, is God zijn timing.
1: Ja.
0: Ja. Want kijk, hè. Voor de mensen die God nog niet kennen.
1: Ja.
0: Ik zeg altijd, God is net als iemand die net eigenlijk aan het puzzelen is, hè. Mm-hmm. En hij zet die stukken bij elkaar. Mm-hmm. Toch?
1: Ja.
0: Want in het vorige gesprek had ik er nog over van... Het kan een beetje vervelend zijn.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment, stel... Je bent kwam toe stap. Nee, luko baka ga baka zijn.
1: Ja.
0: Dat je begreep zei de gado no be wane eten.
1: Ja.
0: Want
1: ja.
0: Bij jullie zei je het ook. God had dat gebruikt, zodat jullie elkaar leren kennen.
1: Ja.
0: En in relaties is het belangrijk dat koppels elkaar leren kennen.
1: Ja.
0: Want kinderen nemen tijd.
1: Ja.
0: Kinderen nemen veel tijd.
1: Ja, ding. Dus eigenlijk, ding, je gaat ding te maken. Voor als koppel.
0: Koppel, ja.
1: Om erop uit te gaan. Of, weet je?
0: Don't to go oppas.
1: Juist. Mm-hmm. Juist. Eigenlijk, totdat die kinderen weer uit huis gaan.
0: Ja.
1: Dan ding ik, maar dat snap je dat. Ik zou mijn jarig zijn.
0: Yes.
1: Dus wij zijn echt blij dat...
0: God dat gebruikt heeft.
1: Gebruikt heeft.
0: Aha.
1: Ja.
0: Want jullie zijn tegelijk, vooral voor mij, toch? Mm-hmm. Ook een voorbeeld.
1: Mm-hmm.
0: Koppel.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Ik kijk naar jullie, ik zie die liefde, ik ervaar die liefde.
1: Ja.
0: En ik heb zo echt van, dit wil ik ook voor mezelf.
1: Wow.
0: Snap je?
1: Prijs de Heer.
0: Dus, en God heeft dat gebruikt, want had hij dat niet gebruikt, dan hadden jullie misschien 3-5 kinderen nu.
1: Ja.
0: En jullie ervoeren die liefde niet.
1: Juist.
0: Dus,
1: precies.
0: Het is wel heel mooi.
1: Ja. Het is heel mooi, inderdaad. We hebben echt... Dus behalve dus dat we naar elkaar toe groeien...
0: Mm-hmm.
1: Individueel groeien ook.
0: Yes.
1: Ja. Mm-hmm. En wat zeer belangrijk is ook... En dit is meer voor dus koppels...
0: Mm-hmm.
1: Is dat je elkaar ondersteunt in hetgeen wat de individu doet.
0: Yes. Support die
1: support. Die support is zeer belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: Dat je niet egocentrisch of egoïstisch bent.
0: Maar wat is belangrijk daarbij? Want het leek alsof we communiceren. Want de vorige keer hadden we het daarover. Hè?
1: Ja.
0: Communiceren met elkaar.
1: Is communicatie.
0: Van waar wil je naartoe gaan, mijn schat?
1: Precies.
0: Zo? En dat jullie levelen met elkaar.
1: Precies. Kijk, toen we pas trouwden en samen gingen wonen... Zo trobi.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik mijn pauroko, althans ik mijn pauroko kom, bori no bori eten, wil ik gelijk in de keuken klaarmaken. Maar ze is anders.
0: Mm-hmm.
1: Zij wil even zitten en nog even praten over de dag.
0: Mm-hmm.
1: Mino deso. Je begrijpt toch? Mino was doggy tori.
0: Uh-huh.
1: Dus bori asamu city.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga dat niet door.
0: Mm-hmm.
1: Dat het verschil was.
0: Mm-hmm.
1: Dus op den duur. Ja, dat zijn trobi, kese, toch? En wat die mis domiluk, ons don communicatie, ons don dat otaki van. Maar, zijn dat probleem? Wat is het eigenlijk het probleem? En toen legde ze uit van, hey, weet je, als ik van het werk kom, wil ik nog even bijpraten en zo.
0: Mm-hmm.
1: En ik moest me erbij gaan neerleggen.
0: Mm-hmm.
1: En dat ding is geven en nemen.
0: Yes.
1: Toch? En je geeft als maar ruimte, voldoet ze aan ons toe.
0: Mm-hmm. En omgekeerd.
1: Uh-huh.
0: Dus eigenlijk probleem naafdeen waar
1: je eigenlijk een naafdeen, naar communicatie.
0: Communicatie.
1: Elkaar
0: begrepen, level aan
1: ons begrip. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Want behalve dat je gaat communiceren, moet je het ook in praktijk brengen. Wat is afgesproken?
0: Is afgesproken, hoor je aan je
1: afspraak. Dus zo ben je nu minder, veel minder. Meestal na werk dan mee ebori. Toch? Dat kan je atori egi vanuit de woonkamer, atori egi gewoon. Weet je? Maar nu soms zo af en toe helpt ze.
0: Mm-hmm.
1: Weet je? En
0: that's
1: about it.
0: Dat is echt het belangrijkste.
1: That's about it. En kijk, ik ben opgegroeid in, ja, huishouden, na. Alles aan niet meedoen, meedoen, alles aan meedoen.
0: Mm-hmm.
1: Toch? En je moet elkaar ook daarin gaan leren kennen.
0: Mm-hmm.
1: Toch?
0: Mm-hmm.
1: Het is zeer belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: Dat je jeppie, pe imang.
0: Mm-hmm.
1: En pe ino mang, dat rawang je te kabra.
0: Kijk, waar men het eerder gaat over je biologische vader.
1: Ja.
0: En het verlangen naar een vader. En God heeft toen getoond van, ik ben jouw vader.
1: Mm-hmm.
0: God geeft soms ook geestelijke vaders.
1: Vaders, ja.
0: Heeft hij dat?
1: Ja, ik heb dat gevonden sowieso in onze voorganger.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Profeet Patrick Botse. En hij is een man, je staat een man die ziet, hij... Hoe moet ik het zeggen? Dan ligt van bijbeltakking. Een held is ik eigenlijk als speer uit de koker. En dan is het die morofara. En ja, het is...
0: Dat is wat in zijn hart zit.
1: Dat is in
0: dat
1: zijn
0: dus
1: hart. Ja,
0: gaan.
1: Dat wij verder gaan. Toch? Mm. En amma, ik geef ondersteuning ook toe. Weet je, in gesprekken. Je vindt dat, die is nou een pa.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Hij ziet je groeien. Hij ziet je vormen.
0: Mm-hmm.
1: Vorming is zeer belangrijk voor een kind.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ook die geestelijke
1: ook
0: vorming.
1: Ook geestelijke vorming.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, discipline.
0: Mm-hmm.
1: Ja, wel. Discipline. Want je ziet een gemeenschap dat... If one kind ook is discipline, a big, big man, je a probleem met een man dat die later... In karakter, in afas van een man, je go om met een libisma. Toch? En deze man let daarop. Je karakter.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Dat je... nederig opstelt, nederigheid en dat je liefde hebt voor mensen.
0: Mm-hmm,
1: hij zegt vaak, zei dat baka, love God and love people.
0: Yes,
1: ja.
0: Hij.
1: Dus dat is ook een van de dingen die ik heb meegenomen of meeneem van deze man.
0: Mm-hmm.
1: Toch in Lopgado.
0: Mm-hmm.
1: Wie zo'n situatie, Lopgado.
0: Mm-hmm.
1: En loop je naast, dat zal ik van je lobby schrijven. Mm-hmm. En dat is eigenlijk die grote gebod, hè?
0: Mm-hmm.
1: Althans, die twee grote geboden.
0: Geboden, ja.
1: Toch? Dat mm-hmm. God op de eerste plaats en dat je loopt,
0: mm-hmm.
1: je medemens ook mm-hmm. doen. Naar een kruis, hè?
0: Dat is ook net, hè? Dat is een kruis, hè?
1: Kruis
0: is
1: ja.
0: God, mens.
1: Ja.
0: Dus de ene die naar boven gaat
1: ja.
0: en horizontaal. Wandeling.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Dus, dat ding is erkenning. Erkenning. En Amalise erken je.
0: Mm-hmm.
1: En hij heeft wat met zonen.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Zonen blijven.
0: Mm-hmm.
1: Zonen rennen niet weg.
0: Dan een huurling.
1: Een huurling of een slaaf.
0: Of een slaaf, ja.
1: Ja, toch? Dus, mm-hmm. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat heb ik sowieso gevonden in deze man.
0: Mm-hmm.
1: En die vriend die ik zocht in een... Want ik probeer dat nog steeds met mijn biologische vader. Althans, ik probeerde dat. Ik heb ermee opgehouden, omdat ik had zo'n een bepaalde secret.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Dat na mening, ay, nanga mi ikataki, mi osorio. Zoals de Bijbel zegt, de salvie leert je alles aangaande, anything.
0: Mm-hmm.
1: En die salvie is de heilige zelf.
0: Yes.
1: En hij is de beste vriend.
0: Mm-hmm. Dat is waar.
1: Dus tenminste zing je bepaalde zingen. Ik zing het vanuit de openbaring, uit de ervaring, toch? En apadisi. Hij zal er niet altijd in het huis zijn, maar je weet, hij is er.
0: Mm-hmm.
1: Toch?
0: En hij ondersteunt.
1: En hij ondersteunt in gebed.
0: Advies.
1: Noem maar op.
0: Ja, klopt.
1: En dat heb je nodig. En mensen lappen daar ook zo. De pa kon wat heb je vandaag gedaan? Give one to instruct. Dat is zijn vader.
0: Dat is zijn vader. Maar zeker niet onmisbaar.
1: 100%.
0: Uh-huh.
1: 100%.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Want vaak heeft men het ook, bijvoorbeeld ook in de politiek. Dan heeft men het over sterke gezinnen.
1: Sterke gezinnen, ja.
0: En sterke gezinnen bedoelen ze zeer waarschijnlijk ook met een sterke vader.
1: Vader, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: En kijk, je hoort vrouwen ook vaak zeggen, ik ben, vooral op vaderdag.
1: Mm-hmm.
0: We maken die grap soms ook, mm-hmm. toch? Ik ben vader en ik ben moeder. Maar kan mm-hmm. dat?
1: Ik geloof niet dat dat zo kan, omdat... Allah toe op deze speciale pressie.
0: Mm-hmm.
1: Elk heeft zijn plaats.
0: Eigen rol ook.
1: Eigen rol, toch? In een gezin.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Een vader beschermt, een vader voorziet. Weet mm-hmm. je? Een vader, voorziet, beschermt.
0: Mm-hmm.
1: Toch? En hij leert ook toe.
0: Mm-hmm.
1: Eigen identiteit. En de moeder is meer voor de genegenheid. Warmte, mm-hmm. weet je. Dus,
0: zij maakt van het huis een thuis.
1: Een thuis, ja. Mm-hmm. Weet je, mm-hmm. precies dat. Mm-hmm. Toch, dus... weet je, mijn kies was aan voor Taki ook toe. Men mm-hmm. zegt vaak... a happy wife, a happy life. Mm-hmm. Dat is zo. Zeker een
0: mate.
1: Mie bribina sandati. Maar... ik vind toch, de keerzijde daarvan is dat je jezelf kan verliezen. Mm-hmm. In die zin van... je offer alles aan die afrouw. Mm-hmm. Voor afrouw die happy.
0: Dat en, is, en uiteindelijk je last
1: jezelf. Je last jezelf.
0: En dat is ook belangrijk.
1: Dat is ook belangrijk.
0: Dat, you als, need dat je zelf ook mens bent.
1: Mm-hmm. Toch? Dat in een legi jezelf.
0: Mm-hmm. Dat kan niet.
1: Nee.
0: Want jij moet vol zijn zodat je ook kan geven.
1: Ja, precies.
0: Dus dat is echt een boodschap naar die mannen toe. Van, hey.
1: Ja. Ja,
0: want er moet balans zijn.
1: Er moet balans zijn. Je kan een vrouw niet oneindig happy maken. Mm-hmm. En aan het eind is ze toch niet happy als ze niet happy is op zichzelf.
0: Omdat jij leeg bent.
1: Ja. Uh-huh. Ja, toch? Dus jouw happiness moet zijn in dat de andere ook happy is. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. En één advies wat ik altijd geef is... Mm-hmm. Vooral als het gaat om meningsverschillen, om karakterverschillen... Dat jij je eigen partner de positieve zijde kan van je partner zien. Je moet altijd kijken naar de positieve kant van je partner.
0: En dat moet je eigenlijk gaan leren. Gaan leren. Leren zien.
1: Leren zien. Bewust erop gaan letten.
0: Want we kijken meestal altijd naar die vervelende dingen.
1: Dingen. Maar dat is het. Dus voor Chara balans komt, moet je kijken naar de positieve dingen van je karakter en de negatieve van jezelf. Hmm. Als beide dat doen, mm-hmm. dan pas eigenlijk een proces voor...
0: Understanding.
1: Understanding.
0: Uh-huh.
1: Toch? Want je...
0: Elkaar begrijpen.
1: Mishwaki en mm-hmm. daar vandaar dat zij, mm-hmm. weet je, als mens ook zwak is op een bepaald mm-hmm. gebied, een begrip, toch? En eigenlijk een proces voor, maar voor begrip, ook toe vorming. Mm-hmm. En dan ga je beter begrijpen om jezelf lief te hebben.
0: Mm-hmm.
1: Ja, toch?
0: Mm-hmm. Take yourself, care of yourself.
1: Take care of yourself. Mm-hmm. Don't be too hard on yourself mm-hmm. als persoon.
0: Mm-hmm.
1: Want de Bijbel zegt, je kan jezelf niet veranderen.
0: Klopt.
1: Nagado e jeb uno. Door situaties heen om te veranderen in onze karakter, in onze houden, in onze denken.
0: Ja, dat vooral.
1: Toch? Ja, mm-hmm. dat vooral in onze denken. Dus don't be hard on yourself.
0: Mm-hmm.
1: Hou van jezelf. Mm-hmm. No give 100% for you. Ook toe aan vrouwen niet.
0: Mm.
1: Zo'n vrouw, ik offer alles aan je.
0: En zelf ook wanneer ze kinderen krijgen, hè?
1: Ja.
0: Dan is het echt die kinderen en die man.
1: Mm-hmm.
0: En de Ella Sinsrevi.
1: Of ze gaan voelen voor dat kind en voor die man.
0: Dat ook.
1: Je bent in een huwelijk.
0: Je bent in een huwelijk, ja.
1: Ja, of omgekeerd, ze gaan voor die man en de Achi e Grokong en Achi e Blima, want maak ik alleen naar pa.
0: Mm-hmm.
1: Dus die balans moet er zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus... en kinderen kijken ook daarnaar.
0: Mm-hmm. Hoe is die relatie?
1: Hoe is die relatie onderling?
0: Welke plek krijg ik?
1: Ja.
0: Ja. Ik zag een mooie foto van jullie vandaag.
1: Ja?
0: Jullie zouden beide een foto maken.
1: Ja.
0: En toen schreven jullie van, ze gaan van geen kans.
1: Ja, precies. Precies, ja. Kijk, God heeft gewoon ons gemaakt naar zijn beeld, naar zijn...
0: Gelijkenis.
1: Mm-hmm. Toch? Lek van Adewang. Jarusu gado,
0: mm-hmm.
1: want dat zegt de Bijbel. In om din tra gado, in din mi.
0: Yes.
1: Zo hebben we het ook als mens, mm-hmm. als kind ook van.
0: Hoe ik aan trouwate?
1: Ja, in terra trouwate.
0: Ieder mens heeft dat.
1: Ieder mens heeft dat.
0: Me.
1: Ja. Sommige uh-huh. mensen zeggen van, ik heb het niet nodig. Dat is niet waar.
0: It's a lie.
1: It's a lie.
0: Uh-huh.
1: We hebben het allemaal nodig.
0: Yes.
1: Toch? Dus en in die relatie, dus als vrouw. Mm. No las je schreef je om te veel aandacht te schenken aan die man of te veel aandacht aan het kind. En man,
0: zorg voor ook, balans.
1: Ja, die balans moet er zijn.
0: Mm-hmm.
1: Toch? En die balans de sweetie man.
0: Mm-hmm. En we gaan eindigen.
1: Ja.
0: Toch? Mm-hmm. Ik hoorde dit takkie sweetie van de hoofdstof.
1: Goed, ja.
0: Een boodschap naar mannen die je toch hebben laten afweten om een of andere reden. Wat zou je ze zeggen?
1: Mannen of vaders?
0: Vaders.
1: Ja. Aan die vaders wil ik zeggen, it's not too late.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Wat gedaan is, is gedaan. Zandina verleden, dina verleden. Kijk vooruit. Mm-hmm. Maak een nieuwe start met je kind. Mm-hmm. Maak een nieuwe start met je nakroost. Mm-hmm. Toch? Om een nieuw hoofdstuk te schrijven, een nieuw boek te schrijven. Yes. Een nieuwe liefdesrelatie te schrijven tussen jou en je kind. Mm-hmm. Zit een dagje en lukufa ik kan lossen dat op. Want zo lees je een relatie tussen een man en een vrouw, omdat die uit elkaar.
0: Een relatie pori. Uh-huh.
1: Toch? Invloed. Waardoor. Ja, toch? Mm-hmm. Maar probeer toch van je kant als man, als vader, mm-hmm. daar te zijn voor je kind. Mm-hmm. Like, always daar te zijn voor je kind. Mm-hmm. Toch? En een mekwan traman kong, je behandel je chiwa fasi, want dat heb je ook. Mm-hmm. Toch? Dat je gewoon opnieuw start. Mm-hmm. Ja? En de vaders die het al doen, hey, keep it going. Mm-hmm. Keep it going, want morgen zal jouw zoon hetzelfde voorbeeld van je overnemen. Mm-hmm. Toch? En behandelen ching. Waardevol. Mm-hmm. Toch? En kijk, eigenlijk een gemeenschap ja, boem gezinnen, boem libisma, om het zo te zeggen. Toch? Mm-hmm. Er zijn geen goede mensen, maar je weet wel wat er
0: gebeurt. Oké, een sterke gemeenschap.
1: Een sterke gemeenschap.
0: Als we sterke gezinnen ja. hebben, ja.
1: Ja. Dus mm-hmm. vaders, maak gewoon een nieuwe staat. Als het niet goed ging, mm-hmm. ja, bel of app met contact naar je ching. Mm-hmm. Toch? Wie is van een relatie bij Kopori, I don't know. Mm-hmm. Trek een streep. Begin opnieuw.
0: En die kinderen die zo'n vader hebben, hoe moeten zij zich opstellen?
1: Ja, kijk, in een kind, meestal de image dat beschadigd is het beschadigd. Mm. Je kan als kind ervoor kiezen om een kans te geven aan die papa, maar het gaat nooit meer hetzelfde zijn. In die zin van, als ik kijk naar mezelf, je probeert wel, maar je staat ergens aan. Omdat TV zakba. Je bent in een ander seizoen van je leven, je bent ouder, weet je. Dus, maar blijf nog steeds geven dat je, wat je moet geven aan die vader.
0: Ja.
1: Want appa abe van ode ook toe.
0: En een blessie.
1: Een blessie.
0: Je moest kiezen voor je pa ook toe.
1: Je moest kiezen ook toe. Toch? Mm-hmm. Dus blijf doen van je kant wat je, mm-hmm. wat je kan doen.
0: Yes.
1: Toch? Voeg je appa.
0: A eer.
1: Mm-hmm. Ja, want
0: soms kan dat hem ook veranderen. Hè?
1: Veranderen, klopt.
0: Jouw houding kan veranderen.
1: Klopt.
0: Hoe hij met jou omgaat of omging.
1: Ja.
0: Toch waarbij hij ziet van, hé, minder de waard die eigenlijk, mm-hmm. maar toch heb je een soort respectie.
1: Ja, als je een soort respectie. Soms is het ook dat eigenlijk atori no takje tussen kind en
0: is
1: vader
0: uitgesproken.
1: Is never nooit uitgesproken. Mm-hmm. Als dan niet scramble, trobi uit elkaar gegaan, we op contact wel, maar eigenlijk atori no tak echt.
0: Het is noodzakelijk, hè?
1: Noodzakelijk. Soms heb je het gewoon dat om, en dat zorgt gewoon voor die oplossing. Mm-hmm.
0: Voor die rust.
1: Voor die rust.
0: Die innerlijke rust en die peace van.
1: Al die tijd mee, fugatapamanissima, dit is het.
0: Aha.
1: Toch? Aha. Kan je allemaal verteren, je verhaal dat van zijn kant, dat oh jee.
0: Vooral rekening houden met mannen mm-hmm. die anders omgaan met de emoties.
1: Ook?
0: Toch? Ja. Mannen zijn eigenlijk allemaal aba krakti. Terwijl een loweging. Terwijl eigenlijk hebben we een knapo.
1: Ja.
0: Maar omstandigheden en meekijken loweging.
1: Ja, maar ligt ook aan de opvoeding en ook de gemeenschap. Wat de gemeenschap verwacht van een man. Mm. Dat in om kree en in om soort emoties. Want dat heb je ook in sommige culturen.
0: Yes.
1: Toch? In een, waardoor eigenlijk een man ik krop op met gevoelens. Appanoma tegenpje niet is van ik hou van je.
0: Of sorry.
1: Het is zo hard.
0: Om het te zeggen.
1: Maar ze komen er niet onderuit. Omdat het is al ingeprint in een systeem van. Mm-hmm. Je zegt het gewoon niet. Je bent vader. En je moet gewoon die eer krijgen.
0: Wat een rol kan God spelen in het leven van zo'n man, denk je? Zo'n man, denk je?
1: In het leven van zo'n man.
0: Want wanneer we.

0: Eerder.
1: Ja, dat is waar.
0: Toch? En ik heb gezien waar eigenlijk deze man gaat kerkie, maar je stekt op een of andere manier. Het is een gado. Tak dan een man en een vast van een man pakken ze aan ook tussen in een emtje. Toch? Dus soms is het gewoon inderdaad, zei Taki.
1: Mm-hmm. God heeft het op verschillende manieren.
0: Manieren. Ja.
1: Oh, hij heeft verschillende manieren.
0: Verschillende manieren. Mm-hmm. En
1: je moet gewoon een open verstaan.
0: Juist.
1: Van hé. En vooral ook, kijk, stel bijvoorbeeld nu op dit moment luisteren een vader.
0: Mm-hmm.
1: En hij heeft echt zo van, ik wil herstellen met mijn kinderen.
0: Mm-hmm.
1: Is echt iets van, sta open. Tak na een cadeau.
0: Ja.
1: Wie zien het dienen?
0: Juist, tak na een cadeau.
1: Maar er is een God.
0: Ja.
1: Dus zeg hem gewoon van, hé, ik voel me op deze manier zo.
0: Ja.
1: En vooral dat mijn vader dacht, die zie, gima de kaart.
0: Gima de kaart. Ja. Ja.
1: Weet je, soms hebben ze de kaart nodig.
0: He. Maar die vaders hebben het, dus al lobby voor een pad, toch? Het is zo... Ja, iedereen begrijp je soms.
1: Mm.
0: Allo, bifu appa, het is zo... Ja.
1: Wat je bedoelt?
0: Lekker van mij dat ik een verloren zoon, bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm.
0: Want eigenlijk was scheiden vinden plaats drapen.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Toch? En ondanks dat je misdraging... Nou, hij heeft zich niet misdragen. Hij wist...
1: Abisabeliti,
0: toch?
1: Mm-hmm.
0: En amma teke igi passie.
1: Mm-hmm.
0: Toch? En amma kombakken. Is je van appa ontvangen... En eigenlijk is een, dat is een voorbeeld van hoe een vader moet zijn. Ik kan ook een printje daarbij van. Weet je?
1: Ook hoe God zelf is.
0: Dat is God.
1: Uh-huh.
0: Je mest op en je komt terug.
1: Je komt terug. En hetzelfde ook. Hetzelfde ook.
0: Ja.
1: En ook, if a pa mest op, hij komt terug.
0: Terug,
1: en
0: ja.
1: Dat is omgekeerd.
0: Omgekeerd,
1: misschien.
0: Ja.
1: Dus er is nog hoop.
0: Er is hoop. Wanneer die understanding inderdaad is dat God en die vader oké is... Dat je ziet dat we asane ik godoro naar grond.
1: Yes.
0: Ja, dan kan hij ook zijn zonen en dochters vergeven of sorry zeggen tegen hun.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Alsof een actie woord dat hij waar, hè?
0: Sorry.
1: Ik was er niet.
0: Mm-hmm.
1: Ai.
0: Ja.
1: Zo, dat was een mooi gesprek, als je het mij vraagt.
0: Ja, ik hou van dit soort gesprekken.
1: Uh-huh.
0: Heel ontspannen. Je hoeft niet, weet je, bijbels, teksten en zo. Dat abimpressie.
1: Uh-huh.
0: Toch, maar ik hou van dit soort open gesprekken. Ja.
1: En meer briberen kan ook gebruiken, gesprekken. Dus ik hoop ook luisteraars dat een gesprek naar daarvoor dat I bless you.
0: Yeah.
1: En dat we één... enthousiaste vaders zullen krijgen en hebben. Ik maak een fout, ga herstellen. Het is nooit te laat.
0: Te laat, ja.
1: Isabi?
0: Ja.
1: Is dat wat Brother Revo zei? Ik denk dat kans gewoon niet, maar de kaart die ook doen. En soms is het gewoon een simpel sorry.
0: Ja, sorry zeggen.
1: Sorry.
0: Ja.
1: Vertel je verhaal.
0: Ja, vertel je verhaal.
1: En bouw iets op. En ik van Brother Revo Taki, liep een legacy achter.
0: Mm-hmm.
1: Dan maak een legacy die van mijn abwa voor feri pa. Of mijn tegen mijn pa. Of mijn mag mijn pa.
0: Ja,
1: maar laat de kinderen opkijken naar je.
0: Ja.
1: Weet je, het hoeft geen rijke vaders te zijn.
0: Dat zou ik zeggen.
1: Want dat zeg ik zelf persoonlijk, hè. Mijn pa no goede het, hè.
0: Ja.
1: Van spreken.
0: Ja.
1: Maar ik vind hem zo'n bijzondere man.
0: Juist.
1: Nou, een man zijn abi, dekati, een man zijn abi, hij geeft niet op.
0: Mm-hmm.
1: Soms snap je hem niet.
0: Mm-hmm.
1: Maar soms is het wel de bedoeling dat ik hem moet snappen. Ik moet van hem houden. Weet je? Dus ik ben blij met dit gesprek en ik wil je bedanken.
0: Ja, graag gedaan.
1: Echt, ik vind het een heel mooi gesprek. Vaders, laat je goed verwennen. Ook een speciale vaderdag wil ik toewensen aan onze geestelijke papa, Patrick Botsen.
0: Ja.
1: En... Alle andere bijzondere mannen in ons leven zijn Jip en Bouwen op.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, soms zijn ze niet onze vader, maar zijn ze onze oom.
0: Juist.
1: Onze geestelijke oom. En dat we ook van hen kunnen leren.
0: Amen.
1: Toch?
0: Amen.
1: En ook van deze kant wil ik ook Waldi, dat is mijn eigen vader, wil ik ook een fijne dag te wensen.
0: Ja.
1: Toch? Alle andere vaders, hebben jullie een fijne dag. Het is jullie dag. Mm-hmm. Het is een zegen om een vader te zijn.
0: Ja.
1: Weet je, het is een zegen om voor kinderen te mogen zorgen. En wiens in een abipje ete, zorg je een trasmapje in toe.
0: Mm-hmm.
1: De een blessing in de toe.
0: Inderdaad, ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké. Heeft u nog iets te zeggen?
0: Ja, ik heb een boven gezegd, ik heb een laatste pisi. Kan je nog een pa ete? Ino de een pa ete? Zorg je een trapje in. Ja, je traint je erin om later te jupje in kon. om eigenlijk Idina Sanikba, ja,
1: yes, Idina.

0: flow, ja.
1: Die leeft naar flow. En dat is een van de dingen wat wij wilden doen toen. Om te adopteren voor Tiki Ching, want we houden van kinderen. Kinderen houden van ons.
0: Mm.
1: Ja? Dus je hebt het heel mooi gezegd, zuster Gracita. Je vindt dat je niet kunt zoeken in de buurt of in de familie. Mm-hmm. Weet je, peetje.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, dat soort dingen. Yes, het is dat niet. Mm-hmm. Toch? Een gezegende vaderdag. Toch mm-hmm. is dat,
0: jawel. Met een lobby flow.
1: Ja, met een lobby flow.
0: Yes. Luisteraars, dit was het voor deze keer. Blijf je afgestemd voor het laatste onderdeel. Dan gaat de pastor dan bidden voor degene die gebed nodig hebben. If Yusuf Abbegi van Oru, Noakagwe. Maar blijf dit onderdeel ook volgen. Blijf van Mataki, tang bij je biggie toe. Ja, en dan zal je ook je overwinning krijgen. Ja. Want revival is ook voor jou.
1: Ja,
0: ja. Ja? Dit is het voor deze keer nogmaals. Ik groet, tambong en we love you. Dag.

Wauw, een geweldig interview is dat geweest met worship leader broeder Referino Pinas over vaderschap. Hij is geïnterviewd geworden door zuster Gracita. En daarna heeft u kunnen luisteren naar het nummer Lord, I Lift Your Name on High van Jonathan Butler. En geliefde, ik kan u zeggen, niets is prettiger en niets is beter dan de Heer Jezus Christus te kennen en Hem te dienen. Het moment is aangebroken om te bidden voor al uw noden. Het moment is aangebroken om in gebed te gaan en Gods aangezicht te zoeken. Speciaal voor u. Roep iemand die gebed nodig heeft. Stuur een app, bel iemand heel snel. Want wij gaan op dit moment Gods troon naderen met al uw requests. Ja, we zijn de Heer dankbaar voor de vele genezingen tijdens dit programma. We zijn de Heer dankbaar voor de bevrijdingen die plaatsvinden naar aanleiding van dit programma en ook telkens wanneer wij bidden. We zijn de Heer dankbaar voor de vele mensen die de Heer Jezus aannemen in hun leven. We zijn de Heer dankbaar voor de vele mensen die bemoedigd en opgebouwd worden door dit programma. Ook speciaal vandaag willen wij degene die dit alles mogelijk heeft gemaakt ook een hele fijne vaderdag toewensen. En dat is niemand anders dan onze eigen eerwaarde broeder, de heer Clifton Limburg. Broeder Cliff, een happy Father's Day speciaal voor u. Geliefden, ik denk dat u zover bent voor het moment van gebed. En we gaan dan nu van staat. Vader, we danken u in de naam van uw Zoon, Yeshua, de opgestane Heer. Danken wij u, Heren, voor wat u doet voor de vaders in Suriname en de vaders wereldwijd. We brengen alle vaders, in speciaal in het bijzonder alle vaders, voor uw aangezicht op dit moment. En wij vragen u dat u ze elk een aanraakt. Heren, het is niet gemakkelijk om man te zijn in deze wereld. Laat staan een vader. Heren, mijn God, vanwege de vele verantwoordelijkheden die rusten op de schouders van vaders. Vader, ik bid daarom vandaag de dag in uw pa masra. Elke vader, heren, die het niet meer ziet zitten, dat u die vader bemoedigt. Elke vader die zich zwak voelt, dat u die vader kracht geeft. Elke vader die in geldproblemen zit, vader, en niet weet hoe hij zijn gezin moet verzorgen. Heren, hoe hij verschillende dingen moet betalen. Heren, dat u voorziet voor deze vaders. Vader, in de naam van uw Zoon Yeshua, de opgestane Heer, geeft u de vaders kennis, wijsheid en inzicht, Heren, mijn God, zodat ze oplossingen en antwoorden zullen hebben voor de verschillende uitdagingen die op hun pad zijn en die op hun pad komen dagelijks. Heer, ik bid voor een vader die down is, dat u die vader omhoog trekt, Vader, in de naam van uw Zoon Yeshua, de opgestane Heer. Ik bid voor vaders die ziek zijn, dat uw genezende hand hen geneest, in de naam van Jezus. Vader, in de naam van uw Zoon Yeshua, de opgestane Heer. Vader, genees zieke vaders, heren, die luisteren naar dit programma. Genees de vader in de naam van uw Zoon Yeshua, de opgestane Heer. En de Heer legt het ook op mijn hart om speciaal te bidden voor vaders die vergeten zijn geworden door hun kinderen. En vaders die aan de kant zijn gezet door de samenleving. Sommige vaders die misschien op leeftijd zijn en men kijkt niet meer naar ze om. Vader, ik bid voor al deze vaders. U bent zelf een vader. U weet wat het is om vader te zijn. We bidden voor de vaders, Heere mijn God, die door de samenleving aan een kant zijn gezet of vergeten zijn geworden. Vader, we bidden, Heere mijn God, dat jij midden in ayurudisi, dat jij krakadeng in ayurudisi, dat jij power de ati in ayurudisi, Heere mijn God.
En wij vragen u, Vader, om de vaders te zegenen. Heer, zegen ook elke luisteraar vandaag. Vader, mensen die met noden luisteren. Mensen die misschien ziek zijn, Vader. Laat uw genezende kracht stromen, Heer. Door de radio waves, helemaal waar de mensen zijn. Tot in het buitenland. Raakt u mensen aan. In de wonderbare naam van Koning Jezus. En Heer, wij danken u voor wat u doet. Heer, in Jezus' naam. En iemand zegt amen en amen. Wij gaan luisteren naar het nummer Machtig zijn al uw daden, Heer. En daarna zijn we bij u terug met de bekendmaking.

Yes, en u heeft kunnen luisteren naar het mooie Machtig zijn al uw daden, Heer. To all good things comes an end. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze Vaderdag editie op deze mooie zondag. Ik weet dat ik weet dat ik weet dat u genoten heeft. Ik wil aan alle zonen en dochters vragen die op dit moment luisteren. Wens een vader of een vaderfiguur in uw leven een gezegende Vaderdag toe. Op deze zondag is uw papa er niet meer. Zoek een vaderpersoon dan op, bel de persoon of ga er even naartoe. Wens de persoon een gezegende Vaderdag toe. En aan alle vaders, nogmaals, een gezegende Vaderdag.